0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje, die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef ik bij. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen zoals een kerk en een klooster zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht en daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. Daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden autoriteiten in Oekraïne. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 mensen konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven van Odessa net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en Mykolaiv. Dan nog het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht is het overal droog, bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

nog even en heel Gelderland staat in het teken van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de eerste wandeldag tot de Via Gladiola. Van de route tot de feesten. Mis geen stap met Omroep Gelderland. Op gld.nl/Vierdaagse.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met granen dat de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK voetbal. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland dan kans op motregen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

Kijk iedere donderdag naar Plaats Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om het leven bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg en hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland kans op motregen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen gedood bij een aanval door Rusland op een vrachtschip, dat zeggen Oekraïnse autoriteiten. In totaal waren er 17 mensen aan boord uit India en Syrië en 1 uit Oekraïne. Het schip uit Turkije werd aangevallen toen het de haven van Odessa verliet, waar het graan had gehaald. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. Voedselautoriteit FDA noemt het een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen bij 18 tot 23 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Ismaël, dankjewel. Dit is Radio Gelderland. Goedemorgen. Zwoegen, zweten, genieten en kilometers vreten.
3: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
4: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Nederland.
3: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
4: Nama, meer keuze, meer stijl, meer Nama. Kijk op nama.nl.
5: Late night shopping in designer outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur.

0: Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Nama. Maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
2: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
3: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
4: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
5: De Vierdaagse. Hier hoor je de Vierdaagse. Met Joost Brouwer.

Vierdaagse feesten al volop bezig in Nijmegen. En morgen om 4 uur dan ook het startschot voor de Vierdaagse. Van start tot de finish, je maakt alles mee met Radio Gelderland. 4 dagen lang natuurlijk tijdens het wandelen. En ook vandaag al een beetje om op te warmen. Nou, en hoe? Straks vanaf 9 uur op Kleins Al vanaf het start- en finishterrein. En dan gaat het door tot aan de finish, de Via Gladiola. Je beleeft alles mee hier. Ook met het nieuws uit de nacht bijvoorbeeld. Want vannacht waren er 2 bosbranden. In Serenberg vlogen 2 stukken bos in brand langs de Zeddamseweg. Buurtbewoners daar, die hoorden vlak daarvoor vuurwerk. De politie doet onderzoek. En in Apeldoorn was gisteravond al een bosbrand aan de oude Apeldoornseweg. Waar omstanders ook 2 jongens op een fatbike zagen wegrijden. De politie houdt rekening met brandstichting, ook omdat in hetzelfde gebied de laatste maanden vaker brand is geweest. In Nijmegen zijn de Vierdaagse feesten alweer toe aan de 3e dag dus. Volop begonnen, ik zei het al maar, de vuurwerkshow ging niet door gisteravond. Er was een technisch mankement, terwijl er al flink wat publiek stond te wachten langs de Waalkade. Of de show vanavond alsnog wordt ingehaald, dat is nog niet bekend. En op diezelfde Waalkade is gisteravond een bezoeker van de Vierdaagse feesten onwel geworden en gereanimeerd. Volgens de politie gaat het om een jongen die mogelijk te veel had gedronken en gebloot. Hij is bij kennis meegenomen door ambulancemedewerkers. Omstanders die dachten dat de man was overleden, maar de politie ontkent dat. Krantjes even erbij pakken. Op 20 juli vandaag. De Gelderlander schrijft over de jaarlijkse overlast in de binnenstad van Nijmegen tijdens alle feesten. Bewoners van steegjes en hofjes die hebben last van wildplassers en erger. Er staan ook dranghekken, maar feestgangers die klimmen er gewoon overheen. Dit jaar komen er meer toiletten en wordt er ook geëxperimenteerd met speciale vrouwenurinoirs. Dat zijn die roze wokkels. Ik heb ze al zien staan ook. De Telegraaf heeft een grote foto van de drukte bij de wedren, waar gisteren al duizenden de wandelaars hun startkaarten ophaalden. En vandaag kan dat opnieuw, 2 dagen lang. De Gelderlander meldt dat zorginstelling Plurijn in Nijmegen strafrechtelijk wordt vervolgd voor de dood van een bewoner. De 67-jarige man overleed vorig jaar nadat hij onder een veel te hete douche had gestaan op locatie De Winkelsteeg. Personeel was weggelopen en trof hem aan met zware brandwonden. Het OM vindt dat de instelling als geheel verantwoordelijk is. Trouw heeft het over de toeslagenaffaire. Er dook een datakluis op bij de Belastingdienst met 64 miljoen documenten die de Tweede Kamer nooit heeft gekregen. Het ministerie zei eerder al dat die kluis per toeval gevonden was, maar uit een nieuwe reconstructie blijkt dat de ambtelijke top de data in 2019 heeft weggestopt, bewust. En het AD, daarin lees ik dat de zorgverzekeraars deze zomer 14 kraamhotels openen om het tekort aan kraamzorg op te vangen. Moeders en baby's die verblijven dan in ziekenhuizen of gewone hotels, zodat de kraamverzorgenden op 1 plek voor meerdere gezinnen kunnen zorgen. En dan nog even de Telegraaf erbij pakken. Heeft een troetelbeertje uit Seattle, wasbeer Jimothy, een beestje zonder nek, is namelijk viraal gegaan. De stad heeft hem omarmd als mascotte en een raadslid denkt nu zelfs aan een ereburgerschap, zoals dat dan gaat. En zo ben je weer bijgepraat. In, nou wat is het, 3 minuutjes of zo ben je gewoon op de hoogte. Robert

0: En Franny Taxi zit op de achtergrond al een beetje mee te deinen met Robert Palmer. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, met Franny.
0: En jij hebt genoten van voetbal gisteravond?
1: Jazeker, maar wij waren natuurlijk van Spanje. Hè. Wij vonden het al oneerlijk dat Argentinië nog mee mocht doen.
0: Ja.
1: En dus we waren de koninkrijk dat we verslagen werden.
0: Ja, ik zal je wat vertellen, Franny. Ik was ook voor Spanje. Dus ik werd wakker, want ik heb die hele wedstrijd niet gezien. Want ik ben vroeg mijn nest in gegaan. En ik was ook ontzettend blij eigenlijk.
1: Ja, dan mag ook wel zeggen... het is jammer dat je het gemist hebt, maar merci, ja, we hebben blunders gemaakt. Ja. Maar die voetbalde ook zijn laatste wedstrijd, maar ik ben blij dat hij uit de club gehoord. Misschien wordt het dan een keer gevoetbald en eerlijk gevoetbald.
0: Ja.
1: Want ik had echt de laatste tijd van het voetballen. Nou, dat hoefde voor mij niet meer als zo oneerlijk wordt dat scheidsrechter zelfs.
0: Oh, ja. Ja.
1: Ja. Met de clubs is en hier voor rechtvaardigheid van het voetballen. Ja, waar zijn we dan mee bezig hier in Nederland?
0: Je kunt er een boek over schrijven in ieder geval. En het is jammer dat Oranje en ook uiteindelijk België en Duitsland niet verder zijn gekomen. Maar

0: Er is een nieuw evenement waar je van kan genieten. Dat is de Vierdaagse, Franny.
1: Jazeker, daar genieten wij altijd volop van. En via Facebook en tv en Radio Gelderland houden we alles zoveel mogelijk in de gaten.
0: Ja.
1: Ik durf wel te zeggen, als Adrie zit helaas al 23 jaar in elektrisch rolstoel. Mm-hmm. Mijn broer met Down syndroom. En die heeft voor jaren terug van een loper een vierdaagse tas gekregen. Omdat hij altijd zat te klappen voor alle mensen die hier langskomen.
0: Oh, wat goed zeg.
1: Dan zegt die vrouw, nee, hij heeft wat dik en dubbel verdiend.
0: Nou, mooi. Lekker van genieten. En dank dat je zo vroeg eventjes wilde delen. Dat je toch blij bent met Spanje als kampioen. En lekker genieten van de Vierdaagse en Radio Gelderland en TV Gelderland. Het gaat helemaal beginnen en lekker in de sfeer komen. Fijne ochtend voor jou, Franny en Adrie ook.
1: Nou, jullie aan die kant ook een hele fijne ochtend nog. En ik wens iedereen heel veel succes met Vierdaagse lopen.

Sweet July gaat het zeker zijn. Het is al begonnen, hè, met Take That op de radio. En ook jij als wandelaar van de Vierdaagse of als belever van de Vierdaagse en de Vierdaagse feesten. En je zit natuurlijk af te vragen, waar blijft dat spelletje nou? Goed begin. Nou, ik heb een heel leuk ander spel. Dat gaan we volgend uur spelen. Dat spelen we de hele Vierdaagse week. Ik ga het je allemaal uitleggen hier deze ochtend.

0: Malcolm McWatt, Celtisch. En mooi hoor gedaan. En zit je in die sferen. Ook een lekker liedje voor tijdens het wandelen, denk ik. Dat zou maar kunnen. En dan met die mondharmonica erbij. Ik hou daar heel erg van. Ik praat je zo meteen even bij over het laatste nieuws.
1: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een laag inkomen? Dan kan je bij de gemeente de meedoenregeling aanvragen. Dat is een vergoeding voor een cursus, een sport of andere activiteiten. De STIP kan je helpen bij het aanvragen. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
2: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
3: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
4: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
5: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
0: 6:30 geweest in Baak, 13,8 graden, dat is de gemeente Bronckhorst, en in Oud-Zevenaar 15,3. De temperaturen voor deze week, deze wandelweek, ga je horen rond 6:50 voor de eerste keer. Als ik even contact met mannen van Weerplaza. Dan het belangrijkste Gelderse nieuws op dit moment. Het Radboud UMC wil de kenniskloof in de vrouwengezondheid verkleinen door vaker medisch onderzoek bij vrouwen te doen. Nu is veel kennis gebaseerd op onderzoek onder mannen. En daardoor worden aandoeningen, zoals endometriose, vaak laat ontdekt. En is over de werking van medicijnen tijdens de zwangerschap nog veel onbekend. Vannacht waren er 2 bosbranden. In Serenberg vlogen 2 stukken bos in brand langs de Zeddamseweg. En in Apeldoorn was het raken aan de oude Apeldoornseweg, waar omstanders ook 2 jongens op een fatbike zagen wegrijden. De politie houdt rekening met de brandstichting daar, omdat in hetzelfde gebied de laatste maanden vaker ook brand is geweest. Meer nieuws lees je natuurlijk in de app van Omroep Gelderland en ook op gld.nl.
6: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
7: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
8: Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Top tegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentes Tegels en Vloeren.nl.
7: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
9: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.

0: Mother and Child Reunion. Dit is echt een soort opwarm uitzending eigenlijk. Het Goedemorgen Gelderland is de hele week omgedoopt in Radio Vierdaagse. Zou je kunnen zeggen, vier dagen lang radio maken over de Vierdaagse. En straks vanaf 9 uur live vanaf het start- en finishterrein. En gaan we door tot aan de finale, de Via Gladiola. Nou, en op de wedren, dat start- en finishterrein bij het Julianapark in Nijmegen is dat. Net buiten het centrum, daar kunnen ook vandaag weer de wandelaars hun startbewijzen ophalen. En gisteren begon dat feestje allemaal voor die wandelaars. En dan krijg ik ze ook allemaal een tasje mee en zo. En dan begint de voorpret. Anne, die checkt even de sfeer daar.
1: In totaal zijn er 47.000 startbewijzen. Maar het is de vraag of ze uiteindelijk allemaal worden opgehaald. Vandaag is de eerste mogelijkheid. En de wedren die staat al bomvol. Wordt het de eerste keer?
2: Derde
1: al.
2: Ja. Jaar na de laatste keer dacht ik, volgend jaar ga ik hem doen. Maar toen kwam COVID.
1: En waar kijk je het meeste naar uit?
2: Vrijdag, als ik over de finish kom, naar dat biertje.
1: Hoe lang hebben jullie in de rij gestaan?
3: Ik denk zo'n 35 minuten.
1: Oh, dat vind ik nog meevallen.
3: Dat is het ook. Valt heel erg mee. Kan veel erger. Zo'n 2 uur had ik hiervoor geschat. Maar op zich, dan valt 35 minuten heel erg mee.
1: Mevrouw, u staat in de rij, maar ja, toch wel iets anders dan de andere lopers. U heeft een stok bij u.
4: Ja, ik ben slechtziend. En ik zie minder dan 5%. Dus het is een uitdaging, maar ik heb een wandelmaatje bij me en die sleept me er wel doorheen. Ja.
1: Oh, kijk, ik wou zeggen, want het is wel heel druk natuurlijk op een parcours.
4: Het is heel druk, maar ik moet natuurlijk de rug voor me in de gaten houden. En daar loop ik dan maar gewoon achteraan. Dan komt het goed.
1: Ja. Jij staat nog even in de rij, denk ik.
2: Ja, dat denk ik wel, inderdaad.
1: Waarom ga je de 50 lopen?
2: Omdat ik samen met iemand meeloop en ik had geen zin om alleen 40 te lopen. Dus ik dacht, ik doe het toch al zeer. Die laatste 10 maakt dan niet meer uit.
1: Nou, dan ben ik benieuwd of je daar dan dinsdag ook nog zo over denkt.
2: Ja, en anders hoor je me vrijdag wel, denk ik.
0: Gezellig daar, hè? Oh, gezellig daar op de wet. Even wakker worden met John Legend en The Roots.

Is dat een lange uithaal? Nou, dat kan nog langer. George Baker Selection en The Little Green Bag. Want daar gaat het hele week om. Wij gaan het langste ademspel spelen. En deze ochtend voor de eerste keer. Rond 7:50 de opgave en de uitleg. Maar denk jij nu al de langste adem te hebben? En dat is dus niet je adem inhouden en dan seconden stellen en dan uithalen. Nee, dat is echt heel lang een bepaald woord zingen. In dit geval Nijmegen. Nijmegen! Kan je dat heel lang, want daar staat het te gebeuren.

0: Lois Lane op Radio Gelderland, Stakes a Million. Goedemorgen daarbij Weerplaatsen. Met wie heb ik het genoegen?
1: Johnny Willemsen is hier.
0: Johnny Willemsen, oké, mooi, dan kunnen we beginnen.
2: Ja. Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Ja, gelijk maar die vraag, Johnny, hoe het buiten is op dit moment.
1: Vrij veel wolken. Het westen van de provincie, Gelderse Vallei, bijvoorbeeld in de buurt van Ede, daar valt nu een klein beetje regen. Stelt niet heel veel voor, maar ja, het is wel de moeite waard om te noemen, want zoveel regent er niet de laatste tijd. Dus ja, wolken start van de dag, maar in de middag komt de zon er veel vaker bij.
0: Oké, mooi. Lekker voor die wandelaars die nog hun startbewijs gaan ophalen. Vandaag op het start- en finishterrein. En de hele week is dat een beetje de trend van dat het een beetje bewolkt en zacht begint en dan openbreekt? Of,
1: Nou, niet helemaal. Okay. Maar het is wel een gematigde zomerweek, dus geen hoge temperaturen. Vanmiddag is het een graad of 21. Nou, morgen is het ietsje warmer, 3,24. Droge dag met een mix van wolken en zon. Op woensdag staat een klein beetje regen op het programma. Dan wordt het ook ongeveer 21 graden, vergelijkbare temperatuur met vandaag. En donderdag wordt dan weer een droge dag met 21 graden. Tot dat beetje regen na op woensdag is het eigenlijk prima wandelweer.
0: Ja, oké. Maar tot nu toe zie jij niet dat er enorme hoosbuien of zo aankomen. Want dat lijkt me wel vervelend voor de wandelaars.
1: Nee, inderdaad. Geen hoosbuien en dus ook geen overdreven hitte. Dat is natuurlijk ook heel erg vervelend voor wandelaars als het echt boven de 30 is. Nee, hele gematigde temperatuur op de warmste dagen. Een graad of 3,24. Op de koelste dagen een graad of 21. En 's ochtends vroeg is het natuurlijk wel 13 of zo. Maar dat is ook prima wandelweer.
0: Nou, dat is prima te doen. Dankjewel, Johnny. En nou, we gaan wat vaker door het weer wandelen de hele week. Want over een uurtje dan ben je er weer met een update. En dan zou het zomaar net een beetje anders kunnen zijn met de temperaturen, toch?
1: Kan altijd.
0: Kan altijd.

Dankjewel. Er komt nu al langste ademzang in de app binnen van Jeffrey onder andere. Het zou een van de kandidaten kunnen zijn straks voor het spel. Ik ga het nog helemaal uitleggen. We lopen een beetje warm voor de Vierdaagse. En alle dingen die gaan komen deze week. Met de Waterboys nu op Radio Gelderland. The Hall of the Moon.

0: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen? Of wil je iets aanvragen? Wees niet bang om hulp te vragen. De Stip in Nijmegen helpt je. Kom naar een Stip bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
1: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
2: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
1: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van titelverdediger Argentinië. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Commentator Frank Wielaert.
5: Spanje is wereldkampioen voor het eerst sinds 2010. Het was hun tweede WK-finale. Allebei na verlenging gewonnen. Ooit van Nederland, nu van Argentinië. Deze was meer dan dik verdiend voor Spanje.
4: En dus was het feest in Madrid.
6: Feliz, completamente. Nunca, no le puedo haber pedido nada más a Dios en este mundo.
4: Ik ben gelukkig, ik had niet om meer kunnen vragen, zei deze Spaanse supporter. Voor de 9e nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt Iran hard te hebben geraakt als vergelding voor de Amerikaanse militairen die afgelopen weekend omkwamen in Jordanië en Irak. Iran heeft vannacht opnieuw Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. De voedselautoriteit noemt een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. In Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn vannacht twee mensen om het leven gekomen bij een eenzijdig auto-ongeluk. Iemand anders is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is niet bekend. Bij het ongeval raakte de auto door nog onbekende oorzaak van de weg. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog en het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dorald, dankjewel. Dit is Radio Gelderland, de Vierdaagse. Je bent erbij. En op de A12 is het raak richting Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. Een kwartier op onthoud. En op de A50 ook tussen knooppunt Gijshoort en Renkum. 13 minuten daar staat een auto in brand. Twee rijstroken zijn dicht.
8: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
9: Late night shopping in designer outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot

0: Michiel, Joop en Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep, maar 20 minuten van Enschede.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl. Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
8: De Vierdaagse.
9: Hier hoor je de Vierdaagse. Met Joost Brouwer.

0: nu nog wel. En misschien vrijdag, de finale van de Vierdaagse. Ah, sommigen lopen toch een klein beetje scheef, maar zijn dan wel voldaan. Je beleeft het hier op Radio Gelderland de hele week. En de Vierdaagse week is natuurlijk al wel begonnen als het gaat om de Vierdaagse feesten. Maar de vuurwerkshow ging gisteravond niet door in Nijmegen vanwege een technisch mankement. Terwijl er wel al veel publiek stond langs de Waalkade. En op diezelfde Waalkade is gisteravond een bezoeker van de Vierdaagse feesten onwel geworden en ook gereanimeerd. Volgens de politie gaat het om een jongen die mogelijk te veel had gedronken en ook gebloot had. Hij is bij kennis meegenomen door de ambulance. Omstanders dachten dat de man was overleden, maar de politie ontkent dat. De Gelderlander schrijft over de jaarlijkse overlast van wildplassers in de binnenstad. Altijd zo'n probleem, hè. Komen dit jaar meer toiletten en ook speciale vrouwenurinoirs. Bij de wedren start- en finishterrein van de Vierdaagse was het druk met duizenden wandelaars die hun startkaarten gisteren al ophaalden en vandaag kan dat ook nog. Nieuws in de kranten onder andere en bij ons online. Vannacht waren bosbranden in Serenberg en gisteravond ook al in Apeldoorn. In beide gevallen wordt gedacht aan brandstichting. De politie doet onderzoek. Zorginstelling Plurijn in Nijmegen wordt strafrechtelijk vervolgd voor de dood van een bewoner die vorig jaar overleed na een veel te hete douche op locatie De Winkelsteeg. En de Telegraaf meldt dat de Merwedebrug bij Gorkum acuut dicht is voor vrachtverkeer. Het staal is niet sterk genoeg meer. 18.000 vrachtwagens per dag moeten omrijden. En de zomerse hitte van de afgelopen tijd was voor veel mensen afzien, ook voor boeren. Die zien liever wat lagere temperaturen en af en toe ook regen. Maar voor wijnboeren ja, ligt dat net wat anders.
1: Het is een fantastisch weer geweest de afgelopen weken met temperaturen van 30, 35, soms nog hoger. Druiven zijn droogte- en warmteminderende planten. Dus ik ben als wijnboer heel blij geweest met het weer. We hebben nu een lichte omslag, zoals met een beetje wind en het is wat koeler. Maar het mag weer heel gauw warm worden.
2: Want droogte en hitte voor de druiven, wat doet dat?
1: Alles. Alles wat goed is. Ik vergelijk het altijd met waarstaande druiven van origine. Die staan in Zuid-Europa op de Sierra's van Spanje. Het is droog, het is 30, 40, 50, 45 graden soms. En ze vinden het geweldig. En ze staan er groen bij, ze leveren fantastisch mooie wijnen op. Dus dit soort weer, voor mij mag het de rest van de zomer zo blijven. En eindigen, dat is nog veel belangrijker, met een Indian Summer.
2: Een Indian summer, wat houdt dat in?
1: Een Indian summer, dat is een warme nazomer met een droge wind. Bladeren die verkleuren langzamerhand in geel en rood. En dat zorgt ervoor dat dan ook, omdat het een droge periode is, dat het veel mooier is voor het afrijpen.
0: Proost! De 11-jarige Tim uit de Zwaag doet deze week mee aan de Vierdaagse. Samen met zijn nichtje Marina, ook 11 trouwens. Ze wandelen per dag 30 kilometer en behoren daarmee dit jaar tot de jongste deelnemers. En met hun voorbereiding zit het hartstikke goed.
3: Goede sokken nodig, goede schoenen, die ook ingelopen zijn. Dat heb ik ook gedaan. Ik denk dat het leukste aan wandelen is dat je steeds weer andere dingen ziet.

0: Radio Gelderland en ABC, de Jackson 5. Een bizarre bronzen medaille voor Laura Smulders. En NEC wil stunten met een transfer. En er was ook heel wat oefenvoetbal. Ja, het is maandag, dus we kijken even terug op de Gelderse Sport met Jan Sommerdijk natuurlijk. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Allereerst maar eens even NEC, want daar is veel nieuws eigenlijk. Welke transferstunt wil de club voor elkaar krijgen?
1: Dusan Tadic willen ze halen. Dusan Tadic, die kennen we

0: Dus ja, met zijn ervaring, daar zou NEC echt wat aan hebben. Ze zijn in gesprek met Tadic. Of het lukt, dat is de vraag. Want er is concurrentie. Zijn oude club FC Twente probeert het ook. En Schalke 04 uit Duitsland onder andere. Maar ja, ze zijn er serieus mee bezig. En we weten dat NEC het verleden al vaker grote stunts heeft uitgehaald. En bijzondere namen naar Nijmegen heeft gehaald. Dit zou al helemaal in het rijtje passen.
1: Ja, en dat is niet het enige gesprek. Want er wordt volgens mij over meer spelers gesproken.
0: Ja, ze hebben ook een Deense speler, Clement Bischoff, een vleugelspeler van Red Bull Leipzig op de korrel. Die willen ze gaan huren waarschijnlijk. En dat ziet er heel goed uit. Het lijkt erop dat dat sowieso wel rondkomt. Maar goed, met Tadić erbij, ja, dan wordt het echt serieus natuurlijk.
1: Oké, dan is vandaag ook nog de loting voor de voorronde van de Champions League. En wie zijn dan de mogelijke tegenstanders voor NEC?
0: Ja, om 12 uur is die loting. En daar maakt NEC ook een heel evenement van op het Faberplein in Nijmegen. Daar zullen wij straks ook bij zijn. En ze hebben eigenlijk 5 tegenstanders die ze kunnen treffen. Ze kunnen treffen de winnaar van Fenerbahçe uit Turkije. Dat is toevallig net de oude ploeg van Tadić. Dus het zou heel pikant zijn als die dan naar NEC kwam. Ze loten Fenerbahçe. Maar dat Fenerbahçe moet eerst nog 2 voorrondes uit het thuis spelen tegen Górnik Zabrze uit Polen. Dat is dus ook een mogelijke tegenstander. En de andere opties zijn Bodø Glimt. Dat is een ploeg uit Noorwegen. Maar ja, we weten inmiddels wat Noorwegen kan op het WK. Er zijn ook spelers van Bodø Glimt in die selectie. Dan Olympiakos Piraeus uit Athene, Griekenland. Ook een pittige tegenstander. En tot slot Olympique Lyon uit Frankrijk. En een van die spelers gisteren, Tagliafico, nog in de WK-finale. Dus dat is ook allemaal heel hoog niveau. Maar ja, NEC, je weet het maar nooit of ze ook in Europa zo kunnen verrassen zoals ze dat afgelopen seizoen deden in de Eredivisie.
1: Ja, dan een favoriet onderwerp van jou, oefenwedstrijden. Jij bent daar volgens mij niet zo heel van. Heel erg van, klopt. Ja.
0: Nee, we zitten nog steeds in de fase dat ze heel veel gaan wisselen. En dan neem ik het nooit zo serieus. En de tegenstander doet dat ook. Dus eigenlijk ja, vaak in de tweede helft dan zit je naar spelers te kijken die je de rest van het seizoen helemaal niet meer gaat zien. Maar goed, het was ook dit weekend weer zo.
1: Ja.
0: NEC oefende wel tegen Alfaya en won met 7-0. Zegt niet heel veel, want het was een zwakke tegenstander. Maar goed, NEC voetbalde best lekker. En ja, Vitesse speelde ook een oefenwedstrijd tegen Al Jazeera. Nou, het leek niet op een oefenwedstrijd met Al Jazeera. Dat was ongeveer net zo hard en gemeen als Argentinië in de WK-finale. De spelers van Vitesse moesten af en toe echt springen om de harde tackles te ontwijken. En soms lukte dat ook niet. Het liep een paar keer ook uit de hand. Nog een flinke ruzie tussen een speler van Vitesse, Ricardo Felipe Schwartz, en de trainer van de tegenstander. Dat was wel grappig. Ik heb dat zelden meegemaakt. Die trainer zei tegen die Schwartz, je bent een schande voor het voetbal. Waarop die Schwartz zei, ik ben beter dan al jouw spelers. En jullie hebben heel veel geld, maar voetballen kunnen jullie niet. Dus dat was een leuke discussie. En dat liep de gemoederen ook hoog op. Vitesse verloor die wedstrijd met 2-1. Zegt niet zoveel, want dat kwam door dat gewissel. Want toen ze met eigenlijk een beetje hun normale ploeg stonden, stonden ze met 1-0 voor en speelden ze die tegenstander weg. Vandaar ook al die overtredingen, dat was frustratie. Uiteindelijk werd het 1-2. Maar ja, wat voor Vitesse vooral prettig is, ze zijn van het gedoe af. Hè. Vrijdag de uitspraak van de Hoge Raad, heel gunstig voor de Arnhemse club. Ze kunnen zich echt op het voetbal focussen. En het loopt goed, dat vindt ook middenvelder Youssef Ouahlil.
2: Nu gaan we gewoon volle gang in de competitie beginnen. Geen rare dingen meer, geen minpunten. Dus we gaan knallen met z'n allen dit jaar. Ja, ik denk dat we een hele goede voorbereiding spelen. Alleen jammer van de nederlaag vandaag. Maar ik denk dat we echt heel goed voetbal spelen in de voorbereiding.
1: Gaan knallen met z'n allen dit jaar. En komen daar dan nog spelers bij Vitesse?
0: Ja, het ziet eruit dat Ayman Selouf gaat aansluiten. Die doet al sinds eind vorig seizoen, traint hij al mee. De hele voorbereiding er ook bij. Speelde aan de linkerkant een hele sterke wedstrijd. Ook een van de spelers die heel veel schoppen kreeg van die tegenstander. Hij zei, ik zit onder de plekken. Ik heb overal pijn, maar het ziet eruit dat hij wel een contract gaat tekenen.
1: Oké, dan de Graafschap nog even.
0: Ja, die hebben vrijdag al geoefend. Verloren met 6-3 van Telstar. Dat zegt ook allemaal niet al te veel. Want Telstar is natuurlijk wel een eredivisieploeg. Maar het liep toch niet echt lekker. En ze missen daar toch ook nog wel het een en ander. Vooral voorin moeten wat bij. En de Graafschap is er aan het oriënteren. Maar hebben wat spelers op proef gehad. Die gaan ze niet nemen. Dus ze moeten nog kijken wat daar gebeurt. Het is ook wachten natuurlijk tot de juiste spelers beschikbaar komen.
1: Oké, nou, de naam werd al genoemd, Laura Smulders, want daar gaan we tot slot nog even over hebben. Het WK BMX in Brisbane, Australië is dat. Heeft dat dus nog Gelderse medailles opgeleverd?
0: Ja, maar op een hele rare manier. Dus alleen voor Laura Smulders uit Horssen, want er werd zaterdag kwalificatie gereden. Alle Gelderse deelnemers, alle 5, naar de finale. Tenminste, naar de kwartfinales en dan is het naar de slotdag. Maar het waaide zo hard in Brisbane dat de wedstrijden niet door konden gaan. Ze konden het niet worden uitgesteld. Dus toen hebben ze gekeken naar de tijden in die kwalificaties. En Laura Smulders bleek de derde tijd te hebben. En daar hebben ze uiteindelijk al de medailles op verdeeld. Dus op die manier heeft ze brons gepakt. En de andere Gelderse deelnemers hadden niet hard genoeg gereden voor medailles. Dus die kregen niks. Ja, een beetje een afknapper om op deze manier zo'n WK te beëindigen. Maar goed, Smulders toch met brons in ieder geval terug. Dat is nog iets.
1: Nou, toch never a dull moment deze zomer als het om

0: sport gaat. Jan,
1: nee, dat gaat gewoon door. Komend weekend ook weer met inderdaad weer oefenvoetbal natuurlijk. Maar ook heel interessant het NK atletiek met veel Gelderse medaillekandidaten.
0: Oké. Nou, daar hebben we het dan maandag weer over. En natuurlijk eerder op online en alle kanalen van Omroep Gelderland uiteraard. Jan, dankjewel.

De Vierdaagse is aan, I Love Music en de OJ's en ook met Welen en René Vroger samen. En wie heeft de langste adem? Ja, wil jij laten horen dat je lekker lang kan doorzingen? Dan kan je dat deze week zeker laten horen. Kan jij je noot oprekken tot astronomische lengte? Nou, meld je dan nu aan via de Omroep Gelderland app dat je wil meedoen met dit spel of radio@gld.nl. We spelen het de hele week lang. In elk programma komt het weer terug, dus wees niet gerust. Probeer het gewoon. En wat moet je dan doen? Nou, de track Nijmegen, wel bekend al hier op Radio Gelderland. Gewoon

En die laatste uithaal, Nijmegen. Daar gaat het om. Hoe lang lukt jou dat? Ja, dat is inderdaad de vraag. Dus je adem hoef je niet in te houden. Nee, het gaat om heel lang Nijmegen zingen. Wat krijg je daarvoor terug? Minutes of fame op de radio, sowieso. Maar degene met de langste adem wint dan een meet and greet met een reeks Gelderse artiesten. Rutger van Barneveld, onder meer. En ook Sieneke van dat liedje Nijmegen. En je wint ook zo'n plaatsnaambord met Nijmegen erop. U-H-H-H. Ja, op die manier geschreven. Op zijn Nimwegs dus eigenlijk. Nou, wie wil dat nou niet, zou ik zeggen. En kom je niet uit Nijmegen, kun je dat altijd cadeau doen aan iemand, hè?

0: uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels & Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
1: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
0: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
3: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
4: Half acht geweest, in het Loo is het 14,2 graden en in Beek-Urbergen 15,2. Belangrijkste Gelderse nieuws van dit moment. 20 jaar onderzoek tijdens de Vierdaagse heeft opvallende inzichten opgeleverd. Zo is de eerste wandeldag fysiek het zwaarst, stijgt de lichaamstemperatuur gemiddeld met 1 graad en drinkt 1 op de 5 deelnemers te weinig. Ook blijken veel 80-jarige wandelaars biologisch gemiddeld ruim 8 jaar jonger dan hun kalenderleeftijd als ze meedoen met de Vierdaagse. In Tiel is vannacht een geparkeerde auto uitgebrand. Rond 2:30 stond een Volkswagen aan de Anne de Vriestraat, op de hoek met de Annie Romeinstraat, aan de achterkant volledig in brand. De brandweer bluste met schuim vanwege lekkende brandstof. De eigenaar was op vakantie. De oorzaak is nog onbekend. De verkeersupdate. Ja, je hebt ook te maken met een autobrand op de A50 richting Os tussen knooppunt Gijsbord en Renkum. 2 rijstroken zijn daar nog dicht op dit moment, maar de vertraging loopt daar wel iets af. 10 minuutjes nog. En een kwartier extra op de A12 richting Utrecht tussen Arnhem-Noord en knooppunt Gijsbord.
5: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
6: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè.
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we er al?
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Ga naar Randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog.

Lekker met een beetje gam eronder ook. Electric Light Orchestra, Hold On Tight. Gam, gam, gam. Dat kan je natuurlijk ook onder een zangstem zetten. Maak jij met je langste adem het liedje af. Nijmegen. Dat moet je dan gaan zingen. Meld je aan, radio@gld.nl. Of stuur even een appje via de Omroep Gelderland app. En dan spreek ik je misschien wel zometeen naar deze plaat. Die je kent. She Can Love You. Nou, wij houden wel van jou als je meedoet met dat spelletje.

0: Dineke, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Joost.
0: Je hebt wel zin om zo'n ANWB-straatnaambord met Nijmegen erop te bemachtigen?
1: Die wel, natuurlijk.
0: Ja, oké. Okay. En dan ook zo'n meet and greet nog, hè? Met een keur en Gelders artiesten van het liedje Nijmegen. Dat is ook gezellig, toch?
1: Ook dat nog, ja.
0: Dan blijf je ook na de Vierdaagse en de Vierdaagse feesten gewoon in het feestgedruis. Zullen we eens even checken hoe ver jij komt met de langste adem? Want dat is het spel dat we deze week spelen. We noteren de secondes natuurlijk van jou. Als jij ophoudt met zingen, dan komt er een grote map. Nou, dat hoor je vanzelf. Een soort is dat eigenlijk. Ja. Nou, dan klokken wij hier de tijd. En dan kom je op de ranking terecht. En dan gaan we kijken of je dan uiteindelijk aan het eind van de week bovenaan bent uitgekomen. Want aan het eind van de week, dan maken we de winnaar bekend natuurlijk.
1: Dus, nou, helemaal super.
0: Nou, ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Komt-ie.
2: Ik heb getwijfeld over Nijmegen.
0: Dat is één.
2: Nijmegen.
0: Dat is twee. Dat is drie, en daar kom jij, hoor.

0: Zo, nou, goeiedag dan, Dieneke.
1: Dat bedoel ik, want gelijk aan het toch.
0: Heb je enig idee hoeveel seconden dit is geweest? Want ik ga het toch heel even checken bij de, nee, jury. Maar ik dacht zo ongeveer rond de 20 seconden misschien wel.
1: Oh, echt?
0: Maar ik ga het heel even aan Frits vragen. Frits, waar zijn we op uitgekomen?
2: 20 keer na, maar het, jij hebt, wat, hoe weet je, 20.6 heb ik staan.
0: Oké.
2: Okay, dat kan nog nagemeten worden, Dieneke, dus het kan een heel klein beetje schelen.
0: Ja.
1: Oké, nou, wie weet.
2: Maar dit is een mooie, hoe noem je dat? Drempel voor de volgende.
0: Ja, dus zeker. Nou, dat is...
2: Een drempel al, denk ik.
0: Want ik krijg ook reacties in de app. Nou, ik wacht wel eventjes op de eerste kandidaten en zo. Dus de toon is gezet, Dieneke. Het zou zomaar kunnen dat je straks op straat aan het zwaaien bent met dat mooie ANWB-bord. Dankjewel in ieder geval. En nou, we gaan die feestdagenhit, die Vierdaagse feestdagenhit, even draaien in Nijmegen. En daar stamt het spelletje natuurlijk vanaf. We spelen het de hele Vierdaagse lang. De langste adem, Dieneke, fijne dag voor jou, hè?
3: Nijmegen! Dit is een ode aan alle feestvierers. De Vierdaagse feesten bestaan 55 jaar. En in Nimma zijn we nog lang niet klaar.

0: Willy zegt hier in de app: Joost, ik doe niet mee met het spel De Langste Adem, maar ik wilde wel gewoon even proberen hoe lang ik het kan volhouden, dat Nijmegen. Nou, even
1: zes
0: luisteren.
1: Weken.
0: Zo. Zo. Willy. Wat doe je nou? Hij doet niet officieel mee, maar hij zit wel over die 20,6 seconden. Je mag nog meedoen, Willy. De tijd die officieel staat is de eerste tijd van Dieneke. 20,6 seconden. Kun je daar overheen met Nijmegen? Probeer het dan een keer deze week.

0: Enrique Iglesias op Radio Gelderland en Tired of Being Sorry. Sorry dat ik te laat ben, Johnny, maar ik ben er wel. Hè? Dat, okay. Die wandelaars moeten dat niet doen morgen om 4 uur als ze aan de startos staan. Anders mogen ze niet meer vertrekken natuurlijk. Nou ja, die hebben verschillende tijdvakken en zo. Maar fijn dat je er bent. En laten we het weer even doornemen als het gaat om vandaag en de komende dagen. Ja, perfect. Wandelweer zo, denk ik, hè?
1: Ja, inderdaad. Wel veel wolken vanochtend. En hier en daar valt een klein beetje regen, vooral in het westen van de provincie. Kijk, het grensgebied met de provincie Utrecht valt hier en daar wat gespetter. Stelt heel weinig voor. De regenkans die neemt vanochtend af. Geleidelijk komt de zon er vaker bij. En zeker in de loop van de middag. En vanavond is het nog een tijd zonnig. Middagtemperatuur 21 of 22 graden bij een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Zoals ik al zei, vanavond is het volop zonnig. Halverwege de avond nog een graad of 18. En in de nacht koelt het af tot een graad of 10.
0: Ja, dus het is dan wel zo dat als je naar buiten gaat, of je aan de Vierdaagse loopt of naar een ander festival gaat, dat je... Ik heb nu bijvoorbeeld nog even een vestje aan, weet je wel. Het is toch net een beetje wat fris en zo. Maar als die zon erbij komt, hoeft dat natuurlijk niet meer.
1: Inderdaad. En dan laat in de avond en 's ochtends vroeg heb je hem inderdaad wel weer nodig. Wil je het van het wandelen waarschijnlijk vrij snel weer warm krijgt.
0: Ja, dat zou kunnen, ja.
1: Ja, morgen overdag gaan we naar zo'n 23 graden in Gelderland. Best wel veel zonneschijn. Dus een prima dag. Woensdag staat een klein beetje regen op het menu. Gaat niet heel veel voorstellen, maar wel veel wolken en dus af en toe een beetje regen. En dan donderdag en vrijdag worden weer droge dagen met vrijdag wat hogere temperaturen, graad of 24.
0: Oké, nou, dat is wel mooi dat we gewoon ook wat zon bij de intocht hebben. Hè,
1: van inderdaad. Ja, dat is mooi weer inderdaad. Niet alleen voor de wandelaars, maar zeker ook voor het publiek. Ja.
0: Oké, maar zover jij kan overzien is het dus bijvoorbeeld de derde dag, hè, met de Zevenheuvelenweg altijd. We hebben wel eens gehad dat het daar met bakken naar beneden kwam, weet je wel. Allemaal een beetje Tour de France-achtige sfeer, ook mensen langs de kant met campers en zo helemaal doorweekt. Maar die derde dag, dat is dus donderdag, die blijft dus, droog eigenlijk.
1: Ja, daar ga ik vanuit dat het droog blijft, ja. Dan, eigenlijk de enige dag met een beetje regen, en dan gaat het ook echt niet plans hoor, maar gewoon af en toe een beetje gespetter, is de woensdag.
0: Ja. Oké, nou, dankjewel. Goede informatie voor de wandelaars.

0: Lenier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
1: Late night shopping en designen outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00 PM.

0: Joop en Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar unikslapen.nl.
2: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Gelderland. Laminaat, tapijt of verf? Jouw thuis begint bij Nama.
3: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
2: Nama, meer keuze, meer stijl, meer Nama. Kijk op nama.nl.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
5: Doral Negens met het NOS-journaal. De overheid moet consumenten beter beschermen tegen misleidende inzamelingsacties of inzamelingen met onbewezen medische claims. Dat vinden de zorgverzekeraars, meldt Nieuwsuur. Crowdfundingsplatforms controleren nu nauwelijks of er bij inzamelingen nepinformatie rondgaat, waardoor geld wordt gedoneerd, bijvoorbeeld voor niet-effectieve kankerbehandelingen. Zorgverzekeraars vinden dat de platforms duidelijker moeten zijn over het soort behandeling en over de behandelopties waar geld voor wordt ingezameld. Ze pleiten voor een disclaimer of waarschuwing bij iedere actie. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van Argentinië. Het enige doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door invaller Ferran Torres. Het was een wedstrijd met opnieuw veel overtredingen aan Argentijnse kant, zegt commentator Anne de Jong.
6: Argentinië heeft 25 overtredingen gemaakt. Dat is het meeste aantal overtredingen in een wereldkampioenschapwedstrijd sinds precies 4 jaar geleden de WK-finale tegen Frankrijk. Toen hadden ze er 26. Dus ja, het waren heel veel overtredingen van Argentinië.
5: Oranje blonk dit WK juist uit in sportiviteit en krijgt van de FIFA de Fair Play Award, de prijs voor sportiefste ploeg. Voor de 9e nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt dat Iran hard is geraakt.
7: Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. We control the strait. They don't control anything.
5: Andersom heeft Iran vannacht Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij vrijdag. Het weer geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland, verder droog. En het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Radio Gelderland. Met de GLD verkeerscheck op de A12 richting Albaus tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens. 7 minuten extra. Dan richting Utrecht op diezelfde A12, maar dan tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijshoort. Een kwartier oponthoud. De A15 plus 11 daar richting Gorkum tussen knooppunt Del en afrit Leerdam. En op de A50 nog die bergingswerkzaamheden na die autobrand. 2 rijstroken zijn nog dicht. En dat zou over een klein half uurtje verholpen moeten zijn daar.
3: Slaapspecialist Dremt. Uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
9: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
3: Voor Poelmanbedden bezoek slaapspecialist Dremt of slaapspecialistdremt.nl.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel 20 euro korting.
11: Elke maand weer.

0: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
6: Hier hoor je de Vierdaagse. Met Joost Brouwer.

0: Daar kan niemand aan tikken. Tippen aan die zang. Ike en Tina Turner, River Deep and the Mountain High. Je beleeft het hier, je bent erbij. Op Radio Gelderland volg je alles over de Vierdaagse en de Vierdaagse feesten van de start tot de finish. En in Nijmegen zijn die Vierdaagse feesten natuurlijk al lekker op dreef sinds afgelopen zaterdag. Maar de vuurwerkshow die ging gisteravond niet door. Ja, je hoort het goed, er was een technisch mankement, terwijl er al flink wat publiek stond te wachten langs de Waalkade. Of die show vanavond alsnog wordt ingehaald, is nog niet bekend. Dat hoor je dan hier natuurlijk ook, al het nieuws rondom de Vierdaagse. Nou, op de Waalkade is een bezoeker van de Vierdaagse feesten onwel geworden gisteravond. En ook gereanimeerd. Volgens de politie gaat het om een jongen die mogelijk te veel had gedronken en gebloot. En dan de krantjes. Die sla ik even open. De Stentor schrijft over de jaarlijkse overlast in de binnenstad tijdens de feesten. Bewoners van steegjes en hofjes die hebben last van wildplassers en erger. Er staan ook dranghekken, maar feestgangers die klimmen er gewoon overheen. Dit jaar komen er meer toiletten en wordt er ook geëxperimenteerd met speciale vrouwenurinoirs. Dat zijn die wokkels als het. De Telegraaf heeft een grote foto van de drukte bij de wedren, waar gisteren duizenden wandelaars hun startkaarten ophaalden. En dat kan vandaag opnieuw. En de Telegraaf heeft het ook over de acute sluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem. Voor vrachtverkeer is dat. Het staal van de boogconstructie is niet sterk genoeg meer. Dagelijks moeten nu 18.000 vrachtwagens omrijden. De transportsector noemt het een nachtmerrie. De Gelderlander meldt dat zorginstelling Plurijn Nijmegen strafrechtelijk wordt vervolgd voor de dood van een bewoner. De man overleed vorig jaar nadat hij onder een veel te hete douche had gestaan op de locatie Winkelsteeg. Personeel was toen even weggelopen en trof hem aan met zware brandwonden. De OM vindt wel dat de instelling als geheel verantwoordelijk is. En Trouw heeft het over de toeslagenaffaire. Er doken datakluizen op bij de Belastingdienst met 64 miljoen documenten die de Tweede Kamer nooit heeft gekregen. Het ministerie zei eerder dat die kluis per toeval gevonden was, maar uit een nieuwe reconstructie blijkt dat de ambtelijke top de data in 2019 bewust heeft weggestopt. En onze verslaggever Karel wilde wel eens weten hoe menstruatiepijn voelt. Dat ging niet onopgemerkt voorbij. Maar achter dat experiment zit een serieus verhaal. Als je als vrouw bij de dokter komt, is de kans groot dat het onderzoek naar jouw klachten vooral bij mannen is gedaan. Het Radboud UMC wil dat veranderen. Toch, Karel?
1: Oh. Zo, nu weet ik ook eens hoe het is om menstruatiepijn te hebben.
2: Oh. Mannen piepen sneller dan vrouwen.
1: Maar als die vrouwen dan eens piepen, worden ze lang niet altijd serieus genomen.
2: Omdat mensen vrouwen vaak als hysterisch bestempelen.
1: Terwijl ziektes bij vrouwen zich nu eenmaal anders kunnen uiten dan bij mannen. Maar daar weten we nog maar weinig van.
2: Dat komt vanuit de geschiedenis, dat de mannenlichamen makkelijker leken om te onderzoeken. Dat is de bikinivisie. Onder het topje en in het broekje is het anders. Maar voor de rest worden vrouwen gezien als kleine mannetjes.
1: En zo lopen vrouwen soms lang rond met klachten voordat die onderkend worden.
2: Dat heeft bij mij echt wel tiental jaar geduurd.
1: Angela heeft bekkenbodemklachten.
2: Veel pijn, vaak moeten plassen. Er speelt van alles in dat gebied, alleen we zien het niet. En dat maakt het ook heel ingewikkeld.
1: Bij endometriose ontstaan er ontstekingen buiten de baarmoeder. En dat is nog pijnlijker dan menstruatiepijn.
2: Dus vandaar die titel eigenlijk.
1: Maar naar endometriose is ook nog maar weinig onderzoek gedaan.
2: We zagen eigenlijk voorheen dat het vooral werd gedaan op gezonde jonge mannen. En nu komt er gelukkig steeds meer onderzoek ook met vrouwen, maar ook naar die vrouwspecifieke aandoeningen.
0: En de 11-jarige Tim die doet deze week mee aan de Nijmeegse Vierdaagse samen met zijn nichtje Marina, die is ook 11. Ze wandelen dan elke dag 30 kilometer en behoren daarmee dit jaar tot de jongste deelnemers. En het is helemaal goed gegaan met de voorbereiding.
3: Goede sokken nodig, goede schoenen, die ook ingelopen zijn. Dat heb ik ook gedaan.
4: Ik denk dat het leukste aan wandelen is dat je steeds weer andere dingen ziet.
0: En zo meteen maar eens even checken hoe het met de dienst afvalreiniging gaat nu. Al die troep van

0: Lekker wandelplaatje dit hoor. Charlie Puth, Michael McDonald en Kenny Loggins daar ook bij. En geïnspireerd ook op de muziek van Michael McDonald en Kenny Loggins. En als we daar Linda Geerding niet hebben, goedemorgen, goedemorgen. Jij staat tussen de Dixies volgens mij en de troepen en de mannen van de dienst afvalreiniging Nijmegen.
1: Ja, het was een vroegertje vanochtend, want wij zijn natuurlijk altijd laat op pad met de feesten. Vanochtend moest ik om 5:45 melden in Nijmegen.
0: Ja.
1: En ik kan je vertellen, Joost, het is een ongelooflijk zooitje in de stad.
0: Oké, maar ja, dat ga jij allemaal opruimen met die mannen en vrouwen.
1: Exact, ja. Ik zit nu naast Bas en wij gaan alle bekers ophalen. Want je hebt hier natuurlijk het circulaire bekersysteem.
0: Ja.
1: Mensen moeten de bekers allemaal weer inleveren en die worden dan gerecycled. Dus we gaan ze allemaal ophalen en naar de plek brengen waar ze gerecycled worden.
0: Ja, en dan heb je de geur van al die drank en bier komt je dan tegemoet, denk ik nog ook, hè?
1: Ja, dat is super smerig, kan ik je vertellen, die geur. Maar het valt allemaal mee, volgens Bas. En Bas die zit naast mij. Ja, Bas, hoe is het voor jou om tijdens de feesten dit werk te mogen doen?
2: Ja, ik zie het persoonlijk als een wedstrijd. En me natuurlijk ook aan de slogan van de deur te houden. Dat alles weer fris is. Nou, dat hebben we vanmorgen met z'n allen prima voor elkaar gekregen. Maar we zijn er uiteraard uitgerukt met 60 man, 40 voertuigen. En er staan in de stad ongeveer 1500 containers die we hebben mogen leggen. En ik schat in dat ik een 2 ton aan plastic bekers heb opgeladen. Dus de stad zal goed schoon zijn.
1: En daar heb ik hem bij geholpen, hè Joost?
0: Nou, ongelooflijk zeg. En jij hebt nog wat spierkracht over, denk ik.
1: Nou, het was echt best wel heel zwaar.
0: Oh.
1: In hoeveel wegen die kinderen die zak ongeveer? Ik denk, nou ja, zo'n kilootje of 10.
0: Oké.
1: Okay. Is het wel per zak, dus daar heb ik ook een beetje op gekeken.
0: Maar dat lijkt dan heel licht natuurlijk, die bekers, hè? Maar zoveel bij elkaar, dan krijg je toch wel wat gewicht erop.
1: Ja, het zijn grote zakken die in de wagen worden gegooid.
0: Ja, ja, oké. Okay. En dat is het? Zit het er nu op of moet er nog meer schoongemaakt worden?
1: Nou, nee, ik moet de straat ook nog schoon spuiten.
0: Och jee, nou.
1: Ja joh, het blijft er niet alleen bij, hè. En nog even op de veegmachine, dan moeten we alles mee opzuigen.
0: Okay.
1: En dan denk ik dat ik tegen een uurtje of 11 klaar ben. Of hoe laat zit onze shift erop? Wanneer we moeten om 10 uur moet de stad schoon zijn, toch?
2: Ja, ja, absoluut, de stad moet schoon zijn.
0: Ja, nou.
2: Al het volk en het gepeupel wat weer opnieuw feest wil komen vieren.
1: Ja, daar hoor ik bij natuurlijk. Dus ik ga tussendoor heel veel liggen, Joost, en dan ben ik dadelijk weer in de stad.
0: Ja, en dan hopen dat dat vuurwerk vanavond wel doorgaat, hè? Want dat was gisteravond niet het geval.
1: Dat was een beetje een teleurstelling gisteravond. Dat is ook nog nooit gebeurd, volgens mij, dat het vuurwerk niet doorging.
0: Nee.
1: Maar ze gaan proberen inderdaad dat het vanavond weer doorgaat.
0: Oké.
1: Okay. En zo niet, dan komen jullie lekker bij mijn optreden kijken. Wij staan op het Vaanplein vanavond met het goede doel.
0: Oh, wat goed zeg, mooi.
1: Ja,
0: en dan
1: goed,
0: weer met Nijmegen.
1: Nijmegen.
0: Oh, mooi,
1: zeker
0: ja.
1: Zeker weten, Joost.
0: Nou, je hebt nog stem over. Lekker genieten daar in de stad bij de Vierdaagse Feesten. Volg het ook allemaal op tv. Linda, dank je wel. En tot snel weer, hè.
1: Tot snel, hè. En kijk vooral allemaal naar Linda Breekt Uit.

0: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
1: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
2: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
3: Kom nu voor de Uniek Slapenactie. Tweede matras gratis. Ga naar unikslapen.nl.
4: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een laag inkomen? Dan kan je bij de gemeente de meedoenregeling aanvragen. Dat is een vergoeding voor een cursus, een sport of andere activiteiten. De STIP kan je helpen bij het aanvragen. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
5: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
7: Alweer je leesbril kwijt?
8: Mijnleesbril.nl.
7: Het grootste assortiment leesbrillen.
9: Bijna 8:30 geworden op Radio Gelderland. Die check eens even de temperatuur in Molenhoek, 15,2 graden. En in De Vecht, dat is de gemeente Voorst, 16,7. Belangrijkste Gelderse nieuws van dit moment waren twee bosbranden. In Serenberg vlogen twee stukken bos in brand langs de Zeddamse weg. Buurtbewoners hoorden vlak daarvoor ook vuurwerk. En in Apeldoorn was ook een bosbrand waar omstanders twee jongens op een fatbike zagen wegrijden aan de oude Apeldoornse weg. 20 jaar onderzoek tijdens de Vierdaagse heeft opvallende inzichten opgeleverd. De eerste wandeldag is fysiek het zwaarst. En de lichaamstemperatuur stijgt gemiddeld met 1 graad. En 1 op de 5 deelnemers drinkt gewoon te weinig. Ook blijken veel 80-jarige wandelaars biologisch gemiddeld ruim 8 jaar jonger dan hun kalenderleeftijd tijdens de Vierdaagse. Check al het Vierdaagse nieuws ook bij ons online, gld.nl/Vierdaagse. De A12, daar staat het nog vast, richting Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens. 7 minuten op onthoud.
10: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
11: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
12: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de mega-bestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
13: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
12: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
14: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
15: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
16: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
17: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
18: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.

Eagles, de Lion Eyes. En het is natuurlijk altijd een uitdaging om echt op te vallen tussen die meer dan 40.000 wandelaars van de Vierdaagse. Maar er is één groep die houdt dat al jaren vol met 50 mensen. En die vallen ook echt op, hoor. Sterker nog, die groep heet ook Ik Wil Opvallen.

0: shoes.
1: Paolo Nutini en New Shoes Lies die zegt in de app: ik wil juist afvallen en niet opvallen. Ik heb het niet over de Vierdaagse dan. Lies, veel succes daarmee. Het gaat je helemaal lukken. René, goedemorgen.
2: Goedemorgen, ik wil afvallen, daar ben ik ook mee bezig. Dus dat,
1: ja, en dat kan met wandelen natuurlijk, hè? Dus,
2: ja, dat kan met wandelen, dus de eerste aanzet is er.
1: Ja. René Nederhof van ikwilopvallen.nl, een initiatief van een groep van 50 mensen uit Apeldoorn, 31 lopers en 19 verzorgers, die ieder jaar dus weer de Vierdaagse van Nijmegen lopen, en ook voor een goed doel. Daar zo direct meer over. Ik ga je de hele week volgen. Dat wordt gezellig in ieder geval. Een soort ambassadeur van de Vierdaagse misschien, zou je kunnen zeggen. Het klinkt een beetje oneerbiedig, maar je hoort bij het meubilair van de Vierdaagse.
2: Dat mag je eigenlijk wel zeggen. Het is voor mij, hoop ik, mijn 23e Vierdaagse uit te lopen. Ja. Dus ik weet wel een klein beetje van de hoek en de rand, dat klopt.
1: Ja, en voordat die Vierdaagse uitgelopen gaat worden, moeten de startbewijzen gehaald worden. Dat gaat vandaag gebeuren. Ja. Mensen konden dat gisteren natuurlijk al doen, maar vandaag kan dat ook. En dan, daarna gaan jullie naar Café van Buren in Nijmegen. Wat gaan jullie daar doen?
2: Nou, we hebben een klein aantal zonnebrilletjes uit te delen, zo'n 26.000. En niet dat we die allemaal gaan uitdelen bij Van Buren, want we hebben ook op de post, we hebben twee verzorgingsposten onderweg, elke dag. Dus daar gaan we ook de zonnebrilletjes uitdelen. Ja. Maar we gaan inderdaad, bij Van Buren gaan we eerst startbewijs ophalen, dan naar Van Buren een feestje vieren met elkaar, want het schijnt ook een hele leuke band op te treden, sorry. Oh, ja. En daar gaan we gewoon met elkaar en opvallen en feestje maken, zonnebrillen uitdelen en ook opvallen voor ons goede doel, recovery run.
1: Ja, inderdaad, daar heb je het al, recovery run. Vertel eens even, wat is voor goede doel?
2: Nou, recovery run, dat is een stichting, Miranda Boonstra, dat is een, in de regio een bekende marathonloopster, maar ook bewegingstherapeut. En haar zus die had borstkanker. En dat was behoorlijk wat. Je moet dus altijd in beweging zijn als jij behandelingen krijgt. Zoveel mogelijk in beweging blijven om de behandelingen te doorstaan, zeg maar. En toen zegt ze, hey, wacht even, dus ik ga een stichting oprichten. Heel veel mensen in beweging moeten komen tijdens zo'n behandeling of voordat er kanker is geconstateerd. En dus zij wil gewoon landelijk wil zij worden. En als wij daar een klein beetje aan bij kunnen dragen door een klein beetje bekendheid, dan gaan we dat zeker doen.
1: Ja, dus dat is ook te zien op jullie shirts bijvoorbeeld, hè? Het goede doel.
2: Ja, klopt. Op onze achterkant, op de achterkant van de shirt, daar staat het logo van de Recovery Run. En iedereen heeft al een keertje met kanker te maken gehad. En dat is natuurlijk ontzettend grote ziekte. Als wij daarbij kunnen dragen, is dat alleen maar mooi.
1: Ja, en dat maakt, om elke keer dus iets moois te doen voor de maatschappij, dat je na 26 edities inmiddels nog steeds zo lekker en vrolijk aan de start staat.
2: Nou ja, dat is de groep. Dat zijn de mensen eromheen. Ja. De studenten. Gewoon de hele stad Nijmegen. En de omliggende dorpen. En dat is het. Dat is gewoon één groot feest. Je ziet gewoon aan de mensen, die zijn lekker uitgelaten. En iedereen, we zitten op dit moment zitten gewoon in een rotwereld, laat het eerlijk zijn. Ja. Met heel veel narigheid. En zo'n week is gewoon eventjes lekker nergens aan denken. En gewoon plezier maken met elkaar. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
1: Ja, en je moet het ook gewoon beleven, hè, eigenlijk.
2: Precies, absoluut. Ja, ja.
1: Nou, we gaan je de hele week volgen. Veel succes alvast vanmiddag met de start en de stemming er lekker in laten komen. En ik spreek je morgen weer, hè?
2: Ja, dat geldt voor jullie ook. Heel veel plezier. En het is voor jullie ook een heftige week natuurlijk. Maar ontzettend veel plezier. En we gaan elkaar zeker zien en spreken.
1: Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Wij zijn ook helemaal afgepeigerd, René. Ja.

0: en Henny Vrienden. Als je wint, dan heb je vrienden. Johnny, goeiedag. Johnny Willemsen.
1: Goedemorgen, ja. Veel vrienden in Spanje waarschijnlijk.
0: Zeker, want...
1: Ja, die hebben gewonnen natuurlijk gisteren.
0: Ik zit al helemaal in de vierdaagse.
1: Oh ja. Ja.
0: En ik heb toevallig vanochtend nog Franny aan de telefoon die ook zo genoten heeft van dat voetbal. En blij is dat Spanje heeft gewonnen.
1: Ja, want... het sentiment was wel tegen Argentinië in Nederland. Ja, natuurlijk omdat we daar 4 jaar geleden van verloren hadden.
0: Waarmee ik niet alle Argentijnen natuurlijk over één kam wil scheren natuurlijk. Hè? Dus,
1: nee, we hebben natuurlijk wel een koningshuis die Argentijns voor de helft is. Dus ja.
0: Dank dat je me even hebt wakker geschud. Is dat helemaal in de Vierdaagse stemming, een Vierdaagse feeststemming. Ja. Maar ja, we hebben al een beetje geleerd dat het best goed weer is zo'n beetje. En vandaag, hoe gaat het zijn?
1: Nou, er zit nog steeds een klein beetje regen in het westen van de provincie. Echt een strookje over de Gelderse Vallei en dan door naar de, over de Betuwe heen. Dus ja, plaatsen als Putten, Barneveld, Ede, Wageningen, daar regent het af en toe. Het zuidwesten van de provincie, dus zeg maar ten westen van Tiel, is het zonnig. En ook... meer naar het oosten van Gelderland is de zon aan het doorbreken. Maar dat ene strookje heeft dus nog eventjes regen. Uiteindelijk later vanochtend en zeker vanmiddag komt de zon overal tevoorschijn. En is het echt aangenaam weer. Een matige wind uit het noorden tot noordwesten. En 21, misschien 22 graden.
0: Oké, dat is lekker. En de komende dagen?
1: Ja, vergelijkbare temperatuur. Morgen een graadje warmer, 23. En dan woensdag weer iets eraf, 21. En dan donderdag weer eentje erbij. Zo gaan we een beetje ruim in die 20 zitten. Morgen... en donderdag worden droge dagen. Woensdag kan een beetje regen vallen, dus ook tijdens de Vierdaagse. En dan vrijdag is het weer droog en zonnig en wordt het zo'n 24 graden.
0: Nou, mooi. Dan hebben we een mooie intocht in het verschiet met een beetje zon. En dan kan iedereen mooi die finale beleven van de Vierdaagse. Mooi weer erbij. Dankjewel, Johnny.
1: Graag gedaan.

0: Ik zou het niet beter kunnen. Shanna Spyro, The Great Expectation op Radio Gelderland. Nou, het wordt ook een groot avontuur voor al die wandelaars. Morgen om 4:00 het eerste startschot voor de Vierdaagse, een nieuwe editie. De 50 kilometer start dan en later die ochtend ook de 40 en de 30. Maar dat startschot, dat moet nog wel even getest worden natuurlijk. Dus checken of dat nu lukt. Test, ja. Oh, klinkt wel aardig. Gaat helemaal goed komen.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder of leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
8: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
9: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
8: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
11: Door Almegens met het NOS-journaal. Zorgverzekeraars pleiten voor een waarschuwing of disclaimer bij inzamelingsacties voor medische behandelingen, meldt Nieuwsuur. Crowdfundingplatforms controleren nu nauwelijks of er sprake is van misleiding of nepinformatie. Ook deze vader en zoon zamelen geld in voor een MS-behandeling in Mexico. De zorgverzekeraar vergoedt die niet, omdat er weinig bewijs is dat de behandeling aanslaat.
12: Het is wetenschappelijk niet bewezen, maar ik kan toch niet zeggen van het werkt niet als ik het niet geprobeerd heb.
11: Ze hebben ruim €100.000 nodig, geld dat ze bij elkaar proberen te krijgen via crowdfunding. Na het kapseizen zaterdag van een veerboot voor de kust van Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. Officieel waren er 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. Kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Ze zouden onder invloed van drugs zijn geweest. In Uderhout in Noord-Brabant is een grote brand bij een bedrijfsverzamelgebouw. En daarbij komt veel rook vrij, ziet deze verslaggever van Omroep Brabant.
13: Van heinde en verre zie je inderdaad grote zwarte rookwolken. Die trekken heel snel op. Heel veel brandweer aanwezig, politie die de boel afzet. En ik sprak net een paar mensen, die zijn van een keukenbedrijf. En die zeiden, ja, het is helaas bij ons.
11: Mensen die in de buurt wonen hebben een NL-alert gekregen. Zij moeten ramen en deuren dicht houden. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog. Het wordt 18 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Van Albert Heijn.
15: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu. Op zitcomfort.nl.
16: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen.
15: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
17: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
17: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
19: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
20: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
21: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
19: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
22: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
23: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
22: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
23: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
24: De koffie.

A brand new day van de Wizstars. Ze zeggen goedemorgen vanaf de wedren hier met Radio Gelderland. Want het is zeker een nieuwe dag, het is een nieuwe vierdaagse ook. De zomerfeesten die zijn al begonnen, dus die zijn niet meer zo crispy. En ook de mensen die daar volop aan deelnemen, die komen wat minder crispy hier langs al. Maar wel gezellig. En gezelligheid in de ogen. Editie 108 van die vierdaagse gaat morgen beginnen. Vandaag inschrijven.

0: De Nederpop All-Stars. Het is zo'n liedje waarvan je denkt, ik ken dit toch al jarenlang. Maar dat kan niet, het is een nieuw liedje. Nou, dan heb je een heel goed liedje geschreven. En goedemorgen vanaf de wedren. Wij staan voor Hotel The Rebel. Is eigenlijk een soort regio-mediaparade hier. Ja, wij staan er samen met de Gelderlanders. Dan zijn we er al natuurlijk. Eén goedemorgen dus op deze vierdaagse.
1: De plaat bij de dag.
0: Is er ook gewoon een plaat bij de dag. En de plaat bij de dag is vandaag van Caroline. En Caroline zegt, ja, je kunt het noemen zo je wil, maar de Vierdaagse was voor mij altijd heerlijk. Nieuwe mensen ontmoeten en ook nieuwe jongens ontmoeten. En als ik dan de Boys of Summer hoor van Don Henley, dan zijn dat voor mij de boys van de Vierdaagse. Ik heb heel veel echt leuke contacten overgehouden aan dat grote feest en aan dat gewoon elkaar zien. Zeggen hallo, zie je er goed uit? Zullen we een avondje gewoon met elkaar optrekken? En daar was niks geks bij. Nu heb ik al een aantal decennia dezelfde man. Wij doen 2 dagen zomerfeesten, kijken elkaar in de ogen en zeggen van, het is mooi hier, het is gezellig hier. Kun je plaat bij de dag Don Henley maken, Boys of Summer? Jazeker, Caroline.

The Boys of Summers en de Boys van de Vierdaagse. Voor Caroline een mooie plaat bij de dag, sowieso. Hè. Die meeuwen, die hoort, zijn geen meeuwen. Hè. Dat is gewoon, ja, AI is het niet. Dat is technisch gedaan, maar het zijn geen echte meeuwen. Als jij een plaat bij de dag hebt, en die hoeft echt niet van toepassing te zijn op de Vierdaagse, hoor, dan kun je mailen op het gld.nl. Of je gaat even naar de app 06 22 22 13 42. En je zegt welke plaat er moet zijn voor jou. En wil je langskomen? Nou, van harte welkom. We staan hier de hele werkweek. Tot en met vrijdag. Met Radio Gelderland, Televisie Gelderland, Facebook, Instagram, noem maar op. Ja.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: gezongen hier op het pleintje van de wedren. Het is toch niet zo druk. Mensen moeten een startbewijs gaan ophalen, inschrijven, noem maar op. Dus dat kan de hele dag. En dat betekent ook dat het rustiger is. Maar dat ook al mensen gewoon te zien zijn en meedoen hier. Die, ja, lopen voor het goede doel of die vierdaagse gebruiken als uithangbord. Maar gewoon Naber, jij bent al een aantal jaren bezig voor jouw stichting, de Fabian Stichting. Het verhaal kort daarachter, want Fabian was jouw zoon, hè?
1: Ja, dat was mijn oudste zoon. En Fabian die had een zeldzame afweerziekte. En daar kreeg hij toen hij 14 was een hersenvirus bij. En daardoor invalideerde hij. En hij is in 2023 overleden aan. En toen heb ik een boek geschreven en meteen een stichting opgericht. Omdat wij heel graag aandacht willen voor gezinnen waar een ongeneeslijke zieke jongvolwassene is, die eigenlijk een beetje vereenzaamd, niet mee kan met stappen, niet gaat reizen, maar eigenlijk een beetje loskomt van alles. En door alle zorgen die je hebt, alle drukte en alles wat je moet regelen en therapieën en opnames, kom je helemaal niet meer toe aan leuke dingen. Ja. En dat is wat wij willen aanbieden. Dagbeleving met je naasten om een prachtige herinnering te maken en om samen de verbinding te beleven.
0: Ja, je hebt je zoon verloren een aantal jaar geleden. Dan ga je het pad op van die stichting. Op een gegeven moment gaat dat met elkaar vermengen, denk ik. De stichting, je zoon, de herinnering, het dagelijkse leven van die stichting. Hoeveel stress levert het op zo?
1: Ja, het is best wel een ding hoor. Het is aan de ene kant ook een beetje confronterend, een beetje pijnlijk. Aan de andere kant is het wel fijn om jezelf weer terug te vinden, want jouw leven is stilgestaan. En je probeert in een veranderd leven toch iets te doen weer voor je naasten. En ik wil iets zinvols doen en ik wil heel graag gezinnen kleine lichtpuntjes geven, gelukjes, waardoor je weer moed hebt om je ziekte te kunnen dragen.
0: Ja want jouw zoon is overleden. Jij probeert hem natuurlijk de gedachte aan hem in leven te houden. Zo. En je zegt ook, het is ook confronterend. Op een gegeven moment gaat de gedachte een andere vorm krijgen en wordt de stichting. Ja, de stichting, hè?
1: Ja, klopt. Maar het is wel heel mooi om dan ook aan de zichtbaarheid te werken. Ik wil heel graag dat, en daarom ben ik ook bij de Vierdaagse, en daarom probeer ik overal een beetje de aandacht te vragen. Ik heb twee lopers, Marcella Gunta en een vriendin van haar, Didi. Die gaan de Vierdaagse lopen voor de Fabian Foundation. Het zijn er twee. Vorig jaar heb ik hier gestaan met de vraag wie wilde voor ons lopen. Dat is toch best wel moeilijk om die te vinden.
0: Ja.
1: En niet omdat ze in ieder geval een goed doel willen lopen, maar er al voor lopen. Of zeggen nee, ik wil lekker genieten. Maar ja, ik denk dat je dubbel mag genieten als je en loopt en iets voor een goed doel mag doen.
0: Ja.
1: En de zichtbaarheid, ze hebben een rugzak op met felgroene vaantjes. Daar staat het logo op van de Fabian Foundation. Er staat een QR-code op. Kom je ook meteen op de website. En wat wij heel graag willen is dat mensen zich gaan aanmelden. Dat mensen in Zeeland, op de Waddeneilanden, in Limburg denken, oh, nee. Ja, en wat? Zo probeer ik dat door te laten sijpelen, zodat dat die mensen ook durven te komen en dat ze komen.
0: De dagbeleving.
1: Dagbeleving,
0: dat is jouw doel voor mensen.
1: Dagbeleving, niet te verwarren met een dagbesteding.
0: Nee, daarom.
1: Een dagbeleving is het intense geluk wat je met elkaar beleeft als je samen bent. Als je toch, als je ziek bent, eens eventjes verwend wordt, in het licht staat. En ziet dat iedereen toch wel nabij is.
0: Ja. Je bent een van de hele vele goede doelen die we zien.
1: Ja.
0: Zien we jullie?
1: Sorry, wat zeg je?
0: Hoe zien we jullie? Je hebt dat vaantje.
1: En, dat groene vaantje hebben wij. Een roze t-shirt met logo achterop. En ik loop de hele dag een beetje rond te wandelen met ook een soort vaandel.
0: Ja.
1: En wij willen ook heel graag in gesprek gaan. En ook mensen zeggen, joh, kijk eens om je heen. Ken je misschien iemand in je dorp, in je straat? Heb je misschien in de familie iemand die ongeneeslijk ziek thuis is? Kom, meld hem aan of vertel ze dat ze zich mogen aanmelden. En we hopen ze met open armen te mogen ontvangen.
0: Kijk, nou dat allemaal tijdens deze Vierdaagse. Maar gewoon veel succes en dank voor je verhaal. Fabian Foundation. Als je dat intikt op het internet, dan kun je op je gemak eens lezen wat het allemaal doet. En waar je zelf ook kunt meedoen.

Pharrell en Happy, even de bondhoek omhoog. Mensen die even blijven stilstaan, een klein schuifeltje maken met dat plaatje Happy. En dat terwijl het regent hier nu op de wedren. Ja, dat zijn taferelen die we wekenlang al niet mee hebben gemaakt. Dus even wennen voor mensen, komt water uit de lucht. Hoe dat verder gaat met het weer, dat zometeen ook op Radio Gelderland, Vierdaagse Radio Gelderland.

0: Sergio Mendes en de 1966 versie van Maschinada. En die doet het nog steeds heerlijk goed. Nou, over heerlijk goed gesproken. Het is wat gaan druileren. Miseriaat mag eigenlijk geen naam hebben. Maar het is toch een beetje nattig. Hoe dat verder gaat zijn deze week, gaan we zo meteen maar eens vragen aan onze weerman. Hij is er trouwens al. Ja, dus. Een goeiemorgen, Johnny.
1: Goedemorgen.
0: Johnny.
1: Hallo, ik ben er. Ik zit onder de andere knop, denk ik. Ja, goedemorgen.
0: Ja, ga even een knop zoeken waar je zit. De Arnhemse knop noemen wij die hier. Voor het weer. Wat gaat het weer brengen?
1: Op dit moment nog redelijk wat wolken boven Gelderland. Hier en daar nog een klein buitje. Die verdwijnen nu. En naarmate de dag vordert steeds meer zonneschijn. Vanmiddag is het best wel aangenaam weer. 21 of 22 graden. Mix van wolken en zon. Matige noordwestenwind. En vanavond is het nog een tijd volop zonnig.
0: Nou, lekker dan toch? Ja, dit regenachtige weer dat gaat verdwijnen toch?
1: Ja, op de meeste plekken regent het niet hoor. Toevallig net in Arnhem en omstreken. Maar in het westen en in het oosten van de provincie is het gewoon droog. Het stelt allemaal niet zoveel voor. Er zit nog wel een klein beetje regen in de verwachting voor de woensdag. Dan kan er wat regen vallen. Maar de andere dagen van de week zijn droog. En dan houden de temperaturen zo tussen 20 en 24 graden.
0: Ja, heerlijk. Het is eigenlijk absurd goed wandelweer, hè?
1: Inderdaad, op dat kleine beetje regen op woensdag na is het heerlijk weer voor de vierdaagse. Dat geldt voor de wandelaars en voor het publiek. Zeker ook vrijdag. Vrijdag zo'n 3, 24 graden in de middag in Nijmegen. Dus dan is het genieten.
0: Johnny, dankjewel.
1: Graag gedaan.

Nick Lowe, The Sound of Breaking Glass. Ja, we zitten hier op de Vierdaagse en met de Vierdaagse feesten. En als je echt een beetje een evenement hebt, dan heb je daar eigen liedjes bij. We komen net op de WK voetbal. Gelukkig Spanje wereldkampioen geworden. Maar ieder land had daar 6, 7, 8 liedjes. En ook het WK zelf had een paar liedjes. Zo is dat ook met de Vierdaagse en zo is dat ook met de zomerfeesten. Wij van Omroep Gelderland hebben een eigen lied gemaakt. Daar gaan we straks een lekker spel mee spelen. Dat ga je ook vaak genoeg horen. Maar er is al eerder een lied gemaakt door de burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls, Marcel Boekhoorn, topondernemer uit Nijmegen en een groot NEC-hart. En Wilco van Schaik, de directeur van NEC. Die dacht op een gegeven moment, die zat waarschijnlijk ook aan een tafeltje te borrelen. Weet je wel, we gaan een liedje opnemen. Dat doen we met z'n drieën. En dat gaat de mooiste van het jaar worden. Ja, en dat weet hij ook. Voor hun drieën, hè, dan. Hier is hij. Bruls, Boekhoorn en van Schaik.

0: reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
1: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
0: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel €20 korting.

0: jij kunt besparen.
1: Pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
2: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Jens Spaan, de fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, treedt af, meldt het AD, die een brief van Spaan in handen heeft. Deze week ontstond ophef rond Spaan, omdat hij vader was geworden via een draagmoeder en hiervoor met zijn man was uitgeweken naar de VS, omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is. Als minister van Volksgezondheid had Spaan in 2020 zelf een wet tegengehouden die draagmoederschap moest legaliseren. Volgens persbureau DPA heeft bondskanselier Merz zijn partijgenoot Spaan opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter van CDU-CSU. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en zeker 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna er werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gerukt. De trein reed toen 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op ongeveer 2 kilometer van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot 9e eeuw. En tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was en dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Nou, Katrien, ik ken al veel van het nieuws. Zou dat kunnen?
7: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen? Of wil je iets aanvragen? Wees niet bang om hulp te vragen. De Stip in Nijmegen helpt je. Kom naar een stip bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
8: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
3: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
8: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
9: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
12: Meer voor minder. Simpel.
0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
14: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.

Crazy little thing called love. Goedemorgen vanaf de wedren. We zijn er met de vierdaagse Radio Gelderland tot en met vrijdag. Ach, het wordt al lekker druk. Mensen die komen, mensen met een goed gemoed, zoals dat heet, en een volle tas met spullen. Goodies. En veel lopers. We gaan zo meteen eens met een van onze lopers praten. Maar eerst

0: Heet, ja.
1: Oké.
0: Heet lulijzer. Ja, dat ben jij. Je gaat praten en lopen tegelijk.
1: Nee, dat klopt.
0: Ja, je hebt je bandje.
1: Ja.
0: Dat... 50 kilometer staat erop.
1: Ja, dat ga ik dit jaar lopen. Dus voor best een eind, maar het hoeft maar 4 keer, gelukkig. Ja.
0: 40, hè, met bepakking heb je vorig jaar gelopen. Ja. Toen dacht ik, ik wil wel eens voelen hoe dat is, die 10 kilo extra. Hoe was dat?
1: Dat was ontzettend leuk. Toen heb ik meegelopen met militairen. Een groep van de luchtmobiele brigade. Dat leek me toen een behoorlijke uitdaging, omdat je dan met een groep moet meelopen. Dan moet je enorm aan de groep houden en doen wat de groep wil. Alleen dat was ook een enorm voordeel. Want ik hoefde zelf eigenlijk helemaal nergens over na te denken. Het was heel simpel. Je volgt gewoon de majoor. En de majoor bepaalt wanneer je stopt, wanneer je eet, wanneer je plast, wanneer je weer verder loopt, wanneer we vertrekken. Ideaal eigenlijk.
0: Ja, is dat lekker?
1: Ja, ik vond dat toch wel heel erg lekker. Ja. Ik was er van tevoren heel erg bang voor, maar ik heb dat als heel prettig ervaren. En dit jaar moet ik alles zelf bedenken.
0: Ja, daarom. Dus verstand op 0, dat is weg nu. Ja. Verstand op 100 weer, want alles
1: inderdaad.
0: Zelf doen.
1: Ja. Inderdaad, dus ik moet nu zelf gaan nadenken. Oké, wanneer ga ik eigenlijk stoppen? Hoe lang ga ik dan stoppen? Wat ga ik dan eten? Met wie ga ik dan eten? Wanneer ga ik dan weer verder? Ja, dus.
0: Jij dacht ik ga lekker wandelen om lekker af te schakelen.
1: Ja, maar nee hoor, je bent constant bezig. Ja.
0: Plus 10 kilometer meer.
1: Ja, dat ook nog eens. Ja,
0: goed getraind?
1: Ja, dat wel. Dus ik heb er alles aan gedaan. Ik heb veel getraind. Meer dan 600 kilometers in de benen. Dus dat zit wel goed. Alleen ja, het moet nu wel even gebeuren. Je hoeft maar één misstap te zetten.
0: Ja.
1: En het wordt heel vervelend de komende drie, vier dagen.
0: Hoeveel heb je getraind hoor?
1: Ik heb meer dan 600 kilometer al gelopen. En dat bij ons op de Veluwe, daar kom ik vandaan. Dus dat is hartstikke leuk. Het hele tochten van een paar keer 40, een paar keer 30. Een keer 55, denk dat is goed. Dan loop je een keertje over die 50 heen. Dan kun je altijd zeggen, hey, dat kan ik, want dat heb ik eerder gedaan. Dus zo heb ik me toch een beetje proberen voor te bereiden op dit lopen hier.
0: Ja, en je hebt een zak gekregen
1: met
0: inschrijven, de goodie bag.
1: Ja.
0: Ja, wat zit daarin?
1: Nou, dat is best wel leuk. Je krijgt dus je bandje en dan moet je er van alles laten zien. Dan krijg je dus ook een tas en er zit een soort boekje in. Een hoop reclamespulletjes van steden uit Duitsland, waar je dan naartoe op vakantie zou kunnen om bij te komen van het wandelen.
0: Ja.
1: Wat zalfjes, sprays, ook eten. Dat is ook wel belangrijk. Pepermuntjes bijvoorbeeld. Klein blikje drinken. Snoepjes. Eigenlijk van alles.
0: Ja,
1: dus eigenlijk best wel grappig.
0: Ja, best een leuk tasje, toch?
1: Zo'n sponsorpakketje, denk ik.
0: Ja, dat dank ik wel. 4 keer 50 kilometer, je bent er echt klaar voor.
1: Ja,
0: hè?
1: Zeker. Ja. Ja.
0: Waar verheug je het meest op?
1: Op de derde dag. Die vond ik vorig jaar echt heel erg leuk. De dag van Groesbeek. Dat je Groesbeek uitloopt, toen kreeg ik een heel soort Tour de France gevoel. Allemaal campertjes langs de kant van de weg. Mensen die zwaaien, lachen, zingen en leuk meedoen. Daar kijk ik zeer naar uit. Ik denk dat heel gezellig wordt.
0: En houd rustig, hè, tussen je oren.
1: Zo doe ik dat.
0: Ja, daarom. Want anders wordt het zo'n beetje zo'n toontje lager dingetje. Zoveel te doen in zijn hoofd. Zie je, Rick? Hij is heel erg aanspreekbaar. Ja.
1: Dank je, Rob.

Coming around again, hier op Vierdaagse Radio Gelderland. Het wordt drukker en drukker op de wedren. Mensen komen inschrijven, het bandje halen en gewoon elkaar ook wel weer zien. Zo meteen maar eens kijken of er al van die warme ontmoetingen zijn geweest van mensen die elkaar al een jaar niet hebben gezien en elkaar dan ieder jaar weer tegenkomen tijdens die Vierdaagse en tijdens die zomerfeesten. BSCCR, Cribbins, Clearwater Revival.

0: Andrew Gold en de Lonely Boy. Nou ja, dat gaat hier moeilijk zijn hoor, lonely zijn. Hoewel, filosofisch gezien kun je natuurlijk in een hele drukke tent ook gewoon eenzaam zijn. Maar dat is hier niet het geval. Mensen kennen elkaar en mensen zien elkaar weer. En mensen kunnen ook gewoon tegen Marieke van der Voort aanlopen die een microfoon in de handen heeft. Want die is voor ons hier op de wedren aan het snoepen eigenlijk tussen al die menselijke verhalen. Marieke, jij ziet ook de drukte en de happiness, hè? De vreugde.
1: Inderdaad. En mensen komen elkaar tegen, ze hebben elkaar een jaar niet gezien, vallen elkaar in de armen. Dat is wel heel mooi, want het zijn niet echt vrienden, maar wel hardloopvrienden. En ik kwam hier net ook een aantal mensen tegen en ik dacht, nou, dat is een hele familie. Maar dat is helemaal geen hele familie, want die kennen elkaar eigenlijk alleen van ja, de Vierdaagse, van de Kennedy-marsen. Nou, ik ga eerst even naar moeder en dochter. Ja, het is bijna weer zover.
2: Ja, gelukkig. Ik heb er heel veel zin in.
1: Hoeveelste keer is dit?
2: De 33ste keer.
1: En heb jij nog wat tips dan voor jouw dochter? Want volgens mij is dat voor jou de?
3: De eerste keer.
1: Ja, zij heeft tips nodig.
2: Nou, die tips die maakt ze zelf onderweg. Ze moet vooral genieten en haar eigen dingen gaan doen. Dus dat is het belangrijkste. Blijf jezelf, geniet en gewoon voetje voor voetje.
1: Voetje voor voetje, hoeveel stapjes heb je al gezet de laatste maanden?
3: Ja, heel veel. Ja, ik denk wel echt. Heel veel kilometers ook. Dus heel veel stappen.
1: Ja, en hebben jullie veel samen getraind dan?
2: Ja, we hebben regelmatig samen kilometers gemaakt. Maar dan wel op mijn dochters tempo en niet op mijn tempo, op mijn manier.
1: Want jouw tempo, dat is gewoon niet bij te houden?
2: Nou, dat gaat een stukje sneller dan van een meisje van 12.
1: Ja, en 40 kilometer, dat is nogal wat.
3: Ja, ja, ze doet 160 kilometer, dat kan ze ook. Dus ja, dit moet ook wel lukken.
1: Als zij 160 komen, moet jij die 40 aan kunnen tikken?
3: Nee, de 30 is ook goed voor mij.
1: De 30. Maar jij gaat de 40 doen.
2: Ja, ik ga de 40 doen om haar onderweg op te kunnen vangen. Dus dan heb je een betere aansluiting dan als je de 50 doet.
1: Ja, wel een voordeel. Als je wat langzamer gaat lopen, krijg je ook meer van die sfeer mee.
2: Nou, vooraan krijg je ook heel veel van de sfeer mee, want dan klapt iedereen voor jou. En anders ben je één van de meute.
1: Dat is ook waar. En ik dacht dus net, deze mensen kennen elkaar. Maar jullie kennen moeder en dochter eigenlijk alleen van het lopen.
4: Ja, dat klopt, ja. De dochter sowieso niet, maar de moeder die was met de Kennedy-mars ontmoet van Kuik. Dus dat is ook hier in de buurt.
1: Kennedy-mars, 80 kilometer.
4: Ja.
1: Jullie gaan voor de 40 nu, hè?
4: Nee, ik ga voor de 30.
1: De 30? En u?
5: Ja. Ik ga voor de 40.
1: Ah, oké. Okay. Nou ja, dan vrouwen toch het sterkere geslacht, hè?
5: Ja, ja. Ja, over het algemeen wel. Maar ja, goed, we hebben ook een groot leeftijdsverschil. Dus van mij mag ik voor die leeftijd wel op de 30.
1: Mag ik zo brutaal zijn om te vragen hoe oud jullie zijn?
4: Ik ben tussen de 80 en de 90.
1: Tussen de 80, dan ziet u er goed uit. Ik dacht ja, van nou misschien een jaar of 70.
4: Ik ga naar mijn 82ste jaar.
1: Wow, ja, dan mag het wel ietsje korter.
4: Komt door het wandelen.
1: En u dan?
4: Nee, door een jonge vrouw komt dat.
1: Een jonge vrouw inderdaad. Hoe jong is deze vrouw?
5: 59.
1: Wow, dat doet u goed, meneer.
4: Ja, dank u wel.
1: En de liefde dus ontdekt door het wandelen.
5: Ja, we hebben elkaar leren kennen op de Driedaagse en Geldrop.
1: Oké. Okay. En nu lekker op de camping staan om nog iets meer te ontspannen?
4: Nee, lekker met de trein heen en terug. Dat is kort bij, hè?
1: Wat is kort bij?
4: Nou, wat zal het zijn? 30 kilometer.
1: 30 kilometer?
4: Nee, 40 kilometer dus, ja.
1: En dan doen jullie dit al heel lang. Wat maakt die Nijmeegse Vierdaagse nou zo mooi?
5: Oh, die mensen die aan de kant van de weg staan, die dragen je op handen. Dus, en de muziek, hè? Het is één kermis. Maar één zo'n kermis is genoeg.
1: Nog een favoriet nummer?
4: Wat zegt u?
1: Nou, zij zegt de muziek. Heeft u nog een favoriet nummer?
4: Nou ja, onder andere Walk of Life is wel leuk. Ja, er zijn veel leuke nummers. Je hoort zoveel muziek onderweg. En er zit veel leuke muziek bij. Je gaat mee met de massa, zeg maar.
1: Ik ga jullie heel veel succes wensen. Ik ga nog heel even terug naar moeder en dochter. Wij hebben een spelletje op de radio. En dat is wie het langst Nijmegen en dan dat heel lang kan volhouden. Als ik hem instart, ik denk dat jullie dat beter kunnen. Willen jullie dat ook doen?
0: Dus Nijmegen, ik zal even een klein voorbeeldje geven.
1: Oh,
0: Marieke, wacht even.
1: Een klein voorbeeldje
0: ja,
1: van de DJ.
0: Let op. Ik heb getwijfeld over Nijmegen. En dan hier. Nijmegen. dan pak het over. Ja? Je snapt hem, hè?
1: Je snapt hem.
0: Nou, als we losgaan, gaan wij timen aan het eind van de week. De langste Nijmegen, ja, die krijgt de prijs. Ongelooflijk.
1: Helemaal goed. Dus. Maar ik zet hem maar in en dan vraag ik of zij het beter kunnen doen.
0: Ja, is goed.
1: Ik zeg Nijmegen.
6: Nijmegen.
0: Nou, 11 seconden.
1: Deze vrouw goed in de buurt.
0: Nou, dacht ik wel. Ik heb 11 seconden getimed, dus die gaat op de kaart hier.
1: Goed.
0: Ja, noteer even naam en rugnummer, hè.
1: Ga doen.
0: Gaan wij gelijk andere mensen blij maken, want het was wel een leeftijdsverschil, toch? 59, 82, 23 jaar. En dan elkaar toch nog lekker bijhouden. Nou, dan heb je een hele interessante walk of life achter je rug, denk ik. Maar dat is het hier. Iedereen heeft zijn verhaal bij zich en wil dat graag delen ook. Met elkaar, met anderen, met nieuwe mensen. En ook met jou aan de andere kant van de radio. Aan de andere kant van onze Instagram, Facebook, televisie, website. Nou, je kunt ons niet missen. En als je ons wil ruiken, nou, dan kom dan maar even langs op de wedren. Wij staan voor het hotel daar, de Rebel. Hier zijn de Dire Straits met de Walk of Life. Als je het over vierdaagse klassiekers hebt, dan is dit er.

0: over een meezingen gesproken, zeg. Ho, ho. Hier kan die ook, hoor. Wet, wet, wet. Ja, je komt wat mensen tegen ook, die best wel een beroep hebben waarvan je denkt van, kun je de tent wel even alleen laten zo 4 dagen? Ja, burgemeester zijn is toch ook wat? Ja, burgemeester van Reden is hier in Goedemorgen. Nou, hij heeft een koptelefoon. Hij wordt er even bijgesleurd door een van onze verslaggevers. Meneer Van Eert, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zin erin?
1: Heel veel zin. Ja? Zeker nu ik hier ben geweest. En gezien hoe de sfeer nu al is bij het inschrijven, ja, is dat fantastisch.
0: Ja. Ja. De eerste keer dan?
1: De eerste keer voor mij. Ik heb in de tijd dat ik in Beuningen burgemeester was, 6 jaar op rij staan te zwaaien in de hitte. Ja. En dacht ik van, ga ik nou ooit dit zelf doen? Maar uiteindelijk wel, de eerste keer.
0: Waarom is het kwartje op doen gevallen?
1: Nou, de eerlijkheid gebied te zeggen dat ik nadat ik 60 werd ook begreep dat ik minder ver hoefde te lopen. Dus dat was de eerste trigger. Ik heb 35 jaar in Nijmegen gewoond. Mijn kinderen zijn hier geboren, groot geworden. Mijn vrouw komt hier vandaan. Dus ik dacht, ik moet dan toch een keer in mijn leven ook de Vierdaagse lopen.
0: Zo ereschuld.
1: Ja, ja, zo voelt dat.
0: Ja. Ja, nu dus een reden. Iedereen daar weet dat de burgemeester het gaat doen?
1: Ik denk het wel. Ik heb afgelopen vrijdag de ruim 200 lopers uit Reden ook uitgenodigd. Er zijn er ongeveer 50 van geweest. Dus het heeft ook een aantal keren wel in de lokale krantjes gestaan. Dus ik denk dat iedereen het wel weet.
0: Wat ga je testen? Want vrouw komt hier vandaan, 35 jaar hier gewoond, in Beuningen burgemeester geweest. Dan zit je toch wel tegen het vuur aan. Wat zijn de verwachtingen? Het is één groot feest, maar het is ook wel een uitdaging. Hè?
1: Het is zeker een uitdaging, maar ik heb goed getraind. Ik heb het hele schema wat de organisatie je aanbiedt, heb ik getraind. Dus ik heb ruim 300 kilometer gelopen. Maar ik verwacht heel veel van de sfeer.
0: Ja, ja.
1: En dat lopen is, ik heb alles alleen getraind. Dat is afschuwelijk, kan ik je zeggen.
0: Ja?
1: Ja, dat is echt 2 dagen achter elkaar 30 kilometer lopen in je eentje is niet fijn, voor mij althans. Dus ik verwacht gezelligheid. Ik heb een fantastische vriend om samen mee te lopen. En het feest in de dorpen, nou, daar zie ik vreselijk naar uit.
0: Ja. Hoe goed kennen jullie elkaar?
1: Nou, we kennen elkaar al vanaf de brugklas middelbare school.
0: Ja, ja.
1: 1974.
0: Maar die vriendschap is ook goed getest met kamperen, vakanties.
1: Zeker. Ja,
0: goed doorzakken, grenzen opzoeken.
1: Ja,
0: ja. Ja. Dat gaat nu weer gebeuren.
1: Dus wij zijn elkaars belangrijkste stimulator.
0: Waar kijk je het meest naar uit?
1: Ik kijk vooral uit naar de vrijdag. Dat ik uiteindelijk ook mijn collega van Nijmegen de hand mag schudden. Want dat betekent dat ik het volbracht heb.
0: Juist.
1: Ja.
0: We gaan het allemaal volgen. Tussen die heel vele lopers zijn heel veel mensen die zichzelf testen, checken. Maar ook gewoon, ja, gewoon eens even weg willen zijn van alles wat de dagelijkse routine heet. Zo ook de burgemeester van Reden. Top, succes. En als je nog steeds vrienden zijn vrijdag, dan kom ik koffie drinken. Hier.
1: Gaan we doen. Dankjewel.

0: China Grove, ja, dat gaat iedere keer weer iets anders betekenen bij iedere persconferentie van Trump. Maar die hebben we hier even niet nodig tijdens de Nijmeegse Vierdaagse editie 108. We zijn erbij met Vierdaagse Radio vanaf de wedren. Kom kijken voor Tell the Rebel.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Ik zie kleurrijke streken.
7: Ik zie mensen van alle tijden.
8: Ik zie deze stijl wel zitten.
9: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
10: Centraal Museum Utrecht.
11: Laat meer zien.
12: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
13: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
12: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
14: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
15: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
16: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
17: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar unikslapen.nl.
16: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
18: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
19: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In New Delhi is de Indiaanse politie slaags geraakt met demonstranten. Veel jongeren protesteren tegen de regering. Ze eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Onder de demonstranten zijn veel aanhangers van de CEP, de zogenoemde kakkerlakkerpartij. Ze zijn vooral boos over de hoge werkloosheid in India en eisen verbeteringen in het onderwijs. De demonstranten probeerden naar het Indiaanse parlement te trekken, maar de politie versperde hen de weg. En ook voerde de politie charges uit en schoot met traangas. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Een auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten daar aankwamen, waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In Udehout in Brabant is vanochtend een grote brand uitgebroken in een bedrijfsverzamelgebouw op een industrieterrein. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het vuur gecontroleerd uitbranden en probeert ervoor te zorgen dat het vuur niet overslaat naar andere gebouwen. Bij de brand in Udehout kwam veel rook vrij. De rookontwikkeling neemt intussen af, maar kan volgens de brandweer later weer toenemen door het nablussen. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0.

0: De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. En daar is dan de huldigingsceremonie. Het weer. Vanochtend plaatselijk bewolkt en hier en daar wat regen. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en dan is er ook meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 in het oosten en zuidoosten van het land. Het waait stevig. Morgen is er weinig verandering. Wel is het dan iets warmer en staat er wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: Jeroen, dankjewel.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
3: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
4: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
13: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

Hans de Boy en thuis ben. En thuis, dat is voor al die lopers. De komende week gewoon Nijmegen, dan ben je weer thuis. Dan heb je het rondje gelopen, 30, 40 of 50 kilometer. En mag je weer een dag daarna tot die grote vrijdag. Dan wordt het vieren op de Via Gladiola dat je het hebt gered. Deze 108ste editie. Hij ziet er weer goed uit. Perfect wandelweer. 20, 22 graden. Misschien een paar druppels regen, maar dan mag de pret niet drukken. Dus uitvalpercentage, dat zal niet hoog liggen. En de gezelligheid, met de minuut wordt het hier gezelliger, drukker en ook emotioneler. Ja, we zien elkaar weer.

0: Mary Wells en My Guy. Kwam net iemand voorbij die zei, ah, wat een gezellig plaatje is dat. Ja, dat is het ook hier. Gezellig gewoon op de wedren, op de Vierdaagse, op de route. Het is presteren onder, ja, gewoon heerlijke omstandigheden. Onze Marieke, die loopt lekker rond de wedren en ziet ook een hoop gezelligheid, hè, Marieke?
1: Klopt. En ik kan jullie nog heel erg in de verte zien. Ik denk dat ik op zo'n 60, 70 meter van jullie, ja, ik zwaai terug. Ik zit bij het andere podium trouwens, met twee heel gezellige dames. Nou, ik zie één bandje en één nog niet, maar jullie gaan wel allebei lopen, toch?
2: Ja, dat klopt. Wij gaan allebei lopen.
1: En, ben je klaar voor?
3: Ja hoor.
1: Ja, ik vraag het maar, omdat ik zie een groot bier, ik zie een sigaret.
3: Klopt. Ik moet me indrinken en dan inroken voordat ik start.
1: Ja. Is dat wel verstandig?
3: Ja, heel verstandig. Je moet vooral veel bier drinken en heel veel roken, dan overleven ze 4 dagen.
0: Kijk.
1: Oei, ja, en ik kan dus het zeggen van dat is niet zo, maar je hebt het veel vaker gedaan, hè?
3: Ja, dit is nummer 10 en wij wachten op Jeannette uit Groesbeek. Die is nog steeds niet hier. Ondertussen loopt mijn vriendin weer te blaren. Maar wij zijn heel enthousiast. Het is ooit begonnen als een geintje door mijn zusje. We gaan even de Vierdaagse lopen, want wij komen tenslotte uit Nijmegen. En ik dacht, we doen wel even 20 kilometer. Maar ik wist toen niet dat leeftijd gebonden was. Afijn, ik ga dit jaar voor goud. En ik ga nu mijn sigaret aansteken. En we wachten nog steeds op Jeannette.
1: Maar 20 kilometer bij de Vierdaagse, dat wordt lastig, toch?
3: Ja, dat wordt zeker lastig, want ik moest 40. En daar komt in één keer Jeannette aan.
1: Nou, ja, je zegt al, huppel. Nou ja, ik ga dit niet herhalen, maar de huppelbitjes, dat is wel iets, hè?
3: Je hebt het wel herhaald, huppelbitjes.
1: Ja, want wat zijn de huppelbitjes?
2: Wij zijn de wandelvereniging De Huppelbitjes. Dat is de opperhuppelbitjes penningmeester.
1: Nou, welkom, Jeannette.
2: Ja, dankjewel. Ja.
1: Hey, volgens mij heeft Jeannette toch een paar biertjes in te halen.
2: Hoe is het met jou? Ik kan alles zonder bier, dat maakt mij niks uit.
4: Nee, ik snuif alleen.
2: Nou.
1: We zijn live op de radio, hè, vrouwen. En het is nog vroeg.
2: Nee hoor, ik kan alles zonder bier. Echt waar, ik doe dat gewoon even.
1: Wat is het mooiste van de Nijmeegse Vierdaagse?
2: Oh ja, oh, nou, de saamhorigheid. Nou, maar even serieus, maar dat vind ik echt. Echt de saamhorigheid. Iedereen is er voor iedereen. Iedereen helpt elkaar. Maakt niet uit of dat je 12 bent of 80, of dat je de vuilnisman bent of de dokter. Iedereen is gelijk, dat vind ik mooi. Ideale wereld, echt waar.
1: Ja, en iedereen die je ook gewoon opzweept, hè, langs de kant.
3: Nou ja, als je inderdaad in het dorp loopt of in de stad waar mensen zijn, dan word je opgezweept. Of je moet 3 uur achterlopen, zoals ik, 2 uur op de EHBO zitten. Dan moet je als een sneltrein dwars door van, was dat Linde? lopen. De eerste keer blijft gewoon speciaal. Tenminste, was voor mij wel. Ik denk voor iedereen wel.
1: Hoe heb je je voorbereid?
2: Niet.
1: Je hebt een wandelclub, hè?
2: Simpel. Ja, maar wij bestaan uit 2 mensen. Nou. Nee, wij bestaan uit 2 mensen. Ze zijn hartstikke groot. Het is gewoon een geintje. Ja, voorbereid. Ja, eigenlijk niet heel veel. Heel weinig getraind. Schrik ik wel van. Gewoon echt heel erg weinig. En verder, ja. Yeah. Gewoon op je af laten komen.
1: Dan ga je het zwaar krijgen.
2: Nee hoor. 2 vingers in de neus.
1: Nog een advies voor de beginnende loper?
2: Laat je niet gek maken. En sta open voor andere mensen. Dus gewoon dat je gezellig praat met andere mensen en zo. En laat je verder niet gek maken door allerlei zware verhalen. Gewoon doe je ding.
1: Volgens mij heb je nog een laatste verzoek, hè?
2: Ja, ik zou heel graag Benny Wies willen horen met Daar kent toch niet.
0: Oeh, ja, die moet ik echt even. We hebben een bepaalde bak met platen bij. Even kijken of wij Benny Wies bij hebben.
1: Er wordt voor je gekeken.
0: Wat al?
1: Bij Rob, succes.
0: Ja, nou, ze hebben hem meegegeven. Dat is heel knap gedaan. Benny Wies, om alles samen te vatten wat jullie de afgelopen 4 minuten hebben gepraat, laat je niet gek maken. Deze dames laten zich de pis echt niet lauw maken. En bepalen zelf wel hoe ze lopen. Dat is eerst de checkie.

feesten, want die gaan ook de keer 55ste editie. En daar komen bijna 1,5 miljoen mensen op af. Dat is ongelooflijk. De dames uit Nijmegen, Wilde Benny uit Nijmegen. En iedereen wil Nijmegen komende week. Om te lopen, om te feesten. En als je wil lopen, dan moet je vandaag even je bandje ophalen. En dat gebeurt op de bedren. En wij zijn erbij.

And the gang, let's go dancing. Ja, we zijn er hier hoor, op de wedren. Met Vierdaagse Radio. 2026, editie 108. En iedereen heeft zoveel verhaal. En die komen dat gewoon lekker vertellen bij ons hier aan tafel. En wij horen heel veel verhalen. Een molenaar die gewoon loopt weer. En iedereen weer ontmoet die hij al jarenlang niet heeft gezien. Soms al 30, 40 jaar niet. En dan zie je elkaar weer, ken je elkaar weer. En je loopt weer gewoon door. Alsof het gewoon lang geleden was. En dat is het wel, maar ook weer niet, eigenlijk. En door weer. En op naar het armbandje. 30, 40, 50. Het is afhaaldag vandaag. En een mooie tas met goodies, hoor, krijg je. Hier is Simply Red.

0: Joe Cocker en de Delta Lady. Om 18 minuten voor 12 zijn wij hier op de wedrennen Nijmegen voor de 108ste editie van de Nijmeegse Vierdaagse. Zo'n tocht die je loopt ter ontspanning of ter verwerking. Iedereen heeft eigenlijk wel zijn eigen verhaal en eigen uitdaging. Marieke die is op de wedren aan het toeren en komt die mensen tegen die dat verhaal hebben, die uitdaging hebben, Marieke.
1: Ja, ik zit hier met Barry Berends uit Den Bosch. 53 jaar en u heeft een heel bijzonder verhaal.
2: Ja, dat is correct. Ik heb last van COPD, col 3. En ik loop de Vierdaagse nu voor de tweede keer. En ik heb daar ook een goed doel aan gekoppeld, namelijk het longfonds. Daar loop ik dan voor. En ja, ik heb daar een redelijk bedrag voor ingezameld. Eerst was het niet de bedoeling om daarvoor te gaan lopen, maar uiteindelijk werd ik door iemand benaderd en toch de actie op touw gezet. En ja, zodoende heb ik nog ruim 600 euro voor het longfonds opgehaald. En onderweg hoop ik nog meer voor ze op te kunnen halen.
1: Ja, COPD, voor de mensen die het niet kennen, het is een ernstige longaandoening en daar heb je verschillende gradaties in.
2: Ja, dat is correct. Het begint eigenlijk bij cold 1. Dan ga je door naar cold 2 en ik heb cold 3. En mijn longcapaciteit is 48%. En ja, je kan ook nog in cold 4 komen. Dan is je longinhoud nog minder. En ja, dan eindig je eigenlijk met zuurstof over het algemeen.
1: 48%, hoe moeilijk is het dan om 40 kilometer 4 keer op rij te voltooien?
2: Dat is best wel moeilijk. Het kost veel energie. Je energiemanagement moet je echt managen. Als je de training doet thuis, kun je eigenlijk niet veel meer. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje verhaal. Je moet zien, normaal kun je thuis wat doen of op je werk. Maar als je met de Vierdaagse bezig gaat, dan heb je daar echt geen energie meer voor om daarnaast nog iets te gaan doen.
1: Want hoe bereidt u zich dan voor op zo'n Vierdaagse?
2: Door middel van veel wandelen, dat is het enige wat je kan doen. En ik heb in totaal ruim 700 kilometer gelopen de afgelopen jaar om deel te nemen aan de Vierdaagse.
1: Die 40 kilometer al vaak aangetikt ook het afgelopen jaar?
2: Ja, ook. Maar de afgelopen dagen of weken, zeg maar, voor de voorbereiding heb ik maximaal 30 kilometer gelopen. Ja, dat is genoeg om de 40 te kunnen lopen. Die laatste 10 kilometer, die loop je ook wel.
1: Komt ook door het publiek, hè?
2: Ja, absoluut. Dat is zeker waar. Ja, de sfeer is gewoon heel geweldig onderweg.
1: De tweede Vierdaagse, wat neemt u mee van de eerste? Wat is het meest bijgebleven?
2: Nou, de sfeer langs de weg. Dat kriebelt eigenlijk weer. Dat bleef je trekken. En daardoor doe je het eigenlijk ook weer. Op het moment dat de inschrijving er weer aankomt, ja, dan begint het eigenlijk alweer te kriebelen. En ja, dan zit je eigenlijk aan de computer gekluisterd om je in te schrijven.
1: U loopt niet alleen, hè?
2: Ik loop wel alleen.
1: Ik zag u net met twee vrienden die ook een bandje hebben.
2: Ja, dat is correct, maar daar loop ik niet mee. Ik loop hem echt alleen, want tijdens mijn lopen kan ik niet te veel praten. Ik maak af en toe wel eens een babbeltje, maar daarna moet ik ook weer rust hebben. Want ja, het gaat niet om continu naast iemand te zitten en te praten.
1: 600 euro opgehaald voor het longfonds. Kunnen mensen die uw verhaal horen misschien nog zeggen van, goh, daar willen we wat bij doen?
2: Ja, dat kan zeker. Je kan naar mijn Facebookpagina bijvoorbeeld ingaan. Daar staat wel een actielink op. Mijn naam is Barry Berends en ik kom uit Den Bosch. En ik denk als je gaat zoeken op Facebook Barry Berends, dan kom je vanzelf mij wel tegen.
1: Ik denk dat u een voorbeeld bent voor heel veel mensen met COPD.
2: Dat hoop ik. Ik hoop dat ik ook mensen kan aanzetten om die COPD hebben om meer te gaan sporten. En zo ook meer lucht te gaan krijgen en stabiel blijven met hun ziektebeeld.
1: Die vrijdag, u gaat de finish halen?
2: Ja, absoluut. Dat is zeker de bedoeling. Ja.
1: En dan?
2: En dan gaan we feesten. Absoluut. Ja. Dus
1: misschien wel de mooiste week van het jaar?
2: Ja, voor mij wel. Dit is echt weer een overwinning voor mezelf.
1: Heel veel succes en we gaan hem in de gaten houden.
2: Dankjewel. Kom goed.
0: Juist. Ja, dat zijn de verhalen die we graag horen hier. Die iedereen wel in zich heeft. En ja, die komen ook naar buiten tijdens die Vierdaagse. En dan gewoon een lekker muziekje erbij. Nou, dat wil je nog meer. Hier zitten, gewoon met een drankje en een hapje.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: En het mooie van muziek draaien gewoon terwijl er een paar honderd mensen voor je zitten, is dat je ziet welke muziek gewoon gelijk binnenkomt bij mensen waarvan ze denken van, eigenlijk wil ik anders bewegen dan alleen dat wandelen. Maar even wachten. Ja, zometeen Irene hier op de radio met gewoon Vierdaagse Radio.
1: Ja, Vierdaagse Radio. En ik kwam daar straks van het station hier naartoe gewandeld. En dan, dan kom je onderweg al, ik weet niet hoeveel nationaliteiten en talen tegen. Ik kwam een hele blije Spanjaard tegen.
0: Ja, oh,
1: waarom
0: dat
1: zou
0: is
1: dat
0: gek.
1: Nou toch zijn?
0: Ja, een miljoen mensen in Madrid.
1: Ja.
0: Als er Spanjaarden zijn en die gewoon ook hier willen feesten.
1: Kom maar langs. Ja, ik ga gewoon lekker door met Vierdaagse Radio. Ja. We gaan de thuismedaille weggeven straks. Ja, wegens succes geprolongeerd. En natuurlijk spelen we het spelletje straks wie het langst Nijmegen.
0: Juist.
1: Enzovoort.
0: Nou, dit is zo'n muziek, die kun je altijd draaien. Is altijd goed, Quincy Jones. Mike Myers. Mooie middag.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op makersfietsen.nl.
6: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
7: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een laag inkomen? Dan kan je bij de gemeente de meedoenregeling aanvragen. Dat is een vergoeding voor een cursus, een sport of andere activiteiten. De STIP kan je helpen bij het aanvragen. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
9: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress krijgt in Europa een boete van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Uit onderzoek van de commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Ook krijgen medewerkers die beoordelen of producten illegaal zijn te weinig tijd om hun werk te doen. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een 3de inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest vierden. In India zijn in de hoofdstad New Delhi veel jongeren de straat op gegaan en slaags geraakt met de politie. Die voerde charges uit en schoot met traangas. De demonstranten van de zogenoemde kakkerlakkenpartij eisen het vertrek van de Indiaanse minister van Onderwijs. Ze willen verbeteringen in het onderwijssysteem en zijn boos over de hoge werkloosheid. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
10: Jeroen, dank je wel. Ik voeg daar nog wat verkeersinformatie aan toe, want het is best heel druk op de Gelderse wegen. Laten we maar eens beginnen met de A2 richting Den Bosch tussen afrit Geldermals en Zaltbommel. 8 kilometer, 6 minuten. 21 minuten extra reistijd op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen die Duitse grens en Duiven, daar staat 9 kilometer. Op de A18 Varsseveld richting Zevenaar tussen Wehl en knooppunt Oud-Dijk 4 kilometer, 18 minuten. Nou, ik kan je wel vertellen dat alle wegen die te maken hebben met ergens om de Zwarte Cross heen, dat het daar allemaal hartstikke druk is. Dus hou daar vooral rekening mee. En dan heb ik nog één bijzonderheid. Op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Grijsoord en Heteren 6 kilometer. Komt er een ongeluk. De vertraging is er 23 minuten.
11: Heel veel bekende merken bij juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vrede Duitsland.
12: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
13: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
3: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
2: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: De Vierdaagse. Hier hoor je de Vierdaagse. Met Irene ten Voorde.

0: McCartney en My Brave Face. Goedemiddag en welkom op de maandagmiddag voordat het allemaal begint. Nou ja, eigenlijk moet je dat niet zeggen, want het is al begonnen natuurlijk. De dagen voor die Nijmeegse wandelvierdaagse zijn ook prachtig. Gisteren, vandaag, met wandelvrienden die elkaar treffen, met dat startbewijs 2026 dat je dan gewoon in je handen hebt. Met voor velen het weerzien met Nijmegen. En vaak is dat maar één keer per jaar en wel in deze week. We maken ons op voor de 108e editie met meer dan 70 nationaliteiten. 47.000 wandelaars. En een kwart doet het voor het eerst, las ik. En er zijn 5 90-plussers bij. Het weer ziet er goed uit, de stemming zit er lekker in. Onze radiotent op het Vierdaagse Plein is het epicentrum van Radio Gelderland deze dagen. Je mist hier werkelijk geen meter. Maar ook voor de thuisblijvers is er genoeg te doen. We spelen een spelletje straks en we hebben de thuismedaille. En we staan hier letterlijk tussen de mensen. En sommige daarvan hebben een bijzonder verhaal over Marieke. Heel vaak meedoen.
1: Heel vaak meedoen. Willy, 83, uit Wijchen. Hoe vaak heeft u meegedaan al?
2: Ik loop hem dit jaar voor de 66e maal.
1: Wow. En de eerste keer, wanneer was dat?
2: Dat was in 1958. Ik was 15 jaar oud, dus toen begon het.
1: Neem ons eens mee terug in de tijd. Hoe zag het er toen uit, de Vierdaagse?
2: Nou, dat was natuurlijk een heel stuk rustiger dan nu. Hè. Nu heb je zo'n enorme hoesa, heisa rondomheen en dergelijke. Maar toen was het toch ook wel weer gezellig. Maar ja, heel anders natuurlijk. Hè. Dat
1: 47.000 deelnemers nu?
2: Ja, toen waren het maar geloof ik 20.000. Dus dat is wel een groot verschil. Hè.
1: De 66e keer, wat maakt deze tocht voor u zo mooi?
2: Nou, het totaalbeeld, dat maakt het zo mooi. De saamhorigheid van de wandelaars en ook de omstanders die overal wonen natuurlijk. In alle dorpen of steden waar je doorheen loopt. Ja, men is altijd wel enthousiast. Hè. Ze staan vroeg op en ze delen van alles uit. Snoep en worst en kaas. Nou, dat is onbeschrijfelijk. Hè.
1: En het is een thuiswedstrijd voor u.
2: Het is inderdaad een thuiswedstrijd, alhoewel ik natuurlijk in Wijchen woon nu. Maar ik ben oorspronkelijk natuurlijk een Nijmegenaar. Het is en blijft natuurlijk een thuiswedstrijd.
1: En is die roze woensdag door Wijchen dan het mooist?
2: Ja, natuurlijk. Want dan wordt natuurlijk ook eventjes een gesprek met de burgemeester gevoerd. Hè? Want dat heb ik ook beloofd. Dus dat ik eventjes zou stoppen bij haar. Dus nee, dat is heel prettig.
1: 83 jaar, hoe blijft u zo fit?
2: Nou, ik doe gewoon wandeltochten lopen. En dan hoop ik dat die fitheid er blijft natuurlijk. Hè. Bewegen is natuurlijk enorm gezond. Dat is voor iedereen geldt dat. Maar ja, niet iedereen kan natuurlijk dat. Het is mij gelukkig wel gegeven om dat te doen. En daar ben ik wel blij om, ja.
1: En u heeft zelfs een record te pakken, hè?
2: Ik heb nog geen record te pakken, hè?
1: Nou, u bent qua actieve deelnemers de recordhouder.
2: Maar de uiteindelijke doel natuurlijk om het allerhoogste te eindigen. Maar dat zien we naar 6 jaar wel.
1: Hoe vaak moet u nog meelopen dan?
2: 6 jaar.
1: Nog 6 jaar?
2: Ja.
1: Nou, zoals u eruit ziet, denk ik dat u dat vol gaat houden.
2: Ja, zoals ik mij nu voel, ja natuurlijk. Dan is dat geen probleem. Maar je weet nooit, hè, in het leven. Heeft vele verrassingen.
1: Als u gezond blijft, Irene, hebben we straks een nieuwe recordhouder.
0: Dat zou geweldig zijn. En een bescheiden recordhouder, dat hoor ik ook.

Sommieu en Dark Before the Dawn. Ja, wegens succes doen we hem dit jaar gewoon nog een keer. De hele week, zo rond 12:15, reiken wij de Omroep Gelderland thuismedaille uit. Dat zit zo. De komende dagen gaan hier natuurlijk prestaties van formaat geleverd worden. Mensen gaan bikkelen, gaan doorzetten, gaan afzien. En voor de meesten is daar aan het einde vrijdag die waanzinnige ontlading. Je hebt het gedaan, je verdient het vierdaagse kruisje. Maar wat dan met al die helden thuis? Want misschien hadden ze wel getraind, maar kregen ze geen startbewijs. Is veel mensen overkomen. Misschien liepen ze vlak voor deze week een blessure op. Dat gebeurt ook. Misschien zijn er helden thuis die het zo graag een keer zouden willen doen, maar het niet of niet meer kunnen. Misschien zijn er thuishelden die elk jaar hun stinkende best doen voor de wandelaars hier, door ze toe te juichen, onderdak te bieden, mentaal te steunen. Voor die thuishelden hebben wij van Omroep Gelderland de thuismedaille. Die gaan we dus elke dag uitreiken. En wij horen heel graag van jullie thuis wie die thuismedaille verdient. Stuur een WhatsAppje naar de studio. Dat is het bekende nummer 0622221342. Of mail naar studio@gld.nl. Aan wie moeten wij vandaag nou echt die thuismedaille uitreiken? Laat het ons weten.

Rockset op Radio Gelderland. Nou ja, zeg maar vierdaagse Radio Gelderland. How do you do? Ja, dat is de vraag die wij de hele week aan mensen gaan stellen. Hoe is het nou met je? En ook buiten de wandelaars om wordt er meegedacht. Ik krijg een WhatsAppje van Hans Wildeboer. Hij zegt, ik heb mijn weerstation Mook. Hij is amateur weerkundige. En hij heeft hier een link naar mijn weerstation. Zodat jullie actuele temperaturen van Mook kunnen zien. En ik heb een overzicht al vanaf 2005. Nou, daar kunnen we nog wel gebruik van gaan maken de komende tijd. Hij zegt, misschien is een thuislintje ook wel voor mij iets, want ik houd al heel lang voor jullie in de gaten. Ik kreeg nog meer suggesties voor wie een thuislintje zou verdienen. Laat ze vooral doorkomen. Hè. Wie is nou de thuisblijver die eigenlijk gewoon ook een held is, die zo'n thuismedaille van ons zou moeten krijgen? Laat het weten via de WhatsApp of naar studio@gld.nl. Ondertussen zie ik hier de eerste biertjes gedronken worden. Of zou het alcoholvrij zijn?

0: Seeger en de Silver Bullet Band. Het is wat een herrie hier op het plein. Horen jullie dat thuis ook? Ik denk het wel. Er zijn al orkesten vanaf. Het feest begint hier gewoon op maandag. Er is nog geen meter gelopen. Althans, nog niet zo heel erg veel meters. Ik ga eens even naar verslaggever Marieke. Die is ook de hele week hier op de wedren. Die heeft gewoon ontzettend veel zin om haar tanden in al die lopers te zetten. Ik kan je zien, Marieke. Hallo.
1: Ja, we kunnen naar elkaar staan.
0: Jij hebt een jong stel bij je staan, zie ik.
1: Klopt.
0: Met een polsbandje om. Volgens mij is hij rood bij de heer.
1: Ja, die gaat de 50.
0: 50.
2: Ik ga de 50 lopen, ja.
1: Ja, en jij gaat worden?
3: Ik ga de 40 lopen.
1: Ja, en we hadden net een man die 66 keer heeft deelgenomen. Voor de 66 keer gaat deelnemen. Jullie zijn groentjes, hè?
2: Ja, als ik dan ga doen, dan ben ik 96 als ik het dan voor het 66 keer heb gehaald.
1: Is er geen probleem?
2: Ja, ik wel. Ik wel. Ja.
1: Zijn jullie een beetje goed voorbereid?
3: Ik hoop het, maar we hebben nog niet heel veel kilometers gelopen.
1: Wat is niet heel veel kilometer?
3: Niet meer dan 25.
1: Oei, maar dat bandje zegt toch echt dat jij de 40 gaat doen?
3: Ik ga toch echt de 40 doen, ja.
1: Hoe dan?
3: Ik denk grotendeels op karakter. En ik ben gewoon hartstikke sportief, dus dat moet gewoon lukken, toch?
1: Hoe sportief ben jij?
2: Ja, ik sport ook wel elke week een paar keer, dus wat dat betreft moet het lukken.
1: Hoeveel kilometer heb jij aangetikt dan?
2: Ja, wel een paar keer, elke keer iets van 22 kilometer. Drie keer heb ik dat gedaan.
1: Hebben jullie samen dat gedaan?
3: Ja.
1: Die beperkte voorbereiding moet ik eigenlijk zeggen.
3: Ja. Nou ja, ik denk het was vooral belangrijk om je schoenen denk ik, in te lopen. Gewoon die kilometers, volgens mij maakt niet uit of je nou 40, 30 loopt als je maar een beetje loopt.
1: Maar die schoenen die je vandaag aan hebt,
3: ja.
1: Ik zie je tenen. Dit is niet zo handig toch, de dag van tevoren?
3: Nee, dat klopt. Maar ik denk met wandelen ga ik dit sowieso niet aandoen. Dan heb ik wel goede schoenen aan.
1: Wat verwacht je ervan?
2: Ik verwacht dat het een heel leuk evenement is. Ik denk dat er heel veel mensen langs de weg staan. Ik kijk nu al uit om hier om 4 uur 's nachts weg te lopen. Het is allemaal studenten die ons dronken uit de stad komen aanmoedigen. En lijkt me gewoon heel leuk al die mensen langs de weg te zien. Daar staan wij al 10 jaar lang feest te vieren. En nu is het een keer andersom.
1: Gaan jullie nog feest vieren? Of gaan jullie slapen, rustig aan en laten jullie het bier aan die andere studenten?
3: We willen wel proberen om donderdag en vrijdag nog even feest te vieren.
1: En dit weekend? Hoe is het dit weekend geweest?
2: Ja, afgelopen weekend hebben we nog wel goed gefeest.
1: Dus ik dacht het al een beetje te horen.
2: Ja, stem moet nog een klein beetje herstellen.
1: En met jou?
3: Nee, met mijn stem gaat nog wel goed. Maar zaterdag hebben we al iets te veel bier gedronken. Dus we hebben gisteren wel rustig aan gedaan. En vandaag drinken we niks meer.
1: Waar kijk je het meest naar uit?
2: Ja, naar de donderdag. Er staat donderdag altijd een hele groep mensen bij de Witte Donderdag. De Dommel van Poldersveldweg. En daar kijk ik heel erg uit om daar natuurlijk doorheen te lopen.
1: En jij?
3: Nee, het is wel echt de laatste dag. Gewoon die laatste straat, Via Gladiola, al die mensen. Ja, daar kijk ik heel erg naar uit. Ja.
1: En wie staan er dan voor jullie?
2: Onze ouders komen kijken, vrienden die in Nijmegen wonen. Heel veel mensen die we gewoon kennen. Mijn familie die in Graaf woont, die staan daar langs de weg.
1: Maar jullie hebben het over de vrijdag, ondanks weinig training, toch alle vertrouwen dat jullie het gaan halen?
3: Ja, sowieso. Ja.
1: En daarna lekker de stad in, feestje?
3: En daarna lijken de stad in, dan gaan de slippers denk ik weer aan en dan kunnen we wel een paar biertjes drinken.
1: Ik zou zeggen, succes.
2: Dankjewel.
0: Misschien is het een goed idee, Marieke, als deze mensen zich bij jou melden vrijdag. Want ik vind het wel spannend hoor, eerlijk gezegd. Met 22 kilometer in de benen, 3 keer. Maar ja, op karakter gaan ze het misschien doen. Spreek dat even met ze af, dan horen we ze vrijdag.
1: Ga ik doen, op karakter. Ja, en al die honderdduizenden mensen die ze aanmoedigen.
0: Ja, die gaan vleugels krijgen. En alsjeblieft niet te veel bier ondertussen.
1: Ik zal het meegeven. Ik weet niet of ze gaan luisteren.
0: Wens succes, ik zwaai even naar ze. Goed zo.

0: Dit is de muziek die we willen horen tijdens de Vierdaagse. Yves Berendsen en Misschien is het tijd. En wat we ook willen horen, Johnny Willemsen van Weerplaza, is wat het weer gaat doen. Er waren wat spetjes vanochtend, die zijn inmiddels weg. Wat kunnen we verwachten?
1: Ja, er zit nog een laatste buitje helemaal in het oosten van de Achterhoek voor het komende kwartier, 20 minuten. Maar verder inderdaad in Gelderland droog. En hoe noordwestelijk in de provincie, hoe meer zonneschijn. Naarmate de middag vordert, breekt de zon eigenlijk steeds meer door. De temperatuur ligt nu rond het graad of 20, komt nog iets bij 21 of 22 graden vanmiddag.
0: Ja, perfect. Mensen zitten hier lekker buiten. Een t-shirtje aan, dat gaat allemaal prima. En dan die wandeldagen. Neem ze eens even met ons door.
1: Nou, morgen start wat aan de frisse kant. Einde van de nacht, zeg maar, is het een graad of 11 in Nijmegen. Maar met flink wat zon loopt de temperatuur op. En in de middag is het 23 of 24 graden. Zonkracht 6, dus smeer je wel in met zonnebrandcrème. Je kan zonder, kun je in een kwartiertje tot 25 minuten al verbranden. 23 graden, een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Dus ja, in de middag is het best al warm. Maar in de ochtend is het prima wandelweer.
0: Ja. Nou, dat is hartstikke mooi. En wil je alvast kijken naar wandeldag 2, dan houden we het daar een beetje bij.
1: Ja, wandeldag 2 is ietsje minder. Een bewolkte dag met een klein beetje regen af en toe. Zeker geen plensbuien, maar het kan af en toe licht regenen. Het wordt dan een graad of 20 bij een matige tot vrij krachtige wind uit het noordwesten. Dus een iets lagere temperatuur, iets meer wind en een kans op een klein beetje regen.
0: Ik denk niet dat er een vierdaagse wandelaar is, een vierdaagse loper is, die dat een probleem gaat geven. Johnny, dankjewel. Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.

0: En toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.
4: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
14: Late night shopping in designer outlet Ochtrop. Aanstaande vrijdag tot 22:00 PM.

0: Joop en Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Profiteer je nu van mooie kortingsacties. Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress moet een boete betalen van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een 3de inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest aan het vieren waren. In de 3de ronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus. De return is een week later. Olympiakos werd vorig jaar 2de in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. De Nijmeegse ploeg moet in totaal 2 voorrondes overleven om het hoofdtoernooi te bereiken. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel, Jeroen. We gaan eens even kijken naar de weg, want het is nog steeds best druk. Eens even kijken. Dan begin ik met de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven staat 12 kilometer, 20 minuten. Richting Utrecht verderop op de A12 tussen Velperbroek en knooppunt Grijsoord nog eens een keer 4 kilometer, 8 minuten. De A18, Varsseveld richting Zevenaar tussen Weel en knooppunt Ouddijk. Ja, druk natuurlijk met mensen die vanaf de Zwarte Cross komen. Daar staat 3 kilometer en 9 minuten is het oponthoud. Dan een lange file op de A50 richting Oost tussen knooppunt Grijsoord en knooppunt Bankhoef. 21 kilometer maar liefst. 3 kwartier is het oponthoud. Komt door een ongeluk. De linker rijstrook is er dicht. En tenslotte noem ik nog de A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg. 10 kilometer daar, maar met 8 minuutjes, zegt de ANWB, ben je er weer uit.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
4: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the OG.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
13: De hoogste terugleververgoeding voor jezelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
14: De Vierdaagse. Hier hoor je de Vierdaagse. Met Irene ten Voorde.

0: Ah, For America en Redbox. De Vierdaagse, je bent erbij. Vierdaagse radio deze hele week. We staan op de wedren, het epicentrum. En al wordt er vandaag nog niet gelopen, het is hartstikke druk en gezellig. De eerste biertjes zijn naar binnen. De goede hoop voor de komende dagen is uitgesproken. Ook al is er maar mondjesmaat getraind, hoorden wij net. En wij van Radio Gelderland doen er alles aan die sfeer van hier een klein beetje bij jullie thuis te brengen. Maar zometeen gaan we eerst iemand verrassen met een thuismedaille. Voor de meesten hier in Nijmegen is er dat kruisje na 4 wandeldagen. De beloning voor een waanzinnige prestatie. Maar wat als je dat zo graag zou willen, maar niet kunt? Wat als je nou net geen startbewijs hebt gekregen? Of dat je had willen meedoen, maar geblesseerd raakte? Of jij bent er elk jaar bij om wandelaars toe te juichen, onderdak te bieden. Kortom, jij bent een held, maar zonder kruisje. Voor jou hebben we de Omroep Gelderland thuismedaille. Ik heb, als het goed is, Jeannette aan de lijn. Dag Jeannette.
1: Hallo Irene.
0: Hi. Nou, wat leuk. Welkom op de wedren.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, ja, jij stuurde echt, ik deed een oproepje een half uurtje geleden. Jij stuurde meteen een WhatsAppje naar de studio. Vertel, wat stond daarin?
1: Ik wou graag Joke Schokhoort die medaille toereiken.
0: Een thuismedaille voor Joke, waarom dan?
1: Nou, ze heeft 25 jaar gelopen en wegens medische redenen mag ze dit jaar niet meer meedoen.
0: En waarom vind jij dat zij een held is?
1: Nou ja, al die jaren heeft ze gewoon gelopen, geoefend. En nu in één keer mag je niet de keuze zelf maken, maar wordt die voor jou gemaakt. En ja, ik vind dat vind ik gewoon een medaille waard.
0: Ja, ja, zij had heel graag gewild.
1: Ja.
0: Maar ja, het ging niet. Wat lief was van jou? Wat is zij van jou? Een vriendin of familie?
1: Haar man was mijn collega.
0: Ja.
1: En zo hebben we nog steeds contact met elkaar.
0: Ja, en jij hebt haar al die jaren ook gesteund en gesupport?
1: Ja, elke dag stuur ik haar appjes.
0: Ach, wat leuk.
1: Misschien waren ze niet nodig, maar ik heb het wel gedaan. Dus,
0: En stond jij dan ook met Gladiola op de Via Gladiola op de vrijdag?
1: Nee, die kreeg ze via de app.
0: Oh ja, via de app. Dat kan natuurlijk ook, want een hele bosse gladiolen, dat is ook best alweer veel, zo nu en dan. Als het goed is, heb ik Joke ook aan de lijn. Dag Joke.
2: Hallo.
0: Oh, hi, daar ben je. Ja, het is allemaal via een omwegje, via de studio in Arnhem. Maar ik vind het hartstikke leuk om je te horen in de uitzending. Joke, heb je het verhaal gehoord van Jeannette?
2: Ja, ik heb het gehoord. Ik was wel heel nieuwsgierig wie erachter zat. En ik heb de verkeerde in gedachten gehad. Ik vind dit heel, heel lief van Jeannette.
0: Ja.
2: Want zij was er ieder jaar, iedere morgen en iedere avond hadden wij contact met elkaar. Dus ja, ik vind dat super tof van haar dat ze dat doet.
0: Ja, zij vindt jou een held, ook al kun je niet meelopen. Ze vindt dat jij een medaille verdient. En mag ik vragen wat er aan de hand is dat je niet mee kan doen?
2: Ik zit een beetje problemen met hoofdproblemen en kalk om het hart. Nog meer problemen. Dat de cardioloog heeft afgeraakt om dat niet meer te doen.
0: Ja, ach, wat jammer. Wat jammer om dat dan te horen. Hoe luister jij dan, zeg maar, of kijk je dan naar zo'n vierdaagse? Of kijk je dan maar helemaal niet?
2: Ik kijk wel. Ik ben nu met degene waar ik al jaren mee loop, met Arend Meening, mee zijn startkaart ophalen. Staan we hier nu ook in Nijmegen bij het station om weer richting huis te gaan.
0: Oh, oké. Okay.
2: Ja. Je komt bekenden tegen en ja, het is gewoon steeds vragen. Het doet zeer.
0: Ja, nou wat leuk. Je mag, ja, dat snap ik, dat het zeer doet, dat je niet mee kunt doen. Ik hoop ongelooflijk voor je dat die thuismedaille een beetje wat goed maakt voor je. Ja, dat de support van Jeannette iets goed maakt voor je. Dat de sfeer in Nijmegen je goed doet. En nou ja, als je toch in de buurt bent, dan wip even langs bij onze radiotent. We staan gewoon op het Vierdaagseplein. Heel gezellig als je eventjes komt aanwaaien. En gefeliciteerd met jouw thuismedaille.
2: Ja, in ieder geval heel hartelijk bedankt. En ik wens alle wandelaars heel veel.
0: Ja, dat... Nou, dat komt over. Jeannette, dankjewel voor jouw nominatie. Joke, dankjewel.
1: Ja, dankjewel voor het uitvissen.
0: Ja, hartstikke leuk. En ik zou zeggen, heb plezier met... heb plezier met alles wat er hier gebeurt. Blijf Radio Gelderland luisteren, dan mis je geen meter.

0: de Beach Boys en God Only Knows op Vierdaagse Radio Gelderland. En als je nou iemand wil nomineren voor zo'n thuismedaille, stuur maar gewoon een WhatsAppje of een mailtje naar studio@gld.nl. Morgen geven we weer zo'n thuismedaille weg. We hebben een Vierdaagse feesthit. En als je nou een lange adem hebt en je kunt een beetje lekker zingen, moet je vooral even blijven luisteren.
1: Nijmegen, dit is een ode aan alle feestvierers. De Vierdaagse feesten bestaan 55 jaar. En in Nimma zijn we nog lang niet

0: Nimma 55 en Nijmegen, de Vierdaagse Feestenhit. Je brult hem heel makkelijk mee. En dat is nou net de bedoeling van ons Vierdaagse spel. Dat spelen we deze hele week tot en met donderdag. Lekker zingen en dan zo lang mogelijk die ene noot aanhouden. Dat Nijmegen. Wie dat het allerlangst kan, wint een meet and greet met Nijmeegse artiesten. En een absolute VIP-behandeling. Je wordt volledig in de watten gelegd. Iedereen kan meedoen. Vooral mensen met een lange adem maken natuurlijk kans. Want wij zetten hier de timer aan. En ja, dan is het maar een kwestie dat Nijmegen zo lang mogelijk vol te houden. En wie weet win je dan. Nou, hoe doe je mee? Door nu een WhatsAppje te sturen via het bekende telefoonnummer 06-2222-1342. Zet dat nummer nou toch in je telefoon, dan heb je het altijd bij de hand. En mailtje kan ook naar studio@gld.nl. Via de WhatsApp en via dat mailtje kun je je aanmelden voor het spelletje. En dat gaan we dan even na 13:30 gaan we dat spelen. Wie laat zich uitdagen, heeft de langste adem, geef je op, zet je telefoonnummer erbij. En dan spreken we je misschien zo meteen. Het is op de maandag, eigenlijk bij de Vierdaagse, altijd een dag van dat mensen elkaar terugzien. En ik zit hier tegenover iemand die ik vorig jaar ook al zag. Ik ga even kijken bij welke microfoon jij zit. Nou, ik heb meteen de goede te pakken. Bernard Verwoerd, hi.
1: Hey, hallo.
0: Hallo, vorig jaar zat je hier ook.
1: Absoluut.
0: Absoluut. En nou ja, wat ik zeg, het is zo'n dag dat mensen elkaar terugzien. En ja. Jij bent er ook weer bij. Vorig jaar had jij een mooi verhaal. Dit jaar is eigenlijk het verhaal niet heel veel anders, maar ook mooi. Ja. Wil je nog eens even vertellen waarom je... Nou, ook mij een WhatsAppje stuurde en zei... Irene, mag ik nog een keer bij je aanschuiven in het
1: Absoluut.
0: Programma? Vertel.
1: Nou ja, vorig jaar heb ik dus inderdaad de Vierdaagse zelf gelopen. 4 keer 50 kilometer, dat was echt een heel stuk, ik moet zeggen, met de ziel onder de arm. Maar ik heb hem uitgelopen, heel trots op. En toen heb ik voor actie voor LMNA gelopen. En dit jaar ben ik me weer aan het inzetten voor actie voor LMNA. En hebben we 21 mensen die zich inzetten voor dit goede doel. Ja, daar ben ik ontzettend trots op. En ik dacht, daar wil ik wat aandacht voor vragen.
0: Ja, ja, nou ja, er zijn, dat weet jij ook, ontzettend veel goede doelenlopers.
1: Absoluut.
0: Echt heel veel.
1: Ja.
0: LMNA, wil je nog even kort uitleggen wat het ook weer is?
1: Ja, heel veel mensen die kennen het niet. En dat is ook wel de reden dat er wat aandacht voor gevraagd moet worden. We bestaan allemaal uit cellen. En de celkern, daar zit het LMNA-gen op. En deze mensen die hebben daar een schrijffoutje op. En dat zorgt er eigenlijk voor dat ze hartfalen krijgen en een vroegtijdige hartdood. En daar is eigenlijk nog geen behandeling voor.
0: Ja.
1: Dus het is ontzettend belangrijk dat dat wel wordt gedaan.
0: Ja.
1: En er wordt heel veel onderzoek gedaan in Maastricht naar dit genetische foutje. En waar ik eigenlijk ook heel trots op ben, is dat Roger Veldrop, dat is de onderzoeker die zelf het LMNA-gen heeft en hartfalen en 4 keer een hartstilstand. En onderzoek doet eigenlijk naar zijn eigen hartziekte. En hij zegt, zolang mijn hart pompt, dan wil ik hier een oplossing voor bedenken. En hij is er zelf ook om de wandelaren die voor het goede doel lopen om aan te moedigen. En dat vind ik extra speciaal.
0: Ja, wat goed, wat goed. Ja, dat zegt hij prachtig, hè. Zolang mijn hart pompt, ga ik door voor dit doel.
1: Absoluut,
0: ja,
1: absoluut.
0: Ja, wat goed. En jij loopt hem zelf niet meer mee? Hoor ik dat nou goed?
1: Ja, dat klopt. Ik heb ontdekt dat mijn talenten toch ergens anders liggen. Ik heb natuurlijk jarenlang hier de Vierdaagse georganiseerd. De medische dienst.
0: Ja.
1: En ja, nu doe ik eigenlijk de hele verzorging organiseren voor de mensen die lopen voor dit goede doel.
0: Ja.
1: Want die gaan we ontzettend in de watten leggen.
0: Ja, ja. 21 zijn het er dus die dit keer meelopen. En geldt dus voor dat LMNA. Onderzoek bijeen proberen te sprokkelen.
1: Ja.
0: Gaat het niet een klein beetje kriebelen bij je, Bernard? Want...
1: Ja, ik heb echt wel bij de inschrijving gedacht, moet ik hem niet gaan lopen?
0: Ja.
1: Dus ik zeg niet dat ik het nooit ga doen. Maar ja, ik denk dat mijn talenten toch wel anders liggen. En ik moet wel zeggen, ja, wie weet ga ik hem toch nog wel een keer lopen, hoor. Want
0: ja,
1: het kriebelt toch. Maar vorig jaar was ik al mijn teennagels kwijtgeraakt.
0: Ja, je was helemaal stuk, hè?
1: Absoluut.
0: Ja.
1: Ik was professioneel asfaltgluurder, zal ik maar zeggen.
0: Nou, dan ga jij die 21 mensen verwennen.
1: Absoluut.
0: Jij weet wat daarvoor nodig is.
1: Ja.
0: Om mensen inderdaad weer een hart onder de riem te
1: Absoluut.
0: Steken. Zeggen dat ze door moeten.
1: Ja.
0: Op wat voor bedrag hoop je?
1: Ja, we hebben nu ingezet op 30.000 euro.
0: Wow.
1: En we zijn eigenlijk al mooi op weg. De teller staat nu op 23.000 euro. Dat is al meer dan vorig jaar. Ja, en eigenlijk is het wel heel mooi. Dus als mensen iemand kennen met hartfalen en denken, nou, weet je, ik wil hier een verschil maken. Dus doe een klein steentje bijdragen door via onze sponsorpagina actie voor LMNA te doneren. En ja, op een andere manier zou ook kunnen. Dan hebben we een e-mailadres en dat is 4, gewoon cijfer 4, daagse apenstaartje, LMNA cardiac.org.
0: Zo.
1: En daar kunnen ze ons ook bereiken, mochten ze op een andere manier wat voor ons kunnen betekenen.
0: Mensen, als je zoekt op Bernard Verwoerd en LMNA, dan kom je al een heel eind.
1: Inderdaad, op mijn YouTube-kanaal. Heb ik eigenlijk, ga ik iedere dag een sfeerimpressie geven. En dan ben ik inderdaad ook aan het vloggen. Dat is Bernard op weg via YouTube.
0: Nou, op wat voor manier je hem ook vindt, zul je hem. Je kunt er niet omheen. Waar zijn jullie aan te herkennen met z'n allen?
1: Ja, we hebben een heel mooi lichtgroen shirt aan. En er staat op actie voor LMNA. Ja. En de lopers hebben allemaal een eigen naam op hun rug. Dus je kan ze gewoon aanspreken. Dus doe dat ook vooral als je ze tegenkomt.
0: Zwaai even naar ze als ze langskomen.
1: Ja, en aanmoedigen, hè, want dat hebben ze echt nodig.
0: Ja, nou, dat weet je als geen ander. Dankjewel, Bernard.
1: Super.
0: Succes deze week.
1: Dankjewel.

Nog even en heel Gelderland staat in het teken van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de eerste wandeldag tot de Via Gladiola. Van de route tot de feesten. Mis geen stap met Omroep Gelderland. Op gld.nl/Vierdaagse.

0: Santana en Smooth hoorde je op Radio Gelderland. Het is 11 minuten over 2:30. Het is de hoogste tijd voor een spelletje. Klinkt lekker, hè? We gaan spelen het Nijmegen-spel met die grote vraag. Wie heeft de langste adem en kan het refrein van ons vierdaagse feestlied Nijmegen zo lang mogelijk volhouden? En met als prijs een meet and greet met een keur aan Gelderse artiesten, waaronder Rutger van Barneveld en Sineke. Nou, wie wil dat nou niet? Volgens mij, Marieke, heb jij ergens op de wedren mensen gevonden die wel even een moppie willen zingen?
1: Zeker, maar wil je dat ze meteen gaan zingen?
0: Nee hoor, ga eerst maar even, klets maar even met ze.
1: Inderdaad, een vriendengroep, allemaal in de 20. En zijn jullie er een beetje klaar voor?
2: We zijn er zeker klaar voor. Ja, nee, zeker, we zijn er zeker klaar voor. We hebben ons net aangemeld en we gaan er gewoon weer dit jaar weer knallen.
1: Ja, dit jaar weer. Hoe was het de afgelopen keer?
3: Ja, wel zwaar, maar als je goed voorbereid, goed eet en vooral goed slaapt, nou, dan kan er eigenlijk niet zo fout gaan.
1: Volgens mij had jij het vorig jaar het zwaarst, hè, van iedereen?
4: Ik had het heel zwaar. Ik was echt 7 minuten voor tijd binnengekomen omdat ik amper meer kon lopen. Daarna 3 weken op krukken gelopen, maar nu weer volop er tegenaan.
1: Ik zou dan denken van laat lekker zitten die vierdaagse.
4: Ja, het is toch te leuk om niet te doen.
1: Ja, te leuk om niet te doen. Jij was er heel graag bij geweest, maar...
5: Ja, nou, ik heb vorig jaar met heel veel pijn en moeite uitgelopen met een scheenbeenblessure, waardoor ik weken niet kon lopen. En ik dacht, ik ga dit jaar weer heel goed trainen, maar ik heb zoveel pijn dat ik het niet ga halen. En ik kon mijn ticket niet meer verkopen, dus ik heb 120 euro betaald voor mijn goodiebag die ik wel heb opgehaald. En ik ga heel hard supporten.
1: Doet het dan niet heel veel pijn om hier vandaag zo te zijn en die vrienden wel te zien die gaan starten?
5: Nou, in eerste instantie had ik niet zoveel moeite mee, maar toen ik hier net aankwam, toen dacht ik, oh, ik heb nu al wel een beetje FOMO, maar... Ik ben er gewoon in hun gedachten, dus ben ik erbij.
1: Aan de andere kant, als zij aan het kruipen zijn, kun jij lekker een biertje drinken en lekker fris blijven.
5: Ja, precies. En ik heb voor iedere dag een mooi spandoek voor ze gemaakt, dus dat komt helemaal goed.
1: Wat voor spandoek gaan zij morgen zien?
5: Ik denk de tekst, je moet nog ongeveer 195 kilometer. Dat iedere dag een beetje kilometers eraf en dan gaat dat een beetje zo door. En ja, gewoon een paar grappige dingen en dat ze me eigenlijk een beetje zat zijn op dag 4.
1: Ja, 195 kilometer. Lekker motiverend is zij, hè?
2: Ik weet niet wat ik ervan moet vinden van die spandoek. Maar ze bedoelt het goed. Dus we vinden het lief dat ze toch voor ons wat gaan juichen.
1: Jullie komen uit Wijchen. Dan is die woensdag extra bijzonder, hè?
4: Zeker. Dat is eigenlijk de leukste dag dan wel. Maar ook ergens weer de zwaarste en de gevaarlijkste. Omdat je dan soms te veel gaat stoppen, natuurlijk.
1: Voor al die vrienden, al die bekenden.
4: Ja, zeker.
1: Ja, en Irene zei het net al, we doen een spelletje op de radio.
0: Ja.
1: Ja, en daarbij is het de bedoeling dat je Nijmegen zo lang mogelijk volhoudt. En dan een beetje, ik ken het liedje van België, maar dan Nijmegen. En ja, ik wil wel een voorzetje geven. Of Irene, wil je eerst nog eens instarten?
0: Weet je wat ik doe? Ik voor jou en voor de mensen thuis laten horen wat het idee ongeveer is. En daarna mogen ze gaan volhouden. Hier, dit is een beetje het voorbeeld.
6: Ik heb getwijfeld over Nijmegen.
0: Dan gaan ze zingen Nijmegen.
6: Nijmegen.
0: En dan gaan ze nog een keer zingen Nijmegen.
6: Nijmegen.
0: En dan deze.
6: Nijmegen.
0: Oh nee. Deze.
6: Nijmegen.
0: En Marieke, dat Nijmegen. Ja, sorry voor mijn gezang, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dat moeten ze dan zo lang mogelijk zien vol te houden. En jij moet ze instrueren.
1: Helemaal goed, ik ga mijn
0: en
1: best
0: timen.
1: Doen. Maar zij zijn wel jong, hè? Kennen jullie het liedje van België?
6: Ja.
1: Ik heb getwijfeld over
0: België.
1: Nou, dat kennen ze, dus dat is mooi.
0: Dat, en jij, jij geeft ze het sein dat ze moeten gaan zingen Nijmegen.
1: Ja.
0: Daar komt hij aan.
1: Nijmegen. En dan moeten jullie het zo lang mogelijk volhouden. En dan kan je nog een prijs winnen ook. Nou, ik zou zeggen 3, 2, 1.
0: Daar komt hij.

0: fantastisch.
1: Volgens mij, ik ja? weet niet, hoe zit het qua tijd?
0: 14,6 seconden.
1: 14,6, dan ga ik zijn naam noteren.
0: Ja, doe dat.
1: Hij had het langs vol.
0: Ja, ik vond het fantastisch. Ik dacht, er komt geen eind aan.
1: Ja, die student, hè, die werd niet knop houden.
0: Een lange adem. De timing was niet helemaal gelukkig, maar dat is te vergeven. Ja. 14,6 seconden gaan we noteren voor deze ontzettende gezellige studenten. Super, Marieke. Ga jij hem ook een keer proberen?
1: Ik ga het straks nog een keer proberen. Dat bij andere mensen. Maar die 14,6?
0: Die staat.
1: Ik vraag me af of mensen daar vandaag nog overheen komen.
0: We gaan het zien. Dankjewel. Ja.

Ginger Ninja en Sunshine op radio. Ja, vierdaagse radio Gelderland. Ik heb het al eerder gezegd. Het zonnetje schijnt inmiddels op de wedren in Nijmegen. Het is druk. Het lijkt wel alsof er al gewandeld is vandaag. Zo druk is het hier. Mensen die elkaar zien, ontmoeten, hun startbewijs ophalen. Allemaal hebben ze prachtige tasjes bij zich met goodies. Die halen ze hier op allerlei plekken. En het is gewoon echt ongelooflijk gezellig. Volgens mij hebben de mensen er heel erg veel zin in. En wij ook. Radio Gelderland is er de hele week bij. Hier mis je geen enkele meter.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
3: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
4: Gun jezelf een Holland-America Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa Cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
12: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
13: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
14: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
15: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Koning Charles heeft hem beëdigd en hem gevraagd een regering te vormen. De 56-jarige Burnham volgt Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. In 2017 werd Burnham burgemeester van Manchester en hij transformeerde die stad naar een van de snelst groeiende economieën van het land. Binnen Labour wordt gehoopt dat Burnham zijn succesvolle tijd in Manchester kan omzetten in een net zo succesvol premierschap. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Een NOS-verslaggever telde tientallen vrachtauto's in een half uur. De brug bij Gorinchem is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer. Bij een controle kwam een verzwakte staalconstructie aan het licht. Door druk van zwaar verkeer kunnen de stalen platen van de boog vervormen. Rijkswaterstaat bekijkt nu hoe de brug ervoor staat. Voorlopig mag het andere verkeer er nog wel over, maar volgens Rijkswaterstaat is het echt nodig dat het vrachtverkeer omrijdt. AliExpress moet een boete van 550 miljoen euro betalen. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaak, merkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In de derde voorronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus, de return is een week later. Olympiakos werd afgelopen seizoen tweede in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Ja, files die staan er volop in en rond onze provincie. Ik pak even de langste eruit. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Er staat 12 kilometer, een kwartier op onthoud. 17 minuten extra reistijd op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen die grens en Duiven, daar staat 9 kilometer. 10 minuten op de A15 richting Gorkum tussen Ochten en Tiel staat file. Dan op de A50 Zwolle richting Arnhem tussen Apeldoorn-Noord en afrit Loenen. Daar ligt een afgevallen lading op de weg. Twee rijstroken zijn daardoor dicht. 5 kilometer, 15 minuten. Dan heb ik 24 minuten file op de A50 richting Oss tussen Heteren en Ravenstein. 18 kilometer, dat is door een ongeluk. 24 minuten is inmiddels de wachttijd. En ik heb nog een korte file op de A73. Maasbracht richting Nijmegen tussen knooppunt Rijkenvoort en Malden. 8 minuten.
16: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Kom langs in de overdekte showtuin. Of kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
17: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
16: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: De Vierdaagse.
7: Hier hoor je de Vierdaagse. Met Irene ten Voorde.

Steve Miller Band en Abba Kadabra. 2:12 is het. De wedren is zonovergoten. En een beetje van die zon hopen we met Radio Gelderland bij al die luisteraars thuis ook te laten schijnen. Je wandelt of je wandelt hier niet, maar je wandelt altijd mee. En wordt ook thuis onderdeel van die grote vierdaagse familie hier. Het blijft bijzonder hoor. Ik kwam hier vanaf het station naartoe lopen vanmorgen. En dan denk je, is het echt alweer een jaar geleden? Ja, je glijdt als vanzelf in die 108e editie van dit wandelfeestje. Want ik zei, of je nou loopt of niet. Ik ga zo meteen eens even bellen met mijn vaste dierenarts Roeland. Hij hoort al jaren bij mijn normale shows, zeg maar. En is pas 60 geworden en nu dacht hij als echte Nijmegenaar, ik ga hem toch maar eens lopen. Kijken hoe hij zich heeft voorbereid. Dit is Miriam Makeba en Pata Pata.

0: Mirjam Makeba, schalt hier over het Vierdaagse Plein met Pata Pata. Ja, ik heb hem aan de lijn hoor. Roeland Wessels, dierenarts in Nijmegen. Al sinds jaar en dag vaste gast in het programma Tot Drie. En voorheen in lunchpauze. Ik sprak hem zeer regelmatig. En een paar weken terug zei hij, weet je wat Irene? Ik ga meedoen aan de Vierdaagse. Dag Roeland.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Hoi, nou je klinkt wel heel vrolijk.
1: Ja, nou ik ben er ook. Ik heb er heel veel zin in, want nou ja, de weersvoorspelling is goed. Ik hoop dat ik me goed heb voorbereid. De stad die bruist weer helemaal, zoals we dat elk jaar gewend zijn. En nou ja, dit jaar mag ik mij ook onderdompelen in het feest van meelopen.
0: Ja,
1: dus ik zie er erg naar uit.
0: Ja, jij bent Nijmegenaar, dus je maakt het inderdaad, wat je ook al zegt, jaren mee. Hoe anders denk je dat het gaat worden voor je?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik hoor namelijk van vrienden van me die ooit gelopen hebben of lopen, hele verschillende ervaringen. Iedereen beleeft het op zijn eigen manier. En zo ga ik er ook een beetje in. Ik ga gewoon, ik laat het een beetje over me heen komen. Ik heb me qua trainingskilometers goed voorbereid. En ik heb me goed laten voorlichten over wat handig en verstandig is om te doen. Als je blaren hebt of als het even tegen zit. Maar voor de rest, ja, hoe ik het ga ervaren, dat moet blijken. Ik laat het gewoon als een warm bad over me heen komen.
0: Ja.
1: En misschien wordt het wel een koude douche, maar dat verwacht ik eigenlijk niet.
0: Nee.
1: Wat kun je verwachten, Irene? Het is, iedereen heeft toch, denk ik, op zijn eigen manier een reden om die toch te lopen. Dat is of omdat je het ooit een keer wil lopen. Ik denk dat het ook voor heel veel mensen ontspannend is. Of een moment is om toch ook even te reflecteren. Een feest te vieren. Ja, het is van alles wat.
0: Ja.
1: Dus ik vlieg er vol in.
0: Ja, misschien heb je al 60 jaar gedacht, ik doe het niet. Waarom nu wel?
1: Wat ik je al zei, ik ben natuurlijk toch een beetje. Ik zoek toch een beetje de korte weg, zal ik maar zeggen. En ik ben nu 60 geworden en dan hoef je maar 30 kilometer. En dat leek mij gewoon een verstandige afstand om mee te beginnen. Ja, mijn vrouw loopt al jaren.

0: Jij bent daar, je hebt je startbewijs natuurlijk al opgehaald. Dat mooie bandje, dat zit al op jouw pols. Je bent je tas
1: aan het inpakken. Dan voel je ook wel 60 hoor. Ik bedoel, ik loop met een blauwe bandje en ik zie al die helden met gele en rode bandjes lopen. Ik denk, oei. Ik voel me wel een beetje zo van...
0: Je hebt groot gelijk om maar eens rustig aan te beginnen. Ja. Wat gaat er mee in jouw tas?
1: Natuurlijk, dat zou je niet verbazen. Enige medische medicamenten. Laat ik zeggen, als je gestoken wordt door een wesp of door de brandnetels gaat. Iets om blaren, dat kun je natuurlijk op de post laten doen. En iets van pijnstilling, als het toch echt heel veel pijn doet op een of andere manier. Zonnebrand natuurlijk niet te vergeten.
0: Ja.
1: Ik heb me laten vertellen dat het belangrijk is om voldoende zout mee te nemen. Dus er gaan dropjes mee en zouten stengels. Wat gaat er nog meer mee? Een zonnebril, het vierdaagse hoedje, de startkaart niet te vergeten. Wat drinken. Hè? Dat is heel belangrijk om vooral niet uit te drogen. Ik hoor dat dat veel problemen geeft als je te weinig drinkt.
0: Ja.
1: En dan voor de rest denk ik dat ik het dan wel zo'n beetje heb. Ja, een beetje centjes natuurlijk om hier en daar. Oh, krentenbollen met kaas natuurlijk.
0: Krentenbollen met kaas, die mogen niet ontbreken.
1: Daar loop ik zo goed op.
0: En een goed humeur, zeggen ze dan altijd.
1: Maar dat neem ik in mijn tas mee. Dat neem ik in mijn hoofd mee.
0: Precies. Is er al een iets wat je hebt bedacht om tegen jezelf te zeggen als je er even doorheen zit?
1: Ik denk dat mijn tactiek wordt, dat hoor ik van veel mensen, om dan gewoon een militaire groepje op te zoeken. Die dan zingend en marcherend lopen en daarbij aan te sluiten. Ik hoor dat die je er dan even doorheen helpen, doordat je dan gewoon mee gaat zingen en mee gaat marcheren. En dat schijnt dan te helpen om, als je er echt even door zit, om weer in je hunt te komen. Verder zie ik het wel. Of ik zoek een lotgenoot en zeg, ik zit er doorheen, wil je even tegen me praten?
0: Ja, precies. We gaan je volgen, Roeland. Ik spreek je morgen weer. Zet hem op morgenochtend. Goede pas erin. En dan wellicht meld je hier in de tent even. Dat is helemaal leuk. En anders bel ik je nog eventjes. Tot morgen.
1: Nou, dat is heel goed. Ja, tot morgen. Dankjewel.
0: Op dag 1.
1: Ja, dag.
0: Hoi.

0: Teddy Swims en Mr. Know-it-all. Marieke, verslaggever Marieke, ergens hier op de wedren. Hoi.
1: Oh ja, ik kan jullie zien. Ik kan zwaaien.
0: Waar ben je? Ik sta te kijken, maar ik zie...
1: Helemaal aan de zijkant.
0: Ik zwaai wel wat.
1: Nou, ja.
0: Ja, ik zie je.
1: Nou, hartstikke mooi. We zwaaien allemaal mee.
0: Krentenbollen met kaas, heb ik gehoord. Dat is een heel belangrijk voor onderweg.
1: Nou, ik zie hier geen krentenbollen. Ik zie hier een frietje, olijven, tomaten. Er wordt goed voor u gezorgd.
2: Ja. Dat doen die Brabanders, hè? Die komen uit Brabant.
1: Ja, in Brabant weten ze wel hoe je iemand moet verzorgen.
2: Zo.
1: En daar vliegt een ander naar beneden. Ja, jullie verzorgen deze uitgebreide lucht.
2: Ja.
1: En mevrouw die heeft de mond nog vol.
2: Hij zorgt voor de drankjes en wij altijd voor het eten.
1: Ja, en u zorgt...
2: Dat is zo gegroeid, hè? Dat is we weten niet beter. Wij nemen drankjes mee. En hun die nemen wat eten mee.
1: En nu zat ik net even bij de polsen te kijken. Ik zie nog geen bandjes.
2: Nee, maar dat komt omdat ik geopereerd ben aan mijn hoofd. Ze hebben daar een bloeduitstorting had ik aan mijn hoofd. Door het stoten van mijn hoofd is er bloed opgehoopt tussen mijn schedel en mijn hersenen. En op een gegeven moment kon ik dus niet meer lopen. Heb ik in een rolstoel gezeten met een rollator lopen. Dus op een gegeven moment is het allemaal onderzoeken geweest. En toen kwamen ze erachter dat daar bloed zat.
1: Oké, en toen?
2: Toen hebben ze gaten geboord, want ze konden niet naar beneden. Ze konden niet weg. En toen hebben ze dat bloed weg laten lopen. En het was weg en kon gelijk weer lopen.
1: En u kon gelijk weer lopen. Toen dacht u, ik ga lekker die verdaagse doen,
2: nee,
1: maar...
2: Maar toen kwam er opstand van dat dokter. En van
1: ja, u wilde dat niet, hè?
3: Het was niet gezond. Als je zo geopereerd bent, een hele zware operatie. En dan moet je stel voor dat het heel warm wordt. Dan krijg je die warmte op je hoofd.
1: Uw vrouw maakt zich heel erg druk.
2: Ja, maar ja, dan moet ik moet het aannemen. Hè? Anders krijg je ruzie. En dat moeten we op onze leeftijd niet meer doen.
1: Nee, want u bent bijna 80.
2: Ik ben bijna 80, ja. En mijn buurman is al 80.
1: Ja, maar de buurman die heeft nog nooit meegelopen, toch?
4: Nee. Dat heb ik dan gezegd. Ik deed altijd hardlopen, veel, 3-4 keer in de week. En veel andere sporten. En dan ging met dat lopen ging dat niet, dat wandelen. Ik heb wel heel veel gewandeld, hoor, laten we dat voorop stellen. Maar niet de Vierdaagse.
1: Maar dan, uw vrouw, uw eigen vrouw, fantastische support.
2: Ja, voor de catering, hè? Tijdens het wandelen altijd.
1: En niet alleen voor de catering, denk ik toch, als u de Vierdaagse loopt?
2: Ja. Dat is wel het belangrijkste.
1: Verzorging?
2: Verzorging, ja. Verzorging.
1: Met welk gevoel bent u weer nu? Want u had graag de 23ste keer meegedaan.
2: Ja, weet je wat het is? Mijn streven is altijd geweest, ik ga hem 25 keer lopen. Nu hebben we in 2006, is die afgelast wegens de hitte en overlijden van twee wandelaars. En we hebben 2 jaar corona gehad. Uiteindelijk had ik al 25 keer gelopen. Dus dan had ik dit jaar ook niet meegedaan.
1: En nu moet er nog 3 keer.
2: Dan moet ik het nog 3 keer doen. Dus dan ben ik 82.
1: Bent u niet de oudste, dus u kunt gewoon nog door.
2: Ja, dan moet je wel gezond blijven. Hè? Want dat is wel belangrijk.
1: Maar u bent aan de betere de hand. Dus
2: absoluut.
1: Vol vertrouwen dat het volgend jaar wel gaat lukken.
2: Nou, misschien dat jij hier ook nog bent.
1: Dan ben ik er om u aan te moedigen, hoor.
2: Oké. Okay.
1: En dan heeft u support van 4 in plaats van 3.
2: Oké,
1: helemaal. Spreken we dat af?
2: Helemaal. Helemaal goed.
1: Nou, deze meneer gaat toch wel even door, hoor. Ik moet er ook bij zijn dan.
2: Ja, ga jij nog even door.
0: Ja, Marieke, bij deze is de belofte ook gegeven. Jij bent er volgend jaar gewoon ook weer. Zo makkelijk kan dat gaan.

0: De Vierdaagse. Je bent erbij met Radio Gelderland.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Coral Crow and All I Wanna Do. Oud-collega Lisbeth die kwam net even langs. Ze gaat meelopen, de 30, ze durft het aan. Ik heb een poos geleden gedacht, ik moet misschien toch ook een keertje meedoen. Een keer aan die andere kant staan. Ik laat me toch nog een jaartje inspireren door al die mensen hier. Het blijft een beetje een vraag of ik hem ooit ga doen. Maar voor nu heb ik een fantastische smoes. Ik moet natuurlijk gewoon werken, dus ja, daar kan je niet meedoen. Ben jij al geïnspireerd, Marieke? Heb jij al zoiets van ik ga volgend jaar?
1: Ik sta daar met die rode bordjes. Ik ben er bijna, maar ik heb nog 4 minuten.
0: Hallo Marieke, ben je daar?
2: Sorry, ik hoorde dit helemaal niet.
0: Nee, ik had een hele belangrijke vraag voor je.
2: Ik ben weer van de partij en ja, jullie zien mij. Ik sta hier met een meneer met een prachtige rode hoed. Glitter outfit. Je ziet er helemaal gelikt uit.
3: Ja, goedemiddag allemaal. Ja, leuk.
2: Goedemiddag, met wie hebben we het genoegen?
3: Nou, ik ben Hein Poel. Ze noemen me, ik kom uit Castricum, Noord-Holland, Castricum aan Zee. En ik heb vrienden in Ooi, daar slaap ik.
2: Oké.
3: Okay. Ja, daar slaap ik, voor de achtereenvolgende jaar al. En dit is eigenlijk niet meer weg te denken. En
2: ik kom maar, uit... u heeft een bord, u heeft een hoed op, wat is uw functie? Want nou, ik denk mensen kunnen u niet zien op de radio.
3: Nee, nou, dit is een welkomstpak. Een glitterpak met een streepjesbroek, rode schoentjes, een hoed met glitters en een strikje met glitters, om het te verduidelijken. Ik heb een bezemsteel met een Nijmeegse vlag erbovenop, met een bordje 50, 40, 30 kilometer. Daaronder, welkom toppers zijn het al. Moeten ze nog beginnen? Dag 1, dag 2, dag 3, dag 4, succes!
2: Ja, het zijn zoveel bordjes. Ik zou niet meer weten welke kant ik op moet als u daar staat.
3: Nee, nou ja, ik heb het aan eigen idee een beetje zo gemaakt met die pijltjes. Om het een beetje te versierlijken, om het een beetje gezelliger te maken. Met een kleurtje van de Nijmeegse vlag. Kijk, oranje, groen. Maar morgen, dan heb ik weer andere teksten.
2: Maar u staat hier eigenlijk om al die 47.000 hardlopers te verwelkomen, pal voordat ze hun bandje ophalen.
3: Juist. Nou, gisteren was ik er niet. Ze vroegen het wel, maar ik speelde nog voor clown bij ons in het dorp.
2: Ja, ik zie je al een beetje...
3: Ja, dat had ik...
2: De neus is niet rood geverfd,
3: vandaag. Ja, precies. Dus dat kon niet. Dus ik was om... hoe laat was ik bij mijn familie? 12:30. Nou, koffie drinken, spullen uitladen. Mijn contactpersoon gebeld, Arthur, van joh, ik ga me omkleden. Ik kom... naar de wedren toe, om de mensen die nu komen te verwelkomen. Maar mensen die gisteren geweest zijn, heb ik niet kunnen verwelkomen, want ik was er gisteren niet.
2: Okay, maar daarom, er nog zo'n 20.000 over.
3: Ja, maar daarom is het morgen ook deze twee bordjes. Maar daarboven komt nog morgen, goedemorgen dus, en morning in het Engels.
2: Je bent er maar druk mee.
3: Ja, ik ben er wel. Maar ik zit er met ziel en zaligheid in. Dit is zo mooi. Het is uit een geintje geboren. En als je nou nu opgenomen wordt en nu zeggen van vorig jaar, we hebben je nu geadopteerd. Je hoort nu echt bij de Vierdaagse, bij het wereldevenement. Had ik me nooit kunnen bedenken. Ik moet me sterk houden, want ik zou bijna de tranen in mijn ogen krijgen.
2: Ik word helemaal emotioneel.
3: Ja, dat meen ik echt. Dat meen ik echt. Ik vind het, en er lopen heel veel familie loopt mee. Bij ons uit het dorp, omliggende dorpjes. En er werd me een aantal keren gevraagd. Hoezo dit? Hoezo dit? Dan kom jij uit Noord-Holland, uit Castricum. Dan sta jij dit te doen. Geen eens een Nijmegenaar. Nee, ik ben geen Nijmegenaar.
2: Voelt u zich deze week een beetje Nijmegenaar?
3: Helemaal. 1000%. En zulke lieve mensen. Maar het legt hem ook hoe je zelf bent. Hè. Ik hou van vrolijkheid. Ik hou van gezelligheid. Ik word hier zo vrolijk van.
2: En constant op de foto. Want...
3: Ja, ook dat. Ook dat. Ja, ook dat. En die mevrouw maakt een foto van mij. En ik ga straks vragen of ze die naar mij wil toesturen.
2: Ja, die wil ik ook wel hebben.
3: Dat vind ik wel leuk voor de thuisfront. Vind ik wel leuk.
2: Kent die mevrouw niet?
3: Nee, helemaal niet.
2: Straks hangt hij wel boven haar bed. Dat zal ik zeggen.
3: Nee, maar ik doe het voor de lopers. Hè. Om de lopers een steuntje in de rug te geven. Om ze een boost te geven. Daar doe ik het voor. En dat ik daar steeds aan kan bijdragen. Ja, dat vind ik alleen maar geweldig. Mensen worden er vrolijk van. Ze krijgen er energie van. Ik krijg er ook energie van. Ja, er zijn soms geen woorden voor, nee. Als je net aan kwam lopen, dat ze meteen op je afkomen van op de foto, dat ik nog geen woord gezegd heb. En omdat ze herkennen van voorgaande jaren, ja, dat is, maar hoe gek moet je zijn, hè? Om elke ochtend 2 uur je bed uit te stappen, omkleden, met de fiets hier naartoe, en dan om 3:30 hier bij die wedren, bakje koffie halen, en dan 10 meter voorbij de start gaan staan, om ze allemaal uit te zwaaien met andere tekst, met een andere pakken. Want ik heb 5 andere pakken meegenomen. Nieuwe pakken. En met deze ratel erbij.
2: Ratel, die ratel wil ik even horen, hoor.
3: Ja, het is meer een sirene. Wacht, ik zal hem even laten.
2: Oké, moet ik afstand nemen, hoor? Het gaat, hè?
3: Ik doe het heel voorzichtig. Ja, dit is toch leuk, 's morgens. Dat is toch... En dan zie je de mensen al lachend aankomen lopen, zo vroeg. Dan denk je, ja, wat bezeel je eigenlijk? Ja, maar ja, weet je. Nou, ik zou je nog eens ding zeggen. Er zijn mensen bij die vragen mij... misschien een rare vraag, zeggen ze dan. Maar ik ga toch vragen, gebruikt u wat?
2: En?
3: Ik zeg, ik hou van koffie en ik hou van een biertje. Maar niet wat u bedoelt. Ik zeg, ik kan het niet uitleggen. Het is pure adrenaline. Echt, echt, echt. En als het dan einde van de week is, dan is mijn stem op vrijdag op de reservebanden. En dan ga ik zaterdag naar huis, op mijn gemak, met veel voldoening.
2: Heb ik geen
3: stem meer? Geen stem meer. Is mijn stem helemaal weg. Helemaal weg.
2: Maar dat was het zeker waard.
3: Verdomme, ik heb het toch al weer geflikt dat er zoveel mensen, als je daar een steuntje kan bijdragen, om ze te helpen om over de finish heen te scheuren. Want zo noem ik het maar, op zijn Castricums, op zijn Noord-Hollands.
2: We gaan nog de hele week van u genieten.
3: Ja, dat is niet wat zeker is. Echt, ik heb er heel veel zin in. Dank je wel.
2: Heel veel plezier.
3: Nou, jullie veel succes. Doei doei!
0: Nou, wij wensen hem ook heel erg veel succes. Het is, lieve mensen, pas maandag. En deze man moet zijn energie nog verdelen voor de rest van de week. Maar wat geweldig. En wat geweldig ziet hij eruit ook. Ik kan me voorstellen dat het klopt wat hij zegt. Dat je vrolijk wordt als hij langs de kant staat.

0: Volgens mij loop je ontzettend lekker als deze plaat klinkt. Casey in the Sunshine Band. That's the way I like it. Dan is het stap, stap, stap, stap. Toch, André?
1: Nou, zeker. Volgens mij ga je dan twee keer zo hard, denk ik, wat je zegt.
0: Ja?
1: Ik denk wel dat het heel goed is, ja. That's the way I like it. Dat is het trouwens ook wel, hè. Ik zit net even naar ons mooie plein te kijken. En ik zei net nog hier aan de productie van... volgens mij is het net iets drukker dan vorig jaar. Maar
0: ja, dat idee heb ik ook.
1: Ja, toch wel, hè?
0: Ja.
1: Ja, het is gewoon gezellig.
0: Maandagmiddag. Ik heb eerder vanmiddag ook al gezegd... het lijkt alsof we al een etappe hebben gehad.
1: Ja, ja. Ja, nee, precies. Dus het is hartstikke gezellig. En volgens mij komt het hartstikke goed. Straks ook weer na drieën, ja.
0: Ja, tussen drie en zes zit jij hier.
1: Ja, ik heb nog geen biertje mogen nemen. Jij mag zo aan het bier, hè? Dat is ook fijn, hè?
0: Ja, zou ik dat doen? Twijfel er toch een beetje aan.
1: Nou, ja, bij twijfel zeg ik, moet je het nooit doen. Maar in dit geval...
0: In dit geval moet je bij twijfel wel doen.
1: Ja, precies.
0: Ja, het is natuurlijk maar één keer per jaar.
1: Ja.
0: Die vierdaagse week, dus wie weet. Heb je nog plannen? Mogen mensen bij je aanschuiven, reageren?
1: Ja, mensen mogen bij me. Ja, we gaan sowieso het spelletje De Langste Adem doen. Daar heb ik een enorm goede tip voor, om dat heel lang te maken.
0: Oh, oké.
1: Okay. Ja, en die komt uit de logopedie. Dus die gaan we straks verklappen.
0: Ik denk gewoon vanuit je buik, hoor. Toch?
1: En sowieso. Ja. Maar het heeft ook met de stand van je mond te maken.
0: Oh.
1: Ja, maar dat ga ik straks allemaal wel vertellen. Ja, nee, ik moet natuurlijk wel de winnaar opleveren in mijn spel. Daarvoor ben ik iets te competitief ingesteld.
0: Volgens mij zitten we nu op, ik dacht, 17 seconden. Dus dat moet...
1: Daar moeten we overheen kunnen. Daar moeten we overheen kunnen. Ja. 20 seconden minimaal gaan we voor.
0: Ja. Het is een end, hoor.
1: Ja, zeker. Nee, ik weet het. Daarnaast hebben we natuurlijk het weer. En voor de rest, Irene, ja, normaal gesproken... dan zit ik altijd de hele week voor te bereiden. Maar ik zal eerlijk zijn, ik heb bijna niks gedaan. Maar dat is ook niet nodig, want er lopen mensen genoeg hier. Dus volgens mij moet het goed komen.
0: Ja, dat mooie van de mensen die hier zijn, allemaal... hebben ze een verhaal.
1: Zeker, zeker. En Marieke hebben we natuurlijk, dus nee, dat komt wel goed.
0: Veel plezier straks.
1: Ja, dankjewel.
0: Vooral dat, want het is hartstikke leuk. Ja. André, tussen drie en zes zometeen. Dit is nog op de

0: tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
1: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
1: Download de app of ga naar goldeneasin.com. Reis slim met Golden eSIM.
2: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
5: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
8: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
9: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
8: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
11: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 jaar tegen Corné H. Hij gijzelde tijdens zijn detentie in Vught 3 gevangenismedewerkers. H. zat daar op de psychiatrische afdeling na een veroordeling voor het gijzelen van mensen in een café in Ede ruim 2 jaar geleden. Hij ondergaat nu een behandeling in een TBS-kliniek. Het OM zegt een voorwaardelijke celstraf te eisen omdat het zijn behandeling in de war zou schoppen als hij daadwerkelijk de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van Izmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. Hürriyet zegt zelf onschuldig te zijn. Ze is niet de eerste burgemeester die wordt onderzocht of beschuldigd. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn, net als Hürriyet, tegenstander van president Erdogan. Andy Burnham is door koning Charles beëdigd als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. De 56-jarige Burnham volgt zijn Labour-partijgenoot Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. Andy Burnham komt uit Manchester, waar hij burgemeester was. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Vanwege een verzwakte staalconstructie is de brug bij Gorinchem sinds zaterdag dicht voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat benadrukt dat het echt nodig is dat het zware verkeer omrijdt, omdat het staal anders kan vervormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel daar. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar een vertraging van 23 minuten. En de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Daar is het ook druk door de grenscontrole. 22 minuten daar. A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen knooppunt Del en knooppunt Gorkum. Daar 24 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtauto. De rechter rijstrook is dicht. En tot slot de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Daar een file van 12 minuten. Vertragingstijd daar zo'n 14 minuten. Dat komt door een ongeluk. Wel goed nieuws. De weg is daar namelijk weer vrij. Het is 2:02. Goedemiddag. Vierdaagse radio. En dat, nou ja, 5 dagen lang. We tellen er gewoon een dag bij. Want vandaag is het inlopen, het inschrijven, de gezelligheid, het zonnetje erbij. En mensen zijn nog alles behalve vermoeid. Maar dat zal in de loop van de week wel gaan plaatsvinden. Wat gaan wij doen? Nou, we hebben onder andere het spelletje De Langste Adem. Dat spelen we deze hele week. Ga ik je nog uitleggen. En ik ga er niet zoals alle andere collega's bij zingen. Maar dat komt vanzelf wel goed. Dat ga je wel horen. En natuurlijk het weer voor de komende week van de mensen van Weerplaza.
13: Wentes Tegels en Vloeren in Winterswijk is tijdens de bouwvakvakantie gewoon geopend.
14: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen blijft er niet meer rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
15: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieklapen.nl.
16: Sale bij Helmink Wonen. Kortingen tot 70%. Kijk op helminkwonen.nl.
15: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unieklapen.nl.
17: Pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk. Ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl. En laat je inspireren.
18: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
19: De Vierdaagse. Hier hoor je de Vierdaagse. Met André Kuiper.

Ja, we zitten hier het draaiboek even door te nemen. Ik ben toe aan koffie, dat blijkt wel. Ik heb wel iets te veel water. Is er koffie, Irene? Ja? Ja? Oh, kijk. Irene die heeft nog niet geluncht. Die zit er nog gezellig te lunchen. Wat dat betreft, die roosters die zijn allemaal anders. En het gevoel van de Vierdaagse, dat doet toch allemaal wel anders aan. Maar het is wel heel gezellig, hoor. Militairen hebben we gezien, gewone lopers. Allemaal klaar om vanaf morgen te starten voor die 30, 40 of 50 kilometer. Marieke van der Voort hebben we ook. Zij staat ergens bij ons op dat mooie plein voor onze studio. En vangt daar heel veel bijzondere figuren op. Maar ook gewoon figuren die gaan lopen, hè. Dus we zijn benieuwd naar de prestaties. Hebben ze getraind? Zijn de mensen die niet getraind zijn? Nou, we gaan het allemaal meemaken. De Four Tops, dat is wel een plaat die ik nu voor je heb.

De muziek is extra zonnig en het weer in Nijmegen doet hartstikke goed mee. Mink de Vil en Demasiado Corazón. Zo moet je het uitspreken volgens mij. Ja, dat bedoel ik. Oh, ja, als je deze hoort, dan gaan we iets draaien wat country gerelateerd is hier bij Radio Gelderland. In dit geval is dat Waylon samen met René Vroger. Het is een mooie combinatie en ze hebben een mooi liedje gemaakt. Zometeen Fleetwood Mac en Go Your Own Way bij Radio Gelderland. En nu, hoe de liefde gaat.

0: Ja, bij mij staat het album gewoon thuis te prijken in de platenkast door deze. Rumours van Fleetwood Mac, want daar komt het vandaan. Go Your Own Way. Tegenwoordig kun je hem in de platenzaak gewoon weer op cd kopen. Hè? Ik zag hem van de week toevallig liggen. Mocht je hem nog willen hebben in digitale kwaliteit. Nou ja, over kwaliteit gesproken. We gaan eens kijken bij Marieke van der Voort. Zij staat ergens hier bij op het plein. Waar sta je eigenlijk, Marieke? Ik zit even te kijken.
1: Echt recht vooruit kijken?
0: Ja.
1: Ik ben aan het zwaaien.
0: Oh ja, ik zie je. Ja, ja, hallo. Ja, kijk, dat is wel gezellig. Bij wie sta je?
1: Ja, gezellig. Iedereen zwaait mee. Nou, ik dacht, ik ga mensen zoeken. En toen kwam ik in het grootste fotomoment van de dag terecht. Ik sta hier met allemaal mensen uit Drimmelen.
2: De gemeente Drimmelen. Dat zijn de plaatsen Made, Hoge Zwaluwe, Lage Zwaluwe, Wagenberg, Terijde, Helkant en
3: Lauwersluis.
1: En hoeveel mensen stonden er net op de foto?
3: Ik denk alles bij elkaar, een man of 50, 60 denk ik.
1: Ja, het zag eruit alsof het één grote familie was.
4: Dit is jaarlijks terugkerend. Dit is echt de kern van de foto om 3:15 op maandagmiddag. De eerste na de incheck.
1: Iedereen uit Drimmelen en omstreken is aan het 3:15 op deze plek.
4: En dan staat het in het plaatselijke krantje. En dan een week van tevoren. En dan is het echt hier verzamelen. 3:15.
1: Ja, en hoeveel mensen stonden er nou op die foto?
3: Wat zei je?
1: Hoeveel mensen stonden er nou op die foto?
3: Ik denk een kleine 60, zoiets. 50, 60.
1: Maar jullie kennen elkaar niet?
3: Nou, de meeste ken ik wel van gezicht. Onze oude wethouder is de blikvanger. Die steekt overal bovenuit. Die is 2,5 meter lang. Ze komen allemaal in het weekblad De Carillon te staan. Dat is het gemeenteblad. En daar ben ik correspondent van. Ik schrijf daar een verhaaltjes voor. Dus ja, het is altijd een leuke aangelegenheid.
2: Hij zorgt dat het heel actueel is. Want deze foto die vanmiddag genomen wordt, die zorgt dat die vanavond nog doorgestuurd wordt. Vannacht gedrukt wordt. En morgen dan wordt de plaats het krantje alweer verspreid in heel de gemeente Drimmelen. En iedereen, onze familie, kan zien dat wij hier weer zijn.
1: Dus, ja, want morgen zijn jullie aan het lopen. Wat verwacht je daarvan?
4: Een hoop gezelligheid, gemoedelijkheid. En dit is de vierde keer dat ik meeloop. 2 keer 30 gedaan. 2 keer nu. De tweede keer voor de 40. Ik ben heel benieuwd. We gaan het doen.
1: Je straalt helemaal. Je hebt er echt zin in, hè?
4: We gaan ervoor. Ja.
1: Hoeveel zin heeft u erin?
3: Ik ga de 13e keer.
1: En maar, ziet u nog ergens tegenop?
3: Wat zei je?
1: Ziet u nog ergens tegenop?
3: Tegen de afstand. Op aanraden van deze meneer ben ik weer de 40 gaan lopen. Hij zei, ga nooit de 30 lopen. Dat heb ik 1 jaar gedaan. Want dat is zo'n verschrikkelijke afstand. Dat moet je niet doen. Dus loop maar weer gewoon de 40. Nou, dat ga je doen. Ja. En we hebben toevallig op, jaren geleden op dezelfde dag een koninklijk lintje gehad.
2: Ja, ja. Nee, dus ik klop de 15e keer mee. Dus, en ook 1 keer 30 gelopen. Dus, maar ik probeer het nog even zolang ik dat kan. Hè. Je moet een beetje geluk hebben in het leven. De 40 vol te houden. Dus,
1: en wat is het allermooiste aan deze vierdaagse?
2: De grote gezelligheid. Ja, het is heel. Je loopt overal rond. Je loopt nooit alleen, want je loopt allemaal met andere mensen. Loop je mee. Je maakt een praatje.

0: Je hoort andere mooie verhalen, ook trieste verhalen. En dat is het mooie van dit gebeuren.
1: Ja, je hoort heel veel verhalen en iedereen vertelt ze ook gewoon alsof je beste vrienden bent.
0: Want dan lopen mensen, die heb je nog nooit gezien. En dan loop je er 2 minuten laatst en dan begint een verhaal te vertellen. Ja, en dan luister je en je vertelt je eigen verhaal natuurlijk ook. Dus dat is echt waar.
1: Ontstaan hier veel vriendschappen?
2: Wat zeg je?
1: Ontstaan er hier veel vriendschappen?
2: Ja, ook. Ja. Ik heb toen 2 jaar geleden met de schapenwol aan mijn voeten. Ik heb heel veel reacties gehoord. Het was heel leuk. Het was heel bijzonder.
1: Schapenwol aan je voeten?
2: Schapenwol aan mijn voeten. En ik neem ieder jaar een zak schapenwol mee. En ieder jaar is die op.
1: Maar die...
2: tussen mijn tenen en aan de halgesvalgens om de drukpunten te verminderen.
1: Dat voorkomt blaren.
2: Ja, het helpt.
1: Jij hebt nooit blaren?
2: Nee, ik heb geen blaren. En ik loop als een tierenlier.
1: Dat is een goede tip. Heb je ook nodig?
3: Nee, dat heb je niet nodig. Ik loop nooit blaren. Sinds 1992 heb ik de eerste keer gelopen en ik heb nog nooit een blaren gelopen.
1: En hoe zit het hier?
0: Nee, ja, gelukkig moet ik afkloppen ook geen blaren. Dus wat dat betreft ben ik een geluksman.
1: Wat is de gouden tip om die blaren te vermijden? Ook voor al die groentjes die misschien voor het eerst lopen?
0: Nou, in ieder geval zorgen dat je schoenen hebt die goed passen. En je moet je toch wel regelmatig goed verzorgen. Ik denk dat het belangrijk is.
1: Lekkere massage in de afloop?
3: Natuurlijk, wij hebben een aparte masseur meegenomen. Dus,
1: Die is ook van de partij uit Drimmelen.
3: Die is ook van de partij, ja. Ja, maar is nou niet aanwezig. Die is zich aan het voorbereiden voor vanavond.
1: Ja, maar die krijgt nog hartstikke druk, want jullie zijn met veel.
2: Ja, wij slapen in Malden en wij komen met de fiets hier naartoe, 8 kilometer fietsen. En dat zien wij eigenlijk ook een beetje als een warming-up en de cooling down als we weer naar huis gaan. Na het feest op de wedren. Dat is leuk.
1: Heel veel plezier en wens de masseur sterkte namens mij, want die gaat het zwaar krijgen met al die mensen uit Drimmelen.
0: Nou, bedankt voor het interview en hopelijk zien we je nog een keer deze dag onderweg nog wel een keer.
1: Ik ben hier de hele week, dus zoek me maar op.
0: Dan ben je nog niet van ons af.
4: Marieke van der Voort. Ja, dat is toch leuk. Hè? In Maden trouwens, Marieke. Daar wordt ook een van de grootste trek-evenementen van Nederland georganiseerd. Hè? Dus ze weten wel wat een feestje is daar, hoor. Dat weten ze wel goed te doen.
1: Ja, ze zien er allemaal heel gezellig uit.
4: Ja, precies. Marieke van der Voort, verslaggever van de Vierdaagse vandaag. Dit is Creedence Clearwater Revival. Wij mogen CCR zeggen. En have you ever seen the rain?

0: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
0: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op Tergasom.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op TravelEssence.nl.
2: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op Tergasom.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Uw dak vakkundig laten koten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
5: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
6: Het is 3:01. Eens even kijken naar de temperaturen. In Reden nu 20,3 graden en Barneveld 22,8. Het weer in Gelderland. Vanmiddag is het droog en wisselend bewolkt met steeds meer ruimte voor de zon. Met temperaturen van 21 of 22 graden. Vanavond blijft het nog een tijdje zonnig en om 9 uur vanavond is het nog een graad of 17 of 18. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. Op de Ambachtstraat bij Nijkerk zijn vanmorgen twee vrachtwagens frontaal op elkaar gebotst, waarbij een persoon gewond raakte. De N301 is volledig afgesloten voor verkeer en de politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. De Turkse aanvaller Emre Mor is de nieuwe aanwinst voor NEC in Nijmegen, terwijl Vitesse ex-NEC Ayman Selouf een contract heeft gegeven. Selouf, die al sinds eind vorig seizoen meetreedde bij Vitesse, tekent tot 2027 met de optie voor nog een jaar. Dit en meer Gelders nieuws vind je uiteraard via gld.nl en de Omroep Gelderland app.
7: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Al 90 jaar het adres voor wonen, slapen, luxe decoratie en uw complete woningstoffering. Voor inspiratie vandamwonen.nl.
8: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
7: Een ruime keuze in relax en sta op voor thuis bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
8: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
9: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
10: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
11: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen, de keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg. André Kuiper,

Crystal Fighters bij Radio Gelderland en Plage om 4:10. Live vanuit Nijmegen, Radio Gelderland deze hele week natuurlijk met de Vierdaagse. Marieke van der Voort die komt erachter dat er zometeen heel veel muziek wordt gemaakt op de Vierdaagse op allerlei manieren. En ze is een mooi blaasorkest aan het opzoeken, daar gaan we zometeen meer van horen. En het spel De Langste Adem. Wil je de meet and greet winnen met de artiesten uit het liedje? Sineke onder andere, Rutger van Barneveld. Geef je even op via de Omroep Gelderland app en klik rechtsboven even op WhatsApp. Ons.

0: Het is altijd een mooi weerzien als je meekijkt met de webcam van Radio Gelderland. Dan kom je dezelfde figuren en dezelfde mooie mensen kom je dan ook weer tegen die we vorig jaar ook gesproken hebben. Dat is altijd mooi. Het spelletje wat we straks gaan doen, omstreeks 4:15, de langste adem. En dan kun je dus een meet and greet mee winnen, onder andere met de artiesten die in dat lied te horen zijn. Ik weet niet of burgemeester Hubert Bruls erbij zit, maar die zit ook in het liedje. In ieder geval met Sieneke en Rutger van Barneveld onder andere, die zitten erbij. Dus dan heb je een feestje en dan heb je ook nog zo'n exclusieve meet and greet. Kun je een handtekening vragen. Nou, wil je meedoen aan die langste adem? En ik zal je er vast al bij even een tip geven. Als je dat wil doen en je wil Nijmegen heel lang uitspreken, Nijmegen, maak er dan maar van, hè? Dus met een U. En dan moet je je lippen zo klein mogelijk maken. Dus dan gaat er namelijk ook zo weinig mogelijk lucht uit en kun je het heel erg lang volhouden. Nou, ga alvast maar oefenen. 4:15 spelen we het spelletje. En gebruik even de Omroep Gelderland app om je op te geven voor dat spelletje. Zo makkelijk is het eigenlijk. De Omroep Gelderland app, heb je hem gedownload? Klik rechtsboven even op WhatsApp ons. En dan komt het hier in de studio van de Vierdaagse. Komt het dan binnen. De Omroep Gelderland app is helemaal voor jou beschikbaar. Nou, ik ben benieuwd naar jouw opgave. Dan komt het helemaal goed. Marieke, daar gaan we mee verder. Want Marieke, daar had ik het net al over. Ja, er wordt veel muziek gemaakt tijdens zo'n Vierdaagse volgens mij, Marieke. En ze staat echt helemaal in het feestgedruis.
1: Het wordt steeds drukker op het plein. En bij al die drukte hoort natuurlijk ook gezelligheid en een blaasorkest. Met wie hebben we hier het genoegen?
2: Wij zijn hier met Tequila van het Blaaskapel van Q Harmony Studentenorkest.
3: Uit Nijmegen.
2: Uit Nijmegen, ja.
1: En hoe is het dan voor jullie om hier vandaag zo te staan?
3: Ja, dat is wel leuk. Het is natuurlijk altijd even inkomen, weer even die sfeer. Maar het is fantastisch hier. Veel mensen, leuke muziek.
1: Doen ze een beetje mee?
2: Ja, ze doen heel hartstikke leuk mee. Het is heel druk hier en er blijven mensen staan, zwaaien en heerlijk.
1: Ja, Tequila, die naam is denk ik niet voor niks gekozen, hè? Studenten?
2: Nee, ja, studentenorkest.
1: Hoeveel Tequila gaat er bij jullie gemiddeld doorheen?
3: Onze ja, eigenlijk zijn we Schrobbelaire fan. Maar ja, Kia, af en toe zo.
1: Schrobbelaire, maar Schrobbelaire is Tilburgs.
2: Ja, maar ze sponsoren ons wel.
3: Ja.
1: Oké, Schrobbelaire, af en toe Tequila.
3: Af en toe Tequila, ja, er doorheen, kan allemaal.
1: Is het nou fijner om te spelen of fijner om te lopen?
2: Ja, ik vind het veel leuker om te spelen. Lopen, dat is niet voor mij.
1: En jij?
3: Lopen, zeker lopen. Ja,
1: ja, want?
3: Ja, want ik loop ook mee. En er zijn er nog een andere aantal, nog twee anderen die ook meelopen. En ja, stiekem, dat spelen kan natuurlijk het hele jaar door. Maar lopen, ja, de Vierdaagse is maar één keer per jaar. Dus het moet wel lopen zijn.
1: Dus vandaag speel je met de groep en morgen spelen jullie voor hem.
2: Ja.
1: Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd. Ik wil wel iets horen. Kunnen jullie iets inzetten met z'n allen?
2: Ja, dat kan.
3: Ja, dat doen.

Bonomars bij Radio Gelderland. Bijna 4 uur is het alweer geworden. Straks om 4:15 dan spelen we ons spel De Langste Adem. Heb jij De Langste Adem? Ik heb er net wat over uitgelegd. Je kunt er een meet and greet mee winnen met de artiesten. We hebben een fantastisch prijzenpakket voor je samengesteld. Ik kan je vertellen, ik heb het gezien. Het is het mooiste prijspakket wat we nu hebben weg te geven. En als je wil meedoen, dan moet je even opgeven via de Omroep Gelderland app. Dat zouden we dan wel het leukste vinden. En dan gaan we je bellen en dan mag je ook heel lang Nijmegen zingen. Op het biertje van het goede doel, hè, in België. Maar dan hebben we er Nijmegen van gemaakt. Dat is nog veel leuker. Het NOS Journaal van 4 uur komt er zo meteen aan na München en Vrijheid.

0: Radio Gelderland.
1: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
8: Grijp nu uw kans.
9: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
10: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
9: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
11: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 jaar tegen Corné H. voor het gijzelen van 3 gevangenismedewerkers. Hij deed dat terwijl hij in Vught op de psychiatrische afdeling zat na het gijzelen van mensen in een café in Ede. Het OM eist een voorwaardelijke straf omdat het de behandeling die hij nu ondergaat in de war zou schoppen als hij de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van Izmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn net als Hürriyet tegenstander van president Erdogan. Rudy Garcia gaat niet verder als bondscoach van België. Zijn contract is na het WK voetbal niet verlengd. Garcia was 1,5 jaar trainer van de Rode Duivels. Op het WK schopte België het na een stroeve start tot de kwartfinales, waarin het verloor van de latere wereldkampioen Spanje. Het is nog niet duidelijk wie de opvolger van Garcia wordt. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen wordt iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
12: Jeroen, dankjewel. Radio Gelderland files en vertragingen van de ANWB. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar een vertraging van 18 minuten. A15 Nijmegen richting Gorinchem tussen knooppunt Del en de afrit Arkel. Daar 17 minuten vertraging. En tot slot de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Daar zo'n 13 minuten vertraging. is 4:02. Radio Gelderland staat aan bij het mooiste en het grootste wandelevenement ter wereld. De Nijmeegse Vierdaagse. Morgen gaan we natuurlijk van start met de eerste loopdag. En vandaag zijn we allemaal een beetje aan het opwarmen. Veel bezoekers, gezellig aan een biertje of een ander frisje. We hebben Marieke van der Voort, die loopt zo lekker tussen het feestgedruis door. En we hebben een kandidaat straks voor ons spel, De Langste Adem, waarmee je dus een fantastische meet and greet kan winnen. Alle uitleg hoor je zo meteen.
13: Late Night Shopping en Designen Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00 avond.

0: Tommy Hilfiger. Designer outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
2: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
7: vakantie!
6: ANWB en gaan!
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
9: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
10: De Vierdaagse. Hier hoor je de Vierdaagse. Met André Kuijs.

We hebben het leukste publiek en de leukste muziek, hè? Zo is het. 5 dagen lang deze hele week hoor je ons live vanaf de Vierdaagse in Nijmegen. We hebben daar een speciaal Omroep Gelderlandplein voor. Er staan grote schermen, er staan tentjes, er is muziek, er is drinken. Kortom, er is van alles te doen. En je kunt de radiostudio dan even zien als je dat leuk vindt. Dus kom even langs. Was je toch al van plan om naar Nijmegen te komen, dan kun je gelijk even langs de radiostudio lopen. Dat is wel zo gezellig. Zometeen dan spelen we ons spel De Langste Adem. Kan jij het woord Nijmegen het langste volhouden? Nou, we hebben een hele competitie deze week. En je maakt kans op een meet and greet met de artiesten van het liedje Nijmegen. Nou, dat is de moeite waard, kan ik je vertellen. Het wordt hartstikke gezellig. Zometeen gaan we de eerste kandidaat bellen. Maar laten we eerst eens wat zomerse muziek draaien van Paco.

0: Het is lekker warm in Nijmegen en het is gezellig. Paco en Amor de mis amores. Nou, daar gaan we. We hebben Mark aan de telefoon. Mark, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hey, jij slaapt bij je oma, hè, deze week.
1: Ja, dat klopt. Ik slaap bij mijn oma in Wieksen deze week.
0: Ja, want en dat doe je niet zonder reden, denk ik, hè? Want jij loopt mee, hè?
1: Ja, ik loop inderdaad mee voor de zevende keer.
0: Zo, voor de zevende keer alweer. En ben je al in Nijmegen zelf geweest? Loop je hier ook ergens rond dan?
1: Nee, ik ben er vanochtend eventjes geweest om mijn startwijze op te halen. Ja. En daarna ben ik aan oma gegaan om ook boodschappen te doen.
0: Ah,
1: en
0: kijk.
1: En nu lekker de beentjes omhoog rustig aan doen.
0: Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Nou, wat fijn dat je oma je opvangt. Dus je hebt al boodschappen voor je oma gedaan. Oma ook maar even in de watten gelegd deze week.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Ja, dat doe je heel goed, Mark. Nou, we gaan een poging wagen. Want misschien win jij wel die fantastische meet and greet met al die artiesten op vrijdag.
1: Ik hoop het.
0: Ja, ik wou net zeggen, dat lijkt me wel verschrikkelijk leuk. Hoe zit het met jouw adem? Hoe is het daarmee met de ademsteun?
1: Ik denk nu beter dan als je het me vrijdag vraagt, denk ik.
0: Ja, precies. Nou, dat is maar goed dat je dan vandaag meedoet. Want als ik je een tip mag geven, als jij Nijmegen op zijn langst mogelijk wil uitspreken, dan moet je je lippen tuiten en dan zo weinig mogelijk adem loslaten. Dat vergt misschien wel wat oefening, maar jij gaat het gewoon proberen, hè, Mark?
1: Ik ga mijn best doen.
0: Ja, precies. Hey, je kent het liedje België van het Goede Doel, hè?
1: Wat zei je?
0: Het liedje België van het Goede Doel, dat ken je, hè?
1: Ik ken hem, ja. Ik ken hem een beetje. Ik ken hem niet meezingen uit mijn hoofd, hoor, maar ik ken het ding.
0: Oké, nou, dat is ook geen enkel probleem, want van België hebben we Nijmegen gemaakt. Zo makkelijk is het. En dan hoor je drie keer Nijmegen en dan de vierde keer, dan moet je hem zo lang mogelijk proberen uit te zingen. Gaat je dat lukken, denk je?
1: Dat gaat mij wel lukken.
0: Oké, nou, ben je er klaar voor dan?
1: Ja, hoor.
0: Oké, daar gaan we, hè. Ik heb getwijfeld over. Komt hij aan. Oké, nummer 1. Oké, ja, nummer 2. En nummertje 3. En nu jij, Mark, daar gaan we.
1: Nijmegen.
0: Ja, dat was hem. Nou, Mark. Hoeveel seconden denk je dat je het vol hebt gehouden?
1: Ik heb geen idee. Ik denk 15 seconden of zo.
0: Nou, dan
1: seconden.
0: Heb ik goed nieuws voor je. 17.900ste. Hoe vind je dat?
1: Geen idee. Ik heb echt geen flauw idee.
0: Ja, nee, maar je deed hartstikke goed. Volgens mij moet je nu wel aan het zuurstof, of niet?
1: Ik denk een slokje water.
0: Ja, precies, heel goed. En je hebt het nog nodig, want je gaat de komende dagen natuurlijk lopen. Hé, hey Markje, we schrijven je erbij in het klassement. Dank je wel voor het meedoen.
1: Ja, was leuk om te doen.
0: Nou, graag gedaan. En wij wensen je heel veel fijne kilometers volgende
1: dankjewel,
0: morgen.
1: Dank je wel. En jullie ook heel veel succes met de uitzending.
0: Ja, dank je wel, Mark. En gezellig bij je oma. Doe het goed, hè?
1: Ja, dat zal ik doen.
0: Oké, hoi.

We hebben het grote klassement er nog even bijgepakt voor ons spel De Langste Adem. Het is de eerste dag dat we het spelen en dat doen we deze hele week hier bij Radio Gelderland. Op de eerste plaats, dat is vanmorgen gerealiseerd, dat is Dieneke van der Pol met zo'n 18,9 seconden. En Mark, die heeft net de tweede tijd neergezet, dus dat is ook heel erg fijn. Ik ben benieuwd of de mensen over de 20 seconden heen gaan. Dat zou wel mooi zijn. Zometeen praten we met Joop van der Gronde.

0: U2 en Sweet of Dreams hier bij Radio Gelderland. Tegenover mij zit Joop van der Gronden. Joop, goedemiddag. Oh. Ja, doe de koptelefoon maar op. Dat is een stuk makkelijker.
1: Ik versta je.
0: Ja, precies. En kom maar iets dichter bij de microfoon, want dan kunnen de luisteraars je thuis ook fijn beluisteren. Joop, jij bent hier met een reden. Want jij gaat sowieso meelopen, hè?
1: Ja, dat is wel de bedoeling.
0: Voor de hoeveelste keer doe je dat al?
1: Ik ga eigenlijk nu voor de 20e keer lopen.
0: Ja.
1: Maar ik hoop hem pas voor de 11e keer uit te lopen.
0: Voor de 11e keer? Wat is er bij die andere keren gebeurd?
1: Nou, ik heb wel eens bloedblaren gehad. Ik ben eigenlijk begonnen om op klompen te lopen. Ik liep op mijn werk op klompen.
0: Ja.
1: Ja, dan loop je de vierdaagse ook op klompen.
0: Ja, een echte vent doet dat dan, hè?
1: Dat was de eerste dag tot aan Elst. En de voeten waren kapot.
0: Nou.
1: Ik heb mijn klompen ingeleverd bij onze eerste, toen de tijd, vrouwelijke politieagent in Renkum.
0: Ja.
1: En later opgehaald. Heel verhaal zal ik je niet vertellen.
0: Ja.
1: Maar goed, dat was over en uit.
0: Ja, precies. Op klompen.
1: Het jaar erop liep ik min of meer op veiligheidsschoenen.
0: Ja.
1: Ga je dat ook doen?
0: Ja.
1: Wou ook dus niet.
0: Nee.
1: Zo af en toe, de jaren erop, want het bloed kribbelt. En dus dan ga je weer meedoen, minimaal getraind.
0: Ja.
1: Ja, er tussendoor nog wat dingetjes gehad.
0: Ja, ook, goed, desalniettemin. Je loopt dan toch diverse aantal keren mee. Voor de tweede keer ga je volgens mij de 30 lopen nu, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: En dat doe je dan wel op normale schoenen, mag ik hopen?
1: Ja, ik heb ze nu ook aan, dus zijn ingelopen. Dus,
0: ja, gelukkig. Er zit een beetje een dubbel tintje aan, hè? Want ik heb begrepen, Joop, dat jouw werkzame leven, dat gaat eindigen, hè?
1: Ja, dat klopt. Ik hoop vrijdag mijn allergrootste cadeau te kunnen krijgen.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk dat ik... ik wil even een traantje laten.
0: Ja.
1: Schaam ik me niet voor.
0: Nee. Dat is ook goed.
1: Maar ik hoop vrijdag jarig te zijn, 24 juli, op de intocht.
0: Ja.
1: Ik zal mijn 11e keer worden. Men zegt dat het een speciaal kruisje is. Ik wacht het allemaal wel af. Maar dat is ook, zoals men zegt, je mag stoppen met werken. Dat noemen ze geloof ik pensioen of zoiets.
0: Ja, men heeft het erover. Hè? Je bereikt dan je pensioengerechtigde leeftijd.
1: Ja,
0: hè?
1: Drie dingen in één.
0: Wat heb je altijd gedaan?
1: Ik heb bij een loonwerker in Renkum gewerkt. Als medewerker in de wegenbouw, groenvoorziening. Ik heb daar van alles gedaan. En

0: de laatste 25 jaar op een papierfabriek in Renkum bij de bedrijfsbrandweer gewerkt.
1: Ja, oké. Okay.
0: Eigenlijk, ja, afgelopen week hebben we de laatste dag gewerkt. Dus ja, dat is eigenlijk, daar heb ik gezeten.
1: Ja, ja, ja. En daar ga je nu...
0: Het voorkomen van brandjes.
1: Ja. Maar dat, ga je dat missen, Joop? Want dat is natuurlijk, ja, volgens mij is het ook een beetje je lust in je leven geworden, of niet?
0: Je kunt het aan de ogen zien.
1: Ja, volgens mij wel, hè? Ja, ja.
0: Ja, nee, ik wel het niet missen. Ik ga nog wel 2 dagen doorwerken en overleg. Okay. Dus ik laat het nog niet helemaal vallen. En ja, zoals je zegt, ja, ik ben een bezige bij. Stilzitten, weet ik niet hoe dat schrijven moet. Dus,
1: nee,
0: ja.
1: Precies. Oké, okay, dus dat zwarte gat voor jou waar ze het wel eens over hebben met de pensionering, dat zit er voor jou niet in?
0: Nee.
1: Nee,
0: gelukkig
1: nee,
0: niet.
1: Nee,
0: zelfde als, hoe schrijf je dat? Graniums of zoiets.
1: Ja, nee, dat is voor jou niet van toepassing. Nee, ik wou net zeggen, je weet niet eens hoe je het schrijven moet, geloof ik. Dus nee, gelukkig maar. Dat is ook heel goed. Ja, Joop, dus je gaat die 30 kilometer lopen. Verjaardag heb je dan vrijdag.
0: Ja.
1: En ook nog het bereiken van je pensioengerechtigde leeftijd.
0: Ja.
1: Allemaal
0: ja.
1: In één.
0: Ja,
1: en nou, als dat geen onvergetelijke week voor jou wordt, Joop.
0: Ja, dat denk ik ook. En
1: ja,
0: zaterdag gaan we het echt vieren, de verjaardag vieren.
1: Ja.
0: Ja, ik wil een klein stukje oplichten. Dat is dat ik dat ga vieren in Renkum bij de ijsvereniging.
1: Ja.
0: We hebben Renkum een hele oude ijsvereniging. Ik wil toch een klein beetje reclame maken.
1: Mag hoor, tuurlijk, tuurlijk.
0: Dus ik kan je straks foto's van laten zien. Maar daar heb ik nog iets heel moois, een groot petto. Maar ja, de kennen de luisteraars
1: nee.
0: Helaas niet zien.
1: Helaas
0: maar,
1: niet, nee.
0: Ik kan ze niet allemaal uitnodigen, maar meer mag ik ook niet zeggen.
1: Ja, nee, precies. Nou Joop, ik wens jou een hele mooie week, een fantastische vierdaagse,
0: ja.
1: Een mooie verjaardag en uiteraard een mooie start van je pensioen. Hè? En
0: ja,
1: nog een beetje doorwerken om de gang erin te houden.
0: Een beetje hobby door, hobby.
1: Zo is het. Hey Joop, dankjewel voor je komst en een hele mooie week.
0: Graag gedaan. En misschien tot vrijdag.
1: Joep!

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Heel veel bekende merken bij juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Nissing, Fope, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vrede Duitsland.
2: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
3: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
4: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
3: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar unieksslapen.nl.
5: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals Aha Mini Rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of eens lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
7: 5:02. Dit is Radio Gelderland en we hebben de hoofdpunten van het Gelders nieuws. Begin even met het weer. Vanmiddag is het droog en wisselend bewolkt met steeds meer ruimte voor de zon. En bij een matige wind uit het noorden tot noordwesten wordt het 21 of 22 graden. Vanavond is het nog een tijdje zonnig en om 9 uur is het nog 17 of 18 graden. En in de nacht zakt het kwik tot een graad of 10. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. Traditioneel houdt de politie op de maandag na de Zwarte Cross een alcoholcontrole. En daarbij zijn in totaal 27 overtreders betrapt. En dan nog een ander nieuws over een olievlek. Want de vuurwerkshow Waal in Vlammen tijdens de Vierdaagse Feesten is gisteravond op het allerlaatste moment afgelast. De show had om 10:30 van gisteravond moeten beginnen en de organisatie onderzoekt of de show later deze week alsnog kan plaatsvinden. Dit en meer Gelders nieuws vind je uiteraard in de Omroep Gelderland app en onze site gld.nl. Radio Gelderland files en vertragingen van de ANWB. Het is druk in onze provincie. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen afrit Everdingen en Zaltbommel. 18 minuten vertraging. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen knooppunt Del en afrit Arkel. 10 minuten vertraging. En de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Daar zo'n 14 minuten vertraging. 5:03 is het geworden. En zometeen dan zijn we terug hier vanuit Nijmegen met de allermooiste muziek. Weet je wat ik zometeen voor je klaar heb staan? Niemand minder dan de Les Humphrey Singers.
8: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Palaan 50 in Zutphen.
9: Van Dam wonen en slapen in Kesteren. De plek voor jouw droominterieur. Stijlvolle meubels, heerlijk slaapcomfort, prachtige behangcollecties. Alles onder één dak. Kom langs of kijk op vandamwonen.nl. Van Dam wonen en slapen. Jouw thuis begint hier.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
9: Bent u toe aan goed slaapadvies? Kom naar Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
10: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
11: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
14: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
15: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
16: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
15: Nu bij Dirk, Innocent sap, swirl of kokoswater. 1,49. De Vierdaagse.
17: André Kuiper.

0: Ja, ze breken hier de tent af in Nijmegen. Er wordt veel gemusiceerd hier op het Omroep Gelderlandplein. Dat is mooi om te zien. Veel mensen en gezelligheid. Morgen dan gaat het natuurlijk allemaal definitief van start. We zijn een beetje aan het opwarmen. Nou, moet je maar eens horen. Dat is een blaasorkest.
1: Hoor eens. Wat een gezelligheid, hè?
0: Ja, nee, precies. Dus dat blaasorkest, dat zit wel goed. Wij zijn de hele week in Nijmegen en zijn erbij met de Vierdaagse. En we spelen natuurlijk de hele week ons spel, De Langste Adem. Voor vandaag hebben we het wel gespeeld, maar morgen weer een aantal nieuwe ronden, nieuwe kansen. En dat de hele week door. Dus als je een keer mee wilt doen, moet je even reageren via de Omroep Gelderland app. Even rechtsboven op WhatsApp ons klikken en dan komt het goed. En dan maak je kans op een meet and greet met al die artiesten die op die plaat horen zijn. Zoals Sieneke en Rutger van Barneveld. Hoe fijn is dat?

0: Zometeen laten we die feestdit nog even horen waar ons spel De Langste Adem op is gebaseerd. Dat is namelijk Nimma 55 met Nijmegen. Dat is onze vierdaagse hit. Maar laten we eerst eens even naar Marieke van der Voort gaan. Marieke die heeft zich weer ergens verzameld. Een hoop mensen om zich heen volgens mij, of niet Marieke?
1: Nou, het valt eigenlijk mee, want ik sta nu bij de inschrijfbalie. En om 5 uur moet iedereen een startbewijs hebben, want anders kan je niet meedoen. Maar nog een kwartiertje te gaan, het is eigenlijk heel erg rustig. Naast mij de coördinator burleske Gerrit Velderman. Had jij verwacht dat er zoveel stilte zou zijn?
2: Wij hadden het niet helemaal verwacht, maar wel gehoopt. Want we hebben ontzettend geïnvesteerd in goede communicatie naar de wandelaars toe. We hebben dit jaar met nieuwe apparatuur mogen werken. We hebben gewerkt aan de routing om bij de juiste bureaus uit te komen. Dus dat heeft er allemaal in geresulteerd dat we een hele mooie eerste 2 dagen van de Vierdaagse hebben gehad. Morgen gaan de wandelaars starten. Dus we hopen dat de hele week zo gaat.
1: Ja, want de verwachting was wel, na 1 gaat het hier drukker worden. Maar daar is gewoon echt niks van terug te zien.
2: Nee, we hebben vanochtend toen we de bureaus opendeden, hebben we het heel even druk gehad. En daarna hadden we een stroom continu van wandelaars die zich aan wilden melden met een wachtrij van ongeveer 5 tot 10 wandelaars per rij. Dus dat betekent een minuutje of 4, 5 wachten. En dan kon je mooi je eigen spullen even bij elkaar zoeken om te zorgen dat je klaar was voor de aanmelding.
1: Ook dankzij al die vrijwilligers die dit mogelijk maken dat het nu zo voorspoedig verloopt?
2: Ja, zeker. We zijn met de Vierdaagse met ruim 370 vrijwilligers. En vandaag en gisteren hebben er ruim 100 gewerkt om al die aanmeldingen mogelijk te maken. En morgen vroeg zijn we weer klaar om iedereen weg te schieten en te starten.
1: Jij gaat ook wegschieten, toch?
2: Ja, ik mag woensdag en vrijdag mag ik mensen op pad sturen. En ja, daar heb ik ook heel veel zin in, want dat is eigenlijk elke dag wel weer een heel mooi moment.
1: Sta je hier als coördinator, maar je hebt zelf ook eerder meegelopen. Kriebelt het dan niet toch een beetje, zo'n dag als vandaag, als je al die lopers ziet?
2: Ja, aan de ene kant wel, maar de achterkant van deze organisatie of deze organisatie is zo leuk om voor te werken. Dus ja, ik heb besloten om een paar jaar hier mee te gaan helpen om zeg maar die wandelaars een hele mooie week te bezorgen.
1: Nou, volgens mij gaat dat lukken, want ik kijk ze om me heen. Ik denk, ik loop nog naar een laatste iemand toe. We staan bij het 40 kilometer punt, waar de meeste mensen aan meedoen. Maar ja, een laatste iemand om zich in te schrijven. Ja, ik zie hem of haar niet. Jij?
2: Ik zie niemand bij de desken. En misschien dat er nog een wandelaar binnenkomt. Die is nog exact 12 minuten welkom. En daarna gaan we de tenten sluiten en dan gaan we morgen vroeg lekker wandelen.
1: Ja, dus als mensen nog in willen schrijven, moeten ze nu wel een beetje gaan rennen, hè?
2: Ja, het ligt eraan waar ze zijn, maar ik zou het wel doen, ja.
1: Nou, het is hier dus heel erg rustig. We zien op dit moment niemand. Ik hou natuurlijk in de gaten of dat de laatste 12 minuten verblijft. En mocht er nog iemand net op tijd, net te laat zijn, ik laat het jullie weten.
0: Helemaal goed, Marieke. Ja, bij het meest verlaten stukje volgens mij van het Vierdaagse terrein. De laatste minuten om jezelf in te schrijven.
3: Nijmegen, dit is een ode aan alle feestvierers. De Vierdaagse feesten bestaan 55 jaar. En in Nimma zijn we nog lang niet.

0: NIMA 55 en Nijmegen, dat is ook het thema van ons spel. Met de langste adem maak je kans op een meet and greet van al die artiesten die daarin zitten. En dat zijn niet de minste. Maar dat allemaal morgen weer, want dan hebben we weer een nieuwe dag voor ons spel. We gaan eens even kijken bij het weer. Of naar het weer, of met het weer. En dat doen we met een satelliettelefoon, want er zit wat vertraging in. Maar we gaan wel even bellen met Houten. Daar zit het hoofdkantoor van Weerplaza. En daar zit Johnny Willemsen. Johnny, goedemiddag.
1: Ja, nee, Donnie zit hier. Donnie de koning.
0: Donnie, kun je nagaan, die satelliettelefoons, dat is ook niet meer wat het geweest is. Of het nou Johnny of Donnie is, dat versta je gewoon niet. Maar Donnie, het is volgens mij hartstikke lekker weer. En ja, hoe gaat dat vanavond en vannacht?
1: Ja, we zien eigenlijk inderdaad dat het prachtig weer is. En de zon komt er ook nog wel lekker bij vanavond, met temperaturen nog steeds boven die 20 graden. En dan gaat het vannacht in die opklaringen wel aardig afkoelen. Uiteindelijk naar minima van zo'n 9 of misschien 10 graden. Dus tijdens de start van de Vierdaagse wordt het toch even misschien een extra jasje aandoen. Maar al snel kan die morgenochtend dan ook gewoon uit hoor. Want de temperatuur stijgt uiteindelijk naar zo'n 23 of 24 graden. Met erbij flink wat zonneschijn in de middag van wat stapelwolken. Maar het blijft gewoon droog morgen.
0: Kijk, en als we dan even vooruitkijken naar de rest van de dagen, hoe komen de Nijmeegse lopers die door qua temperatuur en qua weer?
1: Ja, qua temperatuur hebben we absoluut niks te klagen. Want zowel woensdag, donderdag als vrijdag staat er in ieder geval geen extreme hit op het programma. Dus dat is heel erg goed nieuws. Met op woensdag temperaturen van een graad of 19 of 20. Daar trekken er wel buien over. Dus dat wordt de minst mooie dag van de week. Maar het ziet er allemaal niet zo heel erg verkeerd uit voor de donderdag en de vrijdag. Want die verlopen wel gewoon droog met donderdag 21 graden. En vrijdag weer 23 of 24 graden. Dus ook aan het einde van de Vierdaagse wordt het heerlijk weer om nog lekker even een feestje te gaan vieren.
0: Kijk, dan moet het helemaal goed komen. Donnie, dankjewel. Weerplaza. En morgen dan zijn ze er weer. Dan houden ze ons gewoon op de hoogte van het weer en nog meer. Maar ja, het is vaak toch het weer wat dan de klok slaat. Goed. Italiaanse muziek hier.

0: Radio Gelderland. De hele dag dichtbij.
1: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
2: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen? Of wil je iets aanvragen? Wees niet bang om hulp te vragen. De Stip in Nijmegen helpt je. Kom naar een stip bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
3: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
4: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
3: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
5: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De 4 mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. De politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Een dag na de 1-0 overwinning op Argentinië is het Spaanse nationale elftal weer thuis. Vanavond wordt het team gehuldigd in Madrid. Verwacht wordt dat daar 1 miljoen mensen op afkomen. Voor die tijd staan nog een bezoek bij het Spaanse Koningshuis en premier Sanchez op het programma. Het weer nog tot besluit. Droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ja, Jeroen, dankjewel. 5:02, Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. Je hoort ze met een bijzondere oorzaak of langer dan 10 minuten. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. 14 minuten vertraging. En de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Daar heb je momenteel 10 minuten vertraging. De inschrijving is inmiddels gesloten en dat betekent dat we morgen gewoon lekker kunnen gaan wandelen. Je hoorde in het vorige uur al de laatste lopers die zich hebben ingeschreven. Marieke, die is op pad voor ons. Die loopt lekker over het festivalterrein. Ja, nou, daar lijkt het wel een beetje op. Het is wel gezellig en ze gaat nog een aantal mensen aan de tand voelen. Mooie verhalen ophalen en haar horen we straks.
7: Schrik je wel een nieuw prijs van een bed? Bij Sleeper Vuibis in Vorden kopen jullie een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van de nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet al? Slaap slimmer. Sleeperyvuibis.com.
8: Late night shopping en designen outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designen outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3 sterren slot. Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
16: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
17: De Vierdaagse. Hier hoor je de Vierdaagse. Met André Kuijs.

The Electric Light Orchestra. En zo heet de titel, ja. We zijn er nog een uur live, zijn we erbij. Daarna dan gaan we weer fijne muziek draaien. En dan melden we ons weer ergens rond. Een uurtje of zes voor een nieuwe Vierdaagse Dag. De dag dat we van start gaan met de 108e Nijmeegse Vierdaagse. Ja, en wie is nou die laatste inschrijver? Marieke, die heeft diegene te pakken gekregen. En dat hoor je zo meteen.

0: De Supremes bij Radio Gelderland en Come See About Me. Ik ga je even mee terug in de tijd nemen. Ongeveer 20 minuten geleden, toen kwam de laatste inschrijver binnen. En Marieke, die liep er achteraan met een microfoon. En ja, dat ging wel snel, maar ze heeft een interview.
1: Ik loop die laatste minuten even met je mee, want volgens mij moet jij nog een bandje halen.
2: Ik durf niet op mijn klok te kijken. Hoe laat is het?
1: Je hebt nog 2 minuten.
2: 2 minuten, oh, het is verschrikkelijk.
1: Waarom ben je zo laat?
2: Ja, trein. Ik moest iedere keer op het station wachten. Het is echt verschrikkelijk.
1: Ik dacht, ik sta hier, er komt niemand meer aan.
2: Volgens mij ben ik de laatste.
1: Jij bent de allerlaatste?
2: Ja, volgens mij hebben ze het hek dicht gedaan naar mij.
1: Ja, en er zijn al heel veel poortjes dicht.
2: Ja.
1: Ga je rennen of...
2: Nee. Ik hoop dat het gewoon goed komt.
1: Is dit je eerste vierdaagse?
2: Nee, tweede.
1: En nog geen eerste?
2: Laatste. Goed.
1: Je laatste meteen?
2: Ja, ja. 1 keer en dan... Is het mooi geweest.
1: Ja, de meeste mensen stoppen dan na de eerste keer, toch?
2: Ik ga gauw mijn ding doen, ja?
1: Ja, en lekker starten morgen.
2: Oh, joh, ik heb nog 2 minuten.
1: Nou, dan loop ik nog een klein stukje met je mee.
3: Hallo.
4: Hallo.
3: Jij komt er op de valreep aan.
2: Ik heb alle tijd nog, toch?
3: Oh, ik even wil graag uitdippen. Jouw idee. En de...
2: Ja, het is een idee.
3: Heel goed. En je...
1: Nou, en hier is de allerlaatste loper die ook nog in zicht was. Dus waarschijnlijk is de allerlaatste nu echt binnen. En mag iedereen die zich heeft aangemeld, al die 47.000 mensen, mogen morgen dus waarschijnlijk gewoon starten.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

Veel gelden zijn muziek in ons vierdaagse lied natuurlijk. Neem maar 55. Maar ja, muziek uit Utrecht, dat mag er ook zijn. Hè? Henk Westbroek en Waar ze loopt te wandelen hier met Radio Gelderland. Het is 5 minuten voor 5:30. Zometeen de hoofdpunten van het Gelders nieuws. Neem even het weer met je door. En dan ben je weer op de

0: De hele dag dichtbij. Dit is Radio Gelderland. Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
1: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
0: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
1: Kom nu voor de Uniek Slapenactie. Tweede matras gratis. Ga naar uniekslapen.nl.
2: Nieuwe leesbril nodig?
3: Mijnleesbril.nl.
2: Gratis verzenden en retourneren.
4: Badkamer nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de sanitaire afdeling bij Wentus Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wentustegelsenvloeren.nl.
5: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
6: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen.
7: Betting Wonen. Nu opruiming tot 70%.
8: 17:56. Je luistert naar Radio Gelderland. Vanavond is het nog een tijdje zonnig. Om 7:00 is het nog zo'n 17 of 18 graden. En in de nacht zakt het kwik tot een graad of 10. Morgenochtend is het zonnig. Morgenmiddag is er een afwisseling van stapelwolken en zon. Het blijft droog en het wordt 22 tot 24 graden. Ondernemer René Derksen uit Didam heeft een schadeclaim van 184,7 miljoen euro gekregen van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA. Dat schrijft het Financiële Dagblad. Volgens de krant gaat het om een van de hoogste claims die een overheidsinstantie ooit tegen een bedrijf heeft ingediend. En de 58-jarige man die afgelopen zondag werd gereanimeerd na een zware mishandeling op de Oranjelaan in Harderwijk op de N303 is overleden. Dat meldt de politie. Meer Gelders nieuws, je vindt het op onze site gld.nl en de Omroep Gelderland app. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. Als we ze erbij pakken, dan zien we het volgende. Files vanaf 10 minuten krijg je van me, of met een bijzondere oorzaak. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, een kwartier vertraging. En de A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen knooppunt Del en Gorkum, daar zo'n 14 minuten vertraging.
9: Schrik je van een nieuwe prijs van een bed? Bij Sleeper Verbis in Vorden kopen jullie een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van de nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet al? Slaap slimmer. Sleeperverbis.com.
10: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
11: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
12: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terlezom.nl.
13: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
12: Neem Terlezom op in je testament. Kijk op terlezom.nl.
14: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
15: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
16: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk, gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent. De Vierdaagse.
17: André Kuiper.

0: Ja, daar ben ik dan toch wel benieuwd naar hoe ze dan loopt als Rihanna The Wanted hier bij Radio Gelderland. Nou ja, wie als Rihanna wellicht naar het plein is gelopen, dat is onze Marieke. Marieke, je zit aan tafel bij een paar mannen, gezellig biertje erbij en volgens mij is de stemming op haar best daar.
1: Klopt, het begint wel rustiger te worden op het plein. Maar er zitten nog wat mannen biertjes te drinken en dat zijn best grote biertjes.
2: Mm. Ja, gaat helemaal niet goed, joh. Bier drinken is zeg maar al een beetje de brandstof voor de vierdaagse.
1: Ja, is dit een goede voorbereiding?
3: Ah, het hoort er wel een beetje bij, maar je moet wel natuurlijk oppassen. Hè? Dus je moet ook een tijdje rust pakken, op tijd eten en niet te veel biertjes.
1: Ja, want vanaf morgen 4 keer 40 kilometer. Hoe bereid je je dan de rest van de avond voor als deze op is?
2: Ja, het is ook wat mij betreft een stukje ervaring. Verder niks aan de hand. We gaan het gewoon doen. Opgeven is geen optie. Huppakee, wij lopen die 160 kilometer uit.
1: Je hebt vaak gelopen al, hè?
2: Sorry?
1: Je hebt vaak gelopen al.
2: Ja, precies.
1: Ja. Heb je nog een tip voor mensen die voor de eerste keer lopen en vanavond misschien een beetje zenuwachtig in een bedje liggen?
2: Ik heb wel een tip. Verstand op oneindig gaan.
1: Ja, en nu hebben jullie veel kilometers in de benen. Kun je ook trainen om vroeg op te staan?
3: Ja, dat is wel een uitdaging, maar ja, je moet wel oefenen. Dit moet je nooit doen ongetraind. Dat is wel een tip die ik aan iedere beginner wil meegeven. Altijd oefenen. Oefenen is gewoon heel goed om te ervaren wat je nodig hebt qua spullen. Maar ook hoe jouw lijf reageert op bepaalde dingen. En hoeveel tijd dingetjes kosten. Dus dat is echt wel heel belangrijk. Nooit ongeoefend aan beginnen.
1: Ben je nog een beetje zenuwachtig dan vanmorgen?
3: Nee, eigenlijk niet. Nee. De zenuwen zijn er wel vanaf. De eerste twee keren was ik best wel zenuwachtig. Maar nu weet ik waar ik aan begin. En ik heb een goede maat bij, dus dat komt goed.
1: Ja, dus voor jou de zesde keer?
3: De zesde keer, ja.
1: Ja, voor jou de 22e?
2: Ja, dat wil ik niet zeggen. 21.
1: 21ste?
2: Ja. Hey, dus wij gaan hem maken. Dat komt helemaal goed.
1: Nou, opdrinken en dan snel naar bed, denk ik.
2: Ja, dat is zoiets, hè?
1: Heel veel plezier en misschien komen jullie nog tegen.
3: Nou, dankjewel. En ook nog heel veel succes met de verslaglegging van de Vierdaagse.
1: Gaat helemaal goed komen. Dank jullie wel. Ja,

Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats Delict.

Ruben Hillen en 20 Seconds hier bij Radio Gelderland. Het is gezellig. Marieke zei het al, het plein loopt hier langzaam leeg. En de eerste radiodag die zit er bijna op. Morgen vanaf 6 uur dan meldt Jo zich weer hier vanaf het plein in Nijmegen. Ik zit zo nog eens even wat feiten en cijfers over de Vierdaagse op te zoeken. Die zul je deze week wel vaker gaan horen. Maar het blijkt dat de leeftijdscategorie waar de meeste deelnemers in zitten, dat is 61 tot en met 70 jaar, zo'n 22,51%. Maar daarachter, met bijna 21%, de 21 tot en met 30-jarigen. Dus er zijn veel jongelui, mag je dat zo zeggen? Nou, in ieder geval een andere generatie, jongere generatie, vertegenwoordigd op de Vierdaagse. Dat is meer dan vorig jaar. Dat is toch zo'n 2% is dat gestegen. En als je dan zo kijkt naar al die landen waar de mensen vandaan komen om hier op het grootste wandelevenement van de wereld deel te nemen, er zijn zo'n 77 nationaliteiten vertegenwoordigd dit jaar.

Lionel Richie en My Destiny om 6:05 bij Radio Gelderland. Nou, we krijgen net nog het laatste nieuws van het team communicatie van de Vierdaagse van het perscentrum al daar. En dat is goed om te weten, want morgen dan begint de Vierdaagse en er hebben zich 45.761 wandelaars zich aangemeld voor de start van de 108e Nijmeegse Vierdaagse. Zo'n 1239 deelnemers die hebben zich niet gemeld. En dat zijn de getallen waarmee we morgen van start gaan.

0: Radio Gelderland. Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
1: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
2: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
1: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
3: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
4: In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 gedroeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten terwijl die meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft de man bewegingsloos op de grond liggen. Beelden leiden tot verontwaardiging en protesten in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van de Amerikaan George Floyd in 2020. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De voormalige Engelse voetballer en trainer Kevin Keegan is overleden. Begin van dit jaar werd bij hem kanker vastgesteld. Keegan won 2 keer de Gouden Bal als beste speler van Europa. Hij was onder meer succesvol bij Liverpool en het Duitse HSV. Ook was hij trainer van Manchester City, Newcastle United en het nationale elftal van Engeland. Kevin Keegan was 75. Het weer droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Gelderland. Laminaat, tapijt of verf? Jouw thuis begint bij Nama.
6: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
7: Nama. Van tapijt tot behang, wij hebben het. Bezoek Nama in Arnhem.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
11: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
12: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

the curse.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdag bok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.
2: Ze zijn een uur lang 100% van eigen bodem. Helemaal nationaal op Radio Gelderland.

0: grijp nu uw kans.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
1: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
3: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
4: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren, dak- en schoorsteentechniek Engels & Zoon in Arnhem, is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
3: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar uniekslapen.nl.
4: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
5: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
7: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 gedroeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten, terwijl hij meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft hij bewegingloos op de grond liggen. De beelden leiden tot veel verontwaardiging in Italië. Demonstranten vergeleken de zaken in hun protesten met die van de Amerikaan George Floyd in 2020. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel, dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en naar Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De 4 mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. En de politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De avond van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdag bok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. AliExpress gaat in beroep tegen de boete van ruim 500 miljoen euro... die het kreeg van de Europese Commissie. Volgens de commissie doet het Chinese webwinkelplatform te weinig tegen de verkoop van illegale en soms gevaarlijke producten. Het bedrijf is het daar niet mee eens. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat dan bijvoorbeeld over namaakmerkproducten of gevaarlijk speelgoed. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De avond van Gelderland.

0: je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. De voetballers van wereldkampioen Spanje zijn begonnen aan hun huldigingstocht door Madrid. Ze rijden in een open bus vanaf de residentie van premier Sanchez naar het gemeentehuis in het centrum van de stad. Daar worden ongeveer 1 miljoen mensen verwacht. Gisteren won Spanje de WK-finale met 1-0 van Argentinië. De Spaanse koning Felipe prijst het doorzettingsvermogen van het team. Het weer dan nog. Het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. Diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming, maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor dat ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had Polgár naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Het nationale elftal van Spanje is nog steeds bezig aan een bustour door het centrum van Madrid. Autoriteiten denken dat er zo'n 1 miljoen mensen op de huldiging af zijn gekomen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Koning Felipe prees het doorzettingsvermogen van het team. Het weer, het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: En toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland.
1: Het is 11 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De douaniers die in april werden aangehouden op verdenking van het stelen van informatie uit de computersystemen van hun werkgever mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank bepaald. Het gaat om twee douaniers van 26 en 45 uit Rotterdam en een van 41 uit Capelle aan de IJssel. Douaniers worden ervan verdacht dat ze zich hebben laten omkopen, dat ze hun ambtsgeheim hebben geschonden, computervredebreuk hebben gepleegd en de invoer van cocaïne hebben voorbereid. Twee van hen worden ook vervolgd voor witwas. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden, maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor dat ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had haar naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd, totdat er een nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april in de verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming, maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat op gegaan vandaag nadat de man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten terwijl die meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft de man bewegingsloos op de grond liggen. Agenten waren afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel, dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en naar Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. Na een rondrit per bus door het centrum van Madrid is het nationale elftal van Spanje aangekomen bij het erepodium voor de huldiging. Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er bijna 2 miljoen mensen op de been zijn om het spektakel bij te wonen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer, vannacht koelt het af, dan gaat het 12. Morgen is het droog, met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
6: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
0: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.

0: letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Chris Keijnen.
2: Inmiddels ben ik gewend aan die schermpjes met reclame op het spuitstuk van de brandstofslang bij het tankstation. Ik was wel weer geschokt toen ik vandaag zo'n schermpje aantrof op de bovenkant van een urinoir. Tot ik begreep, hier opereert een reclamegenie. Want inderdaad, de man moet het scherm wel zien. Ook hier kijkt hij altijd naar het uiteinde van de slang. Goedenavond, welkom bij dit Maandagse Oog. Italië is in de ban van politiegeweld, u hoorde het net in het nieuws. Na de gewelddadige dood door politiehanden van een oorspronkelijk Marokkaanse ondernemer in Bologna die verward gedrag vertoonde. En dat lijkt geen incident. Dakloosheid mag in Nederland volgens een actieplan in 2030 niet meer voorkomen, maar neemt alleen nog maar toe, straks een ervaringsdeskundige. En er komt hoog bezoek naar Haarlem. De wereldberoemde blinde organist Jean-Paul Leguet komt daar spelen op het Orgelfestival. En we gaan het hebben over de Houthis. U weet straks veel meer na de nieuwsoverzichten van vandaag.
1: Maandag 20 juli.
2: De aankomst van Andy Burnham bij Downing Street 10. De Britten hebben weer een nieuwe premier. Dat beseft de kersverse eerste minister zelf ook.
3: The seventh prime minister since 2016.
2: Het dwingt hem tot nederige woorden. Hij weet dat de Britten de politiek behoorlijk zat zijn.
3: We have not been good enough. And we need to be better. We will be.
2: Maar de komst van Burnham lijkt tot gematigd optimisme te leiden.
4: I think he's energetic. He's got some good policies. And I'm quite optimistic.
5: I think we need to give the man a chance.
6: But he sounds very good. I mean, he's saying all the right things so far, but he hasn't really taken many questions yet. So we'll have to wait and see.
2: En de oude premier Starmer zegt dat hij met opgeheven hoofd de ambtswoning verlaat.
7: I go with good grace. I go with a smile. And I go proud of everything that we have achieved.
2: De politie waarschuwt voor een nieuwe trend, swatting. Dat is een dusdanig alarmerend telefoontje plegen dat de politie het arrestatieteam inzet. RTL Nieuws sprak met een meisje dat het meemaakte.
8: We waren door 6 man onder schot gehouden en 2 politie die gingen het huis onderzoeken.
2: U hoort het goed, het 17-jarige meisje en haar moeder werden onder schot gehouden.
8: Dat moest omdat de melding dat was dat ik iemand in huis onder schot aan het houden was.
2: Dat had de melder gedaan omdat het meisje weigerde naaktfoto's van zichzelf te sturen. En de bedreigingen werden steeds erger.
8: Dat ze me zouden verkrachten en opensnijden.
2: Het meisje reageerde niet op die bedreiging en dat was de reden dat de dader overging tot swatting.
9: Voor die dader is de manier om te laten zien van ik heb die macht over die persoon, ik heb die persoon in mijn greep.
2: Sinds zaterdag is de Merwedebrug dicht voor vrachtverkeer en dat is schrikken voor ondernemers.
10: Ik was toch wel even geschokt daardoor. Veel extra kosten, onzekerheid. Hoe lang gaat dit nou weer duren?
2: De brug is in slechte staat, dus met zware vrachtwagens eroverheen rijden is een risico. Alleen, veel chauffeurs zeggen niet te weten dat de brug dicht is.
11: Nee.
2: Denk ook niet dat het verboden is om er met de truck overheen te rijden.
11: Nee.
2: En die waarschuwingsborden? Zeker niet gezien.
11: Nee.
2: Morgen start de Nijmeegse Vierdaagse, dus vandaag moesten ze zich melden. Op tijd. En dan zijn er altijd weer een paar die te laat van huis vertrekken. Dus dat werd...
12: Rennen!
10: Je dacht wel een last minute dit, hè?
12: Zeker.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dat vanmorgen, althans dat wat in de krant staat, is gelezen door Jennifer Okkeloen.
13: Het niveau van klasgenoten heeft invloed op het schooladvies van een achtste groeper. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics, waar Trouw over schrijft. Een leerling die uitblinkt in een minder presterende klas heeft vaker kans op een VWO-advies dan een leerling met diezelfde score in een beter presterende klas.
2: Twee kinderen met precies dezelfde score op de eindtoets kunnen daardoor twee heel verschillende schooladviezen krijgen. VWO in een minder presterende klas en VMBO in een beter presterende klas. Vooral leraren met veel ervaring laten zich beïnvloeden door het niveau van andere kinderen. De onderzoekers willen dat leraren zich daar bewust van worden. Dat zou helpen om kansenongelijkheid tegen te gaan.
13: Nieuwe lobbyregels voor oud-politici zorgen voor frustratie, schrijft de Telegraaf. Verschillende oud-bewindslieden vinden dat ze door de verplichte afkoelperiode van 2 jaar nauwelijks nog aan de slag kunnen in hun eigen vakgebied. Sommigen spreken zelfs van een beroepsverbod. In feite zit ik 2 jaar op de strafbank, zegt oud-staatssecretaris Gijs Tuinman.
2: De regels zijn bedoeld om belangenverstrengeling te voorkomen, maar oud-politici zeggen dat ze hierdoor worden beperkt in hun mogelijkheden. Minister Pieter Heerma houdt vast aan de regels en wijst erop dat er uitzonderingen mogelijk zijn. Volgens hem is er dus geen sprake van een beroepsverbod en zijn er nog genoeg functies die wel kunnen.
13: In het Parool een verhaal over hoe Albanië dankzij influencers in korte tijd uitgroeide tot een populaire vakantiebestemming. Het land trok jarenlang weinig toeristen, maar door onder andere mooie beelden van stranden, natuurgebieden en verborgen plekjes op sociale media veranderde dat. In 2024 gingen er zo'n 11 miljoen toeristen naar Albanië. En dat is bijna 2 keer zoveel als een paar jaar eerder. Daarmee is Albanië de snelst groeiende toeristische bestemming in Europa.
2: En die groei heeft ook een keerzijde en dat is vooral te merken in natuurgebieden. Daar is de infrastructuur vaak niet voorbereid op de hordes toeristen en de ecosystemen zijn kwetsbaar. Daarbij wordt de Dalmatische pelikaan genoemd. Die is extreem gevoelig voor geluid. Onderzoekers in Albanië vragen zich daarom af of het land al het toerisme wel aankan.
13: In het Algemeen Dagblad een portret van de eerste Nederlandse First Lady van het Verenigd Koninkrijk, Marie-France van Heel, de vrouw van de nieuwe premier Andy Burnham. Zij deed in 1992 als student mee aan de bekende datingshow Blind Date. Ze had toen al een relatie met Burnham, maar hoopte door het programma door te breken als presentatrice.
2: Van Heel bleef daarna bewust buiten de publiciteit, terwijl haar partner steeds bekender werd in de Britse politiek. Nu Burnham premier is van het Verenigd Koninkrijk, komt de Nederlandse toch in de belangstelling te staan als First Lady.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: OJ's reden op de Love Train. Naast het opnieuw oplaaiende geweld tussen de Verenigde Staten en Iran en het opnieuw blokkeren van de Straat van Hormuz kwam vandaag ook het nieuws dat de Houthis, de rebellengroep die het grootste deel van Jemen beheerst, een andere Arabische zeestraat gaat afsluiten, de Bab el-Mandeb, aan de andere kant van het Arabisch Schiereiland, aan de zuidkant van de Rode Zee. En dit om buurland Saoedi-Arabië te treffen. David Poort is NOS-correspondent in de Golfstaten. Maar nu even hier in de studio. Welkom, David.
1: Dank je wel.
0: We kennen de Houthis nog van hun aanvallen in de tijd op schepen in de Rode Zee. Als reactie op het geweld in Gaza. Maar waarom nu deze actie tegen Saoedi-Arabië?
1: Nou, dit begon vorige week met een vliegtuig dat uit Iran naar Jemen is gevlogen. En dat wilde landen in de hoofdstad van Jemen, in Sanaa. En dat hebben de Saoedi's hebben dat niet toegestaan. En die hebben vervolgens het vliegveld van Jemen in Sanaa hebben dat gebombardeerd. Dat is een hele rare actie geweest, want dat vliegtuig is gewoon geland in Jemen uiteindelijk. Maar de Houthis die hebben vervolgens teruggeslagen. Die zijn een vliegveld aan de andere kant van de grens in Saoedi-Arabië gaan bombarderen als reactie daarop. En vervolgens is er dus een heen en weer van vuren begonnen wederom. En uiteindelijk hebben de Houthis gezegd, nou, dan gaan wij nu weer die straat van Mandeb, de Bab el-Mandeb, de straat van verdriet in het Arabisch, blokkeren voor die Saoedi's.
0: 30 kilometer breed, het zuidpuntje van de Rode Zee. En dus de toegang tot het Suezkanaal. Een belangrijke plek, lijkt mij.
1: Een hele belangrijke plek. Ja. Nog nauwer dus dan de straat van Hormuz.
0: Ja.
1: Maar het is dus natuurlijk alleen voor het Saoedische scheepsverkeer dat daar langs wil, dat dus eigenlijk daarmee de toegang tot de Aziatische oliemarkt dichtknijpt voor Saoedi-Arabië.
0: Ja, heel even de context. In Jemen al heel erg lang een burgeroorlog aan de gang tussen de Houthis in het noorden en bondgenoten in het zuiden. Saoedi-Arabië steunt dat zuiden. Ik zeg het even heel simpel. Ja. De Houthis gelden als bondgenoten van Iran in de regio. Houdt deze timing dan ook verband met die andere escalatie van het geweld tussen de Verenigde Staten en Iran?
1: Nou, kijk, het vliegtuig waar ik het net over had kwam natuurlijk uit Iran. En er is natuurlijk een hele duidelijke band tussen de Houthis en Iran. Of dit nou precies, het is mij niet duidelijk waarom dat vliegtuig nou zo'n groot bezwaar optekende. Of zo'n groot bezwaar veroorzaakte voor de Saoedi-Arabië om vervolgens die actie te ondernemen. Maar kijk, de Houthis hebben zich enorm afzijdig gehouden van het conflict tussen Amerika en Iran.
0: Opvallend afzijdig.
1: Heel opvallend.
0: Ja.
1: En zitten er absoluut niet op te wachten om nu weer in zo'n conflict te raken. Er heerste al 4 jaar lang een staakt het vuren met Saoedi-Arabië. En nu worden ze dus toch weer in zo'n soort conflict gezogen. En het gaat ontzettend slecht in Jemen. Er heerst armoede. Er heerst op sommige plekken zelfs nog cholera. En er heerst eigenlijk ook nog een blokkade van bijvoorbeeld de havenstad Hodeida in Jemen door de Saoedi's.
0: Ja. Dus, dat zeggen de Houthis ook, het is oog omhoog, want zij blokkeren precies. Ons, dus nu gaan wij hun blokkeren.
1: Eigenlijk is het oog omhoog, tand om tand, ja.
0: Niettemin, wat voor gevolgen kan die afsluiting hebben? Want ik begreep ook dat met name Saoedi-Arabië, maar ik geloof ook sommige golfstaten proberen die olie uitvoer via de straat van Hormuz om te leggen, juist naar deze kant, met pijpleidingen dwars over het Arabisch Schiereiland. Gaat dit grote gevolgen hebben?
1: Nou, het is maar de vraag natuurlijk in hoeverre zij dit kunnen bewerkstelligen, die blokkade. Want ze hebben natuurlijk niet dezelfde militaire middelen als Iran.
0: Mm-hmm.
1: Het heeft, als ze het voor elkaar krijgen, heeft het zeker hele grote gevolgen voor Saoedi-Arabië. Ze kunnen natuurlijk nu met die pijplijn die van de Persische Golf naar de havenstad Yanbu ligt, wel een enorme hoeveelheid olie nog steeds naar Europa krijgen. Maar diezelfde hoeveelheid olie krijgen ze dus niet meer naar Azië. Die kant wordt dus helemaal afgesloten op dit moment door de Houthis.
0: Ja, is dit voor Saoedi-Arabië nu een reden om ook weer hard te gaan reageren? Met andere woorden, kan dit tot een verdere escalatie van het geweld in de regio leiden?
1: Absoluut, ja. Dit zullen ze zeker niet op zich laten zitten. Dit kost gewoon te veel geld. De vraag is natuurlijk, hebben ze er wel zin in allebei? Er heerst een 4 jaar lang.
0: Nou ja, je zei al, die Houthis hebben er eigenlijk helemaal geen zin in, maar voelen zich kennelijk toch gedwongen om dit nu te doen.
1: Ja, nou ja, ze willen dus een sterk antwoord geven op die escalatie over dat vliegtuig en de vervolgens de bombarderen van vliegvelden over en weer. Het kan zeker flink uit de hand lopen, zeker, ja.
0: Ja, want het is natuurlijk vaker in dit soort oorlogssituaties zo dat er dingen gebeuren waar mensen eigenlijk geen zin in hebben, maar waar ze min of meer zich toch gedwongen voelen. Waarom hebben die Houthis zich eigenlijk tot nu toe er niet mee bemoeid? Juist omdat het betrekkelijk rustig was in Jemen en omdat ze die rust wilden bewaren?
1: Omdat het inderdaad zo verschrikkelijk slecht ging daar. Maar heel veel mensen hebben zich het hoofd gebroken over het feit dat ze dus echt heel stil zijn geweest in een periode dat eigenlijk de hele regio in brand stond op sommige momenten. Het is heel bijzonder inderdaad. Want het is in de jaren daarvoor verschrikkelijk onrustig geweest tussen Jemen en Saoedi-Arabië.
0: Ja. Even terug naar het grotere conflict tussen Iran en de Verenigde Staten. Hoe is er tot nu toe gereageerd in Saoedi-Arabië en de Golfstaten op deze nieuwe escalatie? Want dat is een grote bedreiging voor die landen. Met name voor bijvoorbeeld ontziltingsinstallaties aan de kust. Waar ze voor drinkwater bijna volledig van afhankelijk zijn.
1: Ja, nou, ook daar in die Golfstaten zie je heel goed dat ze er echt geen zin meer in hebben. Dat ze er vanaf willen en dat ze willen dat deze situatie gewoon zo snel mogelijk weer normaal wordt.
0: Die kant lijkt het niet op te gaan.
1: Nee, zeker niet. Het gaat de tegenovergestelde richting op, inderdaad. Maar wat we hebben gezien in de afgelopen dagen is dat die basis, die Amerikaanse basis in bijvoorbeeld Kuwait, in Bahrein, worden aangevallen door die Iraniërs na aanvallen weer op schepen en aanvallen op Iraanse havensteden door Amerika, dat gaat gewoon weer verder. Ja. Maar het zijn wel hele gerichte aanvallen op die Amerikaanse basis. Waardoor ze echt nog steeds volhouden, die Iraniërs, dat ze nog steeds Amerika aanvallen en niet die Golfstaten. En dat is eigenlijk ook wat de Golfstaten nu een beetje gebruiken. Door te zeggen, we gaan niet terugslaan, want we willen dus dat dit rustig wordt.
0: Dankjewel, David Poort. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen politiegeweld. Aanleiding is de dood van een man die door politieagenten tegen de grond werd gedrukt terwijl hij meerdere malen om hulp riep. De zaak roept herinneringen op aan George Floyd, de Amerikaan die in 2020 in Amerika door politiegeweld om het leven kwam. Angelo van Schaik is correspondent in Italië. Goedenavond, Angelo.
2: Goedenavond, Chris.
0: Ja, het draait dus om een arrestatie van een 42-jarige man uit Bologna die door politieagenten wordt geboeid en daarna gaan ze bovenop die man zitten. Er zijn heftige beelden van, gefilmd door buurtgenoten. En het geluid is ook heftig. Aiuto! Aiuto! Aiuto!

0: Marokkaanse van afkomst. En hij zou zich vreemd en gewelddadig hebben gedragen. Althans, dat is wat de politie roept. Hij schreeuwde op straat, was op de motorkap van een auto gesprongen. En de politie dacht dat hij dronken was of onder invloed van drugs. En besloten hem dus aan te houden. Hm. En toen hebben ze hem eerst met pepperspray in zijn gezicht gespoten en vervolgens naar de grond gewerkt en in de boeien geslagen. Nou, je hoorde dus dat hij om hulp riep en dat was omdat er dus twee agenten bovenop hem zaten. En dat heeft ongeveer 5-6 minuten geduurd en toen werd het stil en toen is de man dus overleden.
1: Ja, het slachtoffer zou last hebben gehad van een psychose. En je zegt al, een man van Marokkaanse afkomst, maar hij woonde al lang in Italië. Wat weten we verder over hem?
0: Hij woonde al heel lang in Italië. Hij was 42, maar hij woonde al in Bologna vanaf zijn 7e. Hij was eigenaar van een verhuisbedrijf. En hij was in afwachting van de verlenging van zijn verblijfsvergunning. Zo schrijft zijn advocaat in een open brief in de Italiaanse media vandaag. Zij schrijft dat hij ook bang was. Hij was bang dat zijn verblijfsvergunning niet verlengd zou worden, omdat hij kleine drugsdelicten had, al meer dan 25 jaar geleden. En dat hem dat nu zou kunnen opbreken, in verband ook met het veranderende klimaat in Italië. En dat hij dus eventueel terug zou moeten naar Marokko. Italië wordt als Amerika, had hij tegen de advocaat gezegd. Hmm. Waar iedereen teruggestuurd wordt. De advocaat had nog wel geprobeerd om hem gerust te stellen. Zo van, ja, Italiaanse politie die houdt zich aan de wet. En nog een week later is hij dood door toedoen van diezelfde Italiaanse politie.
1: Ja, en is die angst reëel? Gebeurt het dat mensen door de delicten van 25 jaar geleden nu opeens weggestuurd worden in Italië?
0: Nee, niet echt. Ik bedoel, de regels rondom migratie worden wel strenger. Er is ook in Italië een beweging die roept om remigratie. Maar vooralsnog is het niet zo dat je verblijfsvergunning op basis van drugsdelicten van 25 jaar geleden geweigerd zou kunnen worden. Hmm. Dus de angst is eigenlijk ongegrond. Misschien was de man wel bang voor het veranderende klimaat. Ik bedoel, het wordt ook in Italië harder ten opzichte van immigranten. Ja. Dus misschien een soort sentiment wat hij opgepikt heeft en dat hij daar dus bang voor is geworden.
1: Ja. Nu wordt er al 2 dagen, geloof ik, vrij massaal gedemonstreerd in Bologna. Ook vandaag, vanavond gaan mensen weer de straat op. Waar zit hem de verontwaardiging met name in?
0: Ik denk dat het vooral ook wel door die beelden komt. Hè? De buurtbewoners hebben dus vanaf het balkon gefilmd wat er gebeurde. En er waren niet alleen politieagenten bij betrokken, maar ook ambulancebroeders. Er stonden twee ambulancebroeders eigenlijk te kijken naar wat er gebeurde. En die grepen niet in. Hmm. En dat is misschien dus nog wel het meest schokkende van de dood van de man. Het ambulancepersoneel had gewoon in kunnen grijpen. Tegen de agenten kunnen zeggen, dit kon wel eens gevaarlijk zijn. Maar dat deden ze dus niet. En de man is zeer waarschijnlijk, dat is nu tenminste het idee, overleden aan een hartaanval. Als gevolg van de druk van de politieagenten op zijn lijf. En waarschijnlijk ook door de enorme hitte. Het is nog steeds bloedheet in Italië. Maar de schouwarts gaat morgen kijken waar die nou precies aan overleden is.
1: Ja, dit incident is een eufemisme, maar roept dus heel heftige reacties op. Maar het is niet voor het eerst dat iemand door politiegeweld om het leven komt. De afgelopen 15 jaar is het vaker gebeurd.
0: Ja, zeker. Er zijn verschillende gevallen geweest van politiegeweld waarbij doden zijn gevallen. Misschien wel het bekendste geval is de zaak van Stefano Cucchi. Die werd in 2009 in Rome opgepakt voor drugsbezit. Hij werd vastgezet in een politiecel in Rome en een week later overleed hij in het ziekenhuis in Rome, waar hij vanuit de cel met spoed naartoe was gebracht. Nou, de rechter heeft later vastgesteld dat hij door politieagenten was geslagen in de cel en vervolgens ook aan zijn lot is overgelaten. Nou, over Stefano Cucchi is ook een film gemaakt, Sulla mia pelle, in 2019. En werd daarmee een van de bekendste zaken als het gaat over politiegeweld in Italië. Nou, in 2005, dus weer 5 jaar daarvoor, werd ook in Bologna, Federico Aldrovandi aangehouden, was 18. Een beetje dezelfde situatie als gisteren in Bologna. Hij zou hebben lopen schreeuwen op straat. De politie heeft hem aangehouden, heeft hem vervolgens ook geslagen En hij is

0: door dat geweld om het leven gekomen. Ja. En in 2014, ook nog een hele bekende zaak, gebeurde eigenlijk min of meer hetzelfde wat er nu ook weer in Bologna is gebeurd. Voormalig voetballer Riccardo Magherini was volgens de politie in een geagiteerde staat en werd door de politie naar de grond gewerkt, werd in een nekklem genomen en geboeid. En de agenten gingen uiteindelijk 13 minuten bovenop hem zitten, ja, waardoor hij dus ook uiteindelijk overleed. Dus dit zijn de bekendste gevallen, maar er zijn er helaas nog veel meer.
1: Ja, die laatste zaak van Riccardo Magherini, helemaal in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens terechtgekomen uiteindelijk. De familie heeft die zaak ver
0: Cookie
1: doorgevoerd.
0: Ook,
1: dat Europees Hof van de Rechten van de Mens heeft de familie in het gelijk gesteld en houdt de Italiaanse staat verantwoordelijk, hè, voor die dood.
0: Ja, dat is ook met Stefano Cucchi ook gebeurd. Hm. De zaak Magherini is eigenlijk bijna een typisch voorbeeld van hoe slecht soms Italiaanse justitie werkt. De agenten werden in eerste instantie veroordeeld, werden ook in hoger beroep veroordeeld. En vervolgens was het Hof van Cassatie in Rome die de hele boel annuleerde en waardoor de agenten gewoon naar huis konden. Nou, de familie van Riccardo Magherini is vervolgens naar het Europese Hof van Justitie gegaan. En uiteindelijk is dit voorjaar heeft het Europese Hof van Justitie Italië, de Italiaanse overheid, verantwoordelijk gesteld voor de dood van de voormalige voetballer.
1: Ja.
0: En dat is in de zaak van Stefano Cucchi ook gebeurd. Dus Italië is al vaker op de vingers getikt door Europa vanwege dat geweld. Dan zou je dus zeggen, naar aanleiding van deze zaken, dat het in Italië veel voorkomt. Daar ben ik even gaan zoeken. En dat blijkt niet het geval. In Europa voert Frankrijk deze trieste lijst aan als het gaat om absolute aantallen. Maar Ierland is het land waar op, in verhouding met de bevolking het meeste politievel geweld voorkomt, waarbij ook slachtoffers vallen.
1: Oh.
0: En Italië komt op dit lijstje niet voor, maar er moet wel bij gezegd worden dat het heel lastig te meten is, omdat er verschillende manieren van registreren zijn. Dus er zijn niet echt zwart op wit heel goed vergelijking te trekken tussen de verschillende landen.
1: Nee, je had het net over de onderzoek en het aansprakelijk stellen van agenten. Ik begrijp dat er een nieuwe wet is waardoor dat juist moeilijker is gemaakt, hè?
0: Ja, dat klopt. Sinds het voorjaar is die wet veranderd. Tot februari van het jaar was het zo dat op het moment dat er een agent betrokken was bij geweld, als hij dus een pistool trok, als er een schot gelost werd, of als er dus inderdaad iemand overlijdt tijdens een arrestatie of in een politiecel, dat agenten automatisch tot verdachte werden aangemerkt. En dat is nu dus niet meer zo. De regering Meloni heeft een wet ingevoerd die door de pers al lo scudo penale, het juridische scherm, is genoemd. Het OM doet nu wel onderzoek, kijkt wat er is voorgevallen, verzamelt ook bewijs, maar pas eventueel in een tweede stadium wordt een agent als verdachte aangemerkt. En de oppositie vindt dat niet prettig, want zij denken dat de politieagenten dan makkelijker vrij uit zouden kunnen gaan in dit soort gevallen.
1: Ja.
0: De regering Meloni beschermt de agenten, zomaar zeggen.
1: Oké, duidelijk. Dankjewel, Angelo van Schaik.

0: J.G. Cale was dat met Cajun Moon. 4 jaar na de presentatie van het Nationaal Actieplan Dakloosheid loopt de uitvoering daarvan volledig vast. De Rijksoverheid beloofde dat de dakloosheid in 2030 uit Nederland verbannen zou zijn, maar recente tellingen laten alleen maar een toename zien. Kan dat tij nog worden gekeerd in de komende 4 jaar? Daarover spreken we deze week met verschillende betrokkenen. En we beginnen vanavond met Tommy de Laat, die op zijn 23ste dakloos werd. Goedenavond, Tommy.
1: Vergeet Geert ook niet, hè?
0: Nee, dat ga ik nu zeggen. Ja. En ook goedenavond, Geert Ritsema, politiek adviseur bij Dakloosheid Voorbij. Allebei in de studio hier. Ja, Tommy, op wat voor moment in je leven werd jij dakloos?
1: Ik was 23 en het moment was dat ik thuis woonde. En bij mijn moeder en mijn stiefvader. En dat de maat op een gegeven moment vol was met elk weekend weggaan, uitgaan en... eigenlijk niet echt mijn leven op orde krijgen thuis. En toen had mijn moeder besloten, zeg maar, het is mooi geweest.
0: Dat drugsgebruik?
1: Drugsgebruik, inderdaad. Verslaving. Ik wist al heel snel dat ik verslaafd was. En ben.
0: Verslaafd aan?
1: Alcohol en cocaïne is eigenlijk okay. Wel... Het begint altijd met alcohol en dan als je gaat drinken, dan komt de harddrugs erbij.
0: Hmm. Ja. En hoe lang heb je toen letterlijk zonder een dak boven je hoofd geleefd?
1: Nou, eerst 2 dagen op straat. Omdat ik eigenlijk ervoor koos om... is ook niet helemaal waar. Ik kon gewoon nergens heen. Hmm. En toen ben ik bij het Leger des Heils terechtgekomen. En dat was na 2 dagen was ik bij het Leger des Heils. En toen vanuit daar ben ik van opvang naar opvang naar opvang gegaan. En dat heeft 2,5 jaar geduurd ongeveer.
0: Okay.
1: 6 plekken in totaal.
0: En hoe ziet dat eruit, zo'n opvang?
1: Nou,
0: kom je er allemaal tegen?
1: Ja, het Leger des Heils is natuurlijk heel divers.
0: Ja.
1: Daar komt letterlijk iedereen. Asielzoekers tot jongeren. Dat is zo divers. En op een gegeven moment ga je dus naar een jeugdcrisisopvang. En daar kom je dan met mensen te wonen tot 23. En dan de volgende plek was ook weer een jongerenopvang. En ik had zeg maar geluk, omdat ik 23 was. Ging ik niet naar de volwassenen, zeg maar. Als je boven de 23, dan ga je een ander traject in, zeg maar.
0: En wat is het geluk daarin?
1: Nou, dat je dus wel sneller aan een woning komt.
0: Oké. Okay.
1: En omdat je dus kwetsbaar bent als je jonger bent.
0: Ja, maar goed, je bent al hartstikke kwetsbaar. Je hebt je leven niet op orde. Je komt in die situatie terecht. Dan lijkt dat me niet een omgeving waar je veel steun aan ondervindt. Wat was jouw grootste behoefte op dat moment? Waar had je het meest behoefte aan?
1: Een huis. Ja. Nee, dat is eigenlijk wel waar het op neerkomt, ja. Ik heb nu sinds 2 jaar mijn plekje bijna, in oktober 2 jaar. En ik merk dat eigenlijk nu pas het herstel zeg maar op gang komt. En ik ben nu 27. Ik was 23, dus het heeft 4 jaar geduurd.
0: Ja.
1: En die eerste, ik woon dus nu bijna 2 jaar. En de eerste 2,5 jaar was eigenlijk spek en bonen. Ik ging van woonplek naar woonplek naar woonplek. En dat herstel kwam maar niet echt op gang. Nou, echt super vaak teruggevallen ook.
0: Ja.
1: En nu ik mijn eigen plekje heb, komt het gelukkig steeds beter. Gaat steeds beter en beter.
0: Okay.
1: En het komt echt door de woning, zeg maar.
0: Zometeen verder over hoe je aan een woning komt en hoe moeilijk of makkelijk dat is. Geert Ritsema, wat voor mensen? Er worden jaarlijks tellingen uitgevoerd om te kijken hoeveel dakloze mensen er zijn. En ik zei net, het groeit. Wat wordt er geteld? Wie wordt er geteld? Wat komt eruit uit die tellingen?
2: Ja, die tellingen vinden in diverse regio's plaats. Hè, gaat per regio. En dit jaar hebben we zoveel geteld. En dat zijn heel veel verschillende instanties. Hè. Gemeentes doen mee, ook ziekenhuizen, dokters. Op allerlei plekken wordt geteld. Het beeld wat daaruit komt is dat de groep dakloze mensen heel erg divers is. Mensen denken gauw. Het publiek denkt van, wat is een dakloos persoon?
0: Als iemand die op een bankje in het park
2: slaat. Precies, met een blikje bier. Ja. Het typische beeld. Maar wat uit die tellingen blijkt, is dat 20% van de dakloze mensen onder de 18 is. Dat is dus een hele grote groep die tot nu toe helemaal buiten beeld was. Het CBS hield daar geen cijfers over bij. Dat weten we nu wel. Dat is natuurlijk een heel belangrijk gegeven. 30% is vrouw. Dat is ook vaak niet wat mensen denken. Wat mij persoonlijk dan opvalt en ook treft. Hè, want het gaat niet alleen om aantallen, het gaat ook om de verhalen erachter. Ja, er zitten bijvoorbeeld vrouwen tussen met kleine kinderen die gevlucht zijn voor huiselijk geweld. En die dan gewoon dakloos worden. Ja. En die man blijft in dat huis zitten. Hè? Dat, ja. En daar is dus geen oplossing voor.
0: Nee.
2: Ik ken een jongen in Rotterdam. Die werkt notabene in de GGZ zelf. Dat is gewoon een professional. Als verpleegkundige. En die moet elke avond moet hij mensen gaan bellen. Kan ik bij jou slapen?
0: Ja. Want dat is een ander aspect ervan. Je zei net, ja, mensen denken dan dakloos is letterlijk geen dak boven je hoofd hebben. Het gaat er eigenlijk om dat je geen, Tommy vertelde net al, 2 dagen maar op straat, op straat geslapen en verder in opvang gezeten. Het gaat erom dat je geen eigen dak boven je hoofd hebt. Ja. Hè? En er zijn allerlei situaties waarin mensen toch dakloos zijn.
1: Ja.
2: Nou ja, dat is dat bijvoorbeeld hè, wat je dan bankslapen noemt. Er zijn heel veel mensen die, en dat worden er steeds meer, blijkt dus uit die tellingen, uit die ethostellingen. Mensen die afhankelijk zijn van de goodwill van vrienden, familie, om op de bank te mogen slapen. Ja. Maar als jij bijvoorbeeld een gezin hebt met kinderen en je moet ergens bij andere mensen in huis op een bank slapen, hebben die kinderen geen eigen kamer. Ze kunnen geen vriendjes uitnodigen. Ze kunnen geen huiswerk maken.
0: Nee.
2: En dat richt een gigantische maatschappelijke schade aan. En natuurlijk in de eerste plaats aan de mensen zelf,
0: ja,
2: die het betreft. Die lopen daardoor trauma's op. Hè? Maar ook gewoon maatschappelijk gezien.
0: Aan de samenleving als geheel.
2: Die mensen moeten later, ze missen hun opleiding.
0: Ja.
2: Ze moeten vaak ook behandeld worden.
0: Ja, ja. Tommy, je zei net, je hebt nu wel een woning. En dat is het allerbelangrijkste voor jou. En dat geeft jou een basis om aan jezelf te werken. Ik zeg het maar even in mijn eigen woorden. Maar daar zijn voorwaarden aan verbonden, hè?
1: Ja, de plekken waar ik gewoond heb en de plekken waar ik nu woon, daar zitten alle twee voorwaarden. En dat is wel natuurlijk een beetje een verschil van... De plek waar ik nu woon is een 2-jarig contract. Ja. Dat heet een 3-partijen overeenkomst. Dan heb je zeg maar met de woningbouwvereniging, de stichting waar ik gewoond heb en ikzelf. Dus dat is zeg maar de overeenkomst. Dus die drie partijen.
0: Ja.
1: En,
0: wat zijn die voorwaarden?
1: Nou, dat je als je dus geluidsoverlast of je hebt een keer ruzie met de buren. Dat je eigenlijk sneller op het matje geroepen kan worden van hey, je komt uit die achtergrond. En dat je dan eigenlijk sneller je woning kwijt kan raken weer.
0: Ja.
1: Dat zijn de exacte voorwaarden, weet ik niet. Maar het is wel dat dat je ziet zeg maar, dat het nog niet jouw woning is. Zeg maar.
0: En lukt het altijd om je eraan te houden aan die voorwaarden?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja?
1: Ja, ja. Ja, gelukkig mij wel. Maar er zijn zat mensen die misschien dan tussen aanhalingstekens niet zo ver zijn als mij. En die het misschien nog iets bonter maken. Die dan weer opnieuw dakloos worden.
0: Ja,
1: Wat
0: zou jouw advies zijn als het gaat om het toewijzen van een woning? Is het verstandig om dat soort voorwaarden eraan te verbinden?
1: Nee, helemaal niet. Zeg maar, ook de woonplekken die ik hiervoor had. Zorg en wonen gescheiden houden is heel belangrijk. En dat is eigenlijk nergens. Ik heb eigenlijk altijd dezelfde voorbeelden gehoord van mensen om me heen. Van dat. Voor mij was het, zeg maar, ik had verslavingsproblemen, daardoor werd ik dakloos. En als je dan in van die woonplekken komt en je hebt een terugval. Nou, het eerste wat ik op mijn therapie leerde was eerlijkheid is heel belangrijk bij verslaving. Dat is eigenlijk een van de keystones om te herstellen.
0: Ja, maar dat kan je hier je woning kosten.
1: Precies, wat er gebeurde is, ik vertelde dus eerlijk. Het eerste wat er gebeurde is, ik kreeg een waarschuwing. Nou, die laatste terugval heb ik ook niet verteld, kan ik je vertellen.
0: Je hebt dit wel verteld aan de vorige staatssecretaris, Nicky Pauvrier. Ja, ik weet niet van die terugval, maar wel je advies precies, om woning en zorg gescheiden te houden.
1: Ja.
0: Wat was haar reactie?
1: Ik heb een heel fijn gesprek gehad met haar. En heel toevallig komt ze ook uit dezelfde stad als mij, uit IJsselstein.
0: Hmm.
1: Het was een heel fijn gesprek. En haar reactie was eigenlijk van wow, weet je wel. Ik nam ook benoemde ook nog een heel heftig voorbeeld. Het is tegen Nicky. Het is niet alleen met verslaving. Het is ook met mensen met gedragsproblemen bijvoorbeeld. Mensen met agressieproblemen die dan worden uitgestuurd door hun ouders. Die komen op zo'n woongroep. Nou ja, die gedragsproblemen die zijn er nog.
0: Ja.
1: Die zijn niet in één keer weg. Nou, als zij dan daar agressieproblemen hebben, dan krijgen ze het eerste wat er gebeurt is dat je een waarschuwing krijgt. En bij de derde of vierde lig je er alweer uit.
0: Ja.
1: En dan het heftige voorbeeld wat ik bedoelde is een meisje met automutilatie ook, met wie ik gewoond heb, die ook waarschuwingen kreeg. Dus die er zelf pijn deed met snijden. En ja, die kreeg dan gewoon een waarschuwing. En als ze het eerlijk vertelde, Ja. Dat werd gewoon gestraft, zeg maar. Ja. Van dat soort hele kromme regels zitten er in die opvangplekken.
0: Wat is jouw ervaring, Geert? Is er in de politiek gehoor voor deze problematiek? Voor die eigenlijk rare combinatie dat je de zorg of de woning afhankelijk maakt van iemand die al gedragsproblemen heeft en zich daardoor raar gedraagt?
2: Nou, dat gehoor zou er in ieder geval wel moeten zijn. Want
0: ja, dat begrijp ik.
2: We hebben het hier over het recht op wonen.
0: Ja.
2: En Tommy krijgt dat recht dus niet, want hij moet door allerlei hoepels springen om zijn woning te verdienen. Terwijl in de grondwet staat gewoon, je hebt recht op wonen. Nou, dat zal de politiek ook wel erkennen. Er is dus inderdaad dat Nationaal Actieplan Dakloosheid. Dat vinden wij een goed plan. Wij zijn overigens een Dakloosheid Voorbij, een vereniging met verschillende organisaties uit verschillende steden die allemaal zich inzetten voor dakloze mensen. Mm-hmm. Dus wij worden gevoed door ervaring uit ongeveer 13 verschillende steden in Nederland. En dat Nationaal Actieplan is het kernstuk. Het probleem kan worden opgelost. Politiek heeft zelf op papier gezet, we gaan dit regelen. En in 2030 is dakloosheid nul.
0: Ja.
2: En ook premier Jette heeft het nog eens beaamd. Mevrouw Jezelkus heeft het nog eens beaamd. Dit is voor ons belangrijk. Maar het probleem is, het gebeurt niet. Er wordt te weinig in geïnvesteerd om het probleem echt op te lossen.
0: Oké, daarom praten wij de hele week over deze kwestie. En ze hebben niks anders te doen op het ogenblik. Dus ze luisteren mee in Den Haag. Ik dank jullie allebei heel erg, Tommy de Laat.
1: Super bedankt. En daarom is ervaringskennis ook nodig trouwens.
0: Zeker.
1: Ervaringskennis, dat wordt gewoon super belangrijk.
0: Maar daarom hebben we jou uitgenodigd.
1: Super bedankt.
0: Dankjewel. Ja. Tommy de Laat en Geert Ritsma.
1: Dankjewel.
0: Door naar muziek. Want een bijzonder moment voor organisten grijpt morgen plaats. Morgen in Haarlem. De wereldberoemde blinde Franse organist Jean-Pierre Leguet geeft daar een masterclass. De 87-jarige muzikus is voormalig organist van de Notre-Dame in Parijs en is de gast op het Internationaal Orgelfestival in Haarlem, waar hij onder meer een bijzonder improvisatieconcert gaat geven. Goedenavond, Francesca Ayossa.
3: Goedenavond.
0: Jij bent winnaar van de Swelinck-prijs 2026. En onze luisteraars weten allemaal dat Swelinck prachtige muziek voor orgel heeft gecomponeerd. En daarmee ben je ambassadeur van het instrument. Is dat iets om naar uit te kijken, een improvisatieconcert op het orgel?
3: Ja, zeker. Ik denk wat vooral bijzonder is dat je natuurlijk niet weet wat er precies wordt gespeeld en wat er precies gaat gebeuren. En het laat ook zien hoe het orgel eigenlijk altijd in een relatie is, in een dialoog tussen orgel, instrument, wat in het geval van Haarlem bijvoorbeeld een paar honderd jaren oud is, speler, in dit geval Jean-Pierre Leguet, dus met al zijn kennis en ook al zijn leven, contacten met hele bekende componisten, zoals bijvoorbeeld Olivier Messiaen,
0: ja,
3: waarvan hij direct les heeft gekregen.
0: Oh,
3: dus
0: ja,
3: hij neemt ook al die kennis mee. En ook natuurlijk relatie met het publiek en met de omgeving en met het moment van nu. Ja. Dus je hebt een... Ja.
0: Maar improvisatie en orgel, ja, dat zou mijn dommigheid zijn. Maar ik had die combinatie niet zo gemaakt. Ik dacht, dat staat allemaal perfect uitgeschreven. Want het is best ingewikkeld. Je moet met je voeten en je handen en dan ook nog al die registers bedienen. Dat moet toch... Maar daar kan je dus mee improviseren, kennelijk.
3: Zeker. En zelfs is improvisatie een van de fundamentele bouwstenen van orgelcultuur.
0: Oh?
3: En van klassieke muziek in het algemeen. We hebben nu een beeld van muziek wat inderdaad zo geschreven is en we vertrouwen allemaal wat er staat. Maar eigenlijk is het veel meer aan de speler zelf om zijn eigen interpretatie te brengen. En dan in de extreme gevallen met improvisatie gaat het om bijvoorbeeld één thema, wat een volkslied kan zijn, een poplied of een beeld zelfs. En dan op dat moment, geïnspireerd door de ruimte of andere elementen die op dat moment leven, iets naar voren brengen en laten horen.
0: Laten we luisteren. We hebben het over muziek. Laten we even naar Jean-Pierre Leguet luisteren in de Notre-Dame.

0: Ja, ik hoor een orgel, maar jij hoort vast veel meer.
1: Ja, iedereen hoort wat anders. Dat is al punt 1, denk ik. Ik denk dat dit een sortie was, een geïmproviseerde sortie. Dus het laatste stuk van een mis. En het is een bijzonder moment natuurlijk, want het is heel majesteus en heel vrolijk en zo. En het is bijna een reflectie, een contemplatie op wat er allemaal net daarvoor is gebeurd.
0: Ja, in die grote kerk, hè?
1: In die grote kerk, precies. Ja. En ook in dit geval in de mis, wat net daarvoor is gebeurd. En dus je hoort ook wel hoe bijvoorbeeld het gebruik maakt het orgel. Dus die orgels zijn gebruikt om... Ja, oorspronkelijk om voor de ere van God bijvoorbeeld om een dienst te begeleiden en de contemplatie te begeleiden van de mensen. Maar ook het orgel maakt het gebruik, want je zou niet op dezelfde manier improviseren op zo'n orgel. Een cavaillé-call met 5 klavieren en honderden registers in Notre-Dame als op een orgel met 1 klavier en 2 registers.
0: Dus het instrument bepaalt ook
1: wat je gaat doen. Er is een constant dialoog tussen instrument en muziek.
0: Wat is jouw thuisorgel?
1: Nou, ik heb een aantal. Ik heb thuis een elektronisch orgel. Aha. Dat is echt thuis. Verder speel ik vaak in het Woud. Dat is het kleinste dorpje van Nederland.
0: Aha.
1: En dan speel ik ook heel vaak in Leuven. En dat is een Conscious orgel. Dat is een replica van een orgel uit Bach's tijd. Een bouwer die Bach zelf kende.
0: Aha.
1: En we zijn heel trots op het feit dat het misschien authentieker is dan het authentieke orgel, omdat er met het originele orgel heel veel is gebeurd. Dat is uitgebreid. Mensen wilden nieuwe dingen daaraan toevoegen.
0: Terwijl dit wordt bijna aangebouwd.
1: Ja. Precies. Terwijl dit is eigenlijk een replica van de staat waarop het was in de tijd van Bach.
0: Oké. En op al die instrumenten speel je dus eigenlijk heel verschillend.
1: Absoluut, ja. En dus zo kom je ook dichter bij een tijdsgeest en een plaats.
0: Ja. Geest. Laten we nog even luisteren naar 2 voorbeelden. Eerst nog een keer heel kort de G in de Notre Dame. Ja, dat is heel veel, zou je kunnen zeggen. Hè? En dan de Nederlandse meester Tietze de Vries in de Martinikerk in Groningen. Ik hoor eigenlijk meteen katholieken en protestanten.
1: Absoluut, absoluut. Ook 2 beelden van de wereld misschien.
0: Ja.
1: Dus meer gestructureerd met de lasten. In een bepaalde kader. Terwijl de improvisatie van Legay is meer vrij.
0: Ja.
1: En het bouwt meer fluide op, zeg maar.
0: Ja, de Martinikerk is veel strakker, veel helderder, veel minder alles door elkaar heen.
1: Precies.
0: Iedere pijp hoor je apart,
1: precies,
0: bij wijze van spreken.
1: Ja. Dus opnieuw te laten zien hoe misschien mensen in de tijd waarop het orgel in de Martinikerk was gebouwd, ook wat hun klankidioom was, wat hun esthetische idioom was.
0: Ja. Nou denk ik bij improvisatie ook meteen aan jazz natuurlijk. En dan gaat het vooral om met elkaar improviseren en elkaar inspireren. Kan dat met een orgel eigenlijk ook? Kan je met andere muzikanten samenspelen?
1: Zeker. Zelfs deze week of volgende week, in ieder geval in het Orgelfestival in Haarlem, is er ook een concert met saxofoon en orgel.
0: Oh.
1: Dat is ook met improvisatie. Natuurlijk, met orgel heb je soms een logistiek probleempje. Omdat je als organist...
0: je neemt het niet achter op de fiets mee.
1: Precies. En soms zit je ook heel ver van het publiek vandaan en van andere muzici vandaan. Mm. Maar dat is niet altijd en er zijn oplossingen. Ik kan me herinneren de eerste keer dat ik in Haarlem was voor het Orgelfestival. En het concours was een van de rondes. Moesten mensen improviseren met een danser.
0: Aha.
1: Dus ze moesten reageren op wat ze zagen. En ook ervoor zorgen dat de danser kon blijven dansen. Dus het kan allemaal, absoluut.
0: Het kan allemaal. Ja. Nou, heel erg spannend. Jij zit op de eerste rij natuurlijk straks bij Jean-Pierre Legay.
1: Zeker.
0: Oké. Heel erg bedankt, Francesca Ayossa. Morgen geeft Jean-Pierre... Oh, pardon. Ik wilde nog zeggen dat Jean-Pierre Legay morgen dus een openbare masterclass geeft in Haarlem. Maar ja, het is al 11:55, dus we gaan het over de wielerbroek hebben. Want op de rustdag van de Tour de France moeten we het toch nog even over wielrennen hebben. Nieuws dat dit keer niet uit Frankrijk komt, maar uit Turkije. Waar president Erdogan, de gouverneur van de provincie Ardahan, heeft ontslagen vanwege het dragen van een wielerbroek. Stefan Bolt is maker van een wielerpodcast samen met Laurens ten Dam en eigenaar van het wielerkledingmerk Live Slow, Ride Fast. Goedenavond, Stefan.
2: Goedenavond.
0: Ja, Erdogan vond zo'n broek ongepast, want er is van alles zichtbaar wat misschien niet iedereen wil zien. Ik heb de foto's er even bij gezocht, maar het viel wel mee, toch?
2: Ja, ik vond het ook niet erg schokkend. Ja, het is maar net even waar je vandaan komt, hè?
0: Ja.
2: Ik bedoel, ik loop hier in de Tour de France rond en ik zie de hele dag niks anders. Zelfs tot witte broeken aan toe.
0: Ja.
2: Niks aan het toeval overlatend.
0: Nee, precies.
2: Maar ik heb net even gekeken hoeveel Turkse wielrenners er zijn. Dat zijn er niet zo heel veel op World Tour niveau. Dus het shock-effect is daar kennelijk wat... Wat groter, zullen we maar zeggen.
0: Ja, maar goed, je zegt al, die broeken laten weinig aan de verbeelding over. Er is esthetisch wel wat aan te merken, hè, qua prononcering van zekere lichaamsdelen.
2: Ik moet zeggen, het went. Maar als je het even uitzoekt. Kijk, als je in een speedo in de supermarkt binnenloopt, dan is het ook gek. Maar als je in het zwembad bent, dan valt het niemand op. Hè. Zo is het ook wel weer.
0: Nee.
2: Maar ik moet zeggen, klopt. De mountainbikers hebben daar een idee bij of een oplossing voor gevonden. Als het al een probleem is hoor. Maar die hebben er gewoon een broekje overheen gedaan.
0: Oh ja.
2: Dus je bent gewoon als wielrenner ben je gebonden aan een strak broekje. Omdat je gewoon aan het fietsen bent en je benen heen en weer gaan. En je niet wil dat het schuurt. Maar ja, als je dan daarna nog eventjes de kroeg in wil. Of op een terrasje wil gaan zitten zonder dat je... Nou, half in je blote kont zit, dan dachten zij, nou, we trekken er een broekje overheen.
0: Okay, ja, dat kan ook nog.
2: Ik vind geen pan hoor. Ik vind geen pan.
0: Nou ja, en misschien heeft het ook wel voordelen. Misschien trekt het wel een soort aandacht die ook prettig is. Heb je dat wel eens meegemaakt?
2: Er zijn wielrenners die er hard op gaan. Ik refereerde al even aan het witte broekje. Maar vooral, er was Mario Cipollini, de Italiaanse. Mastodont in Colombia rijdt Rigoberto Urán rond. Ja, er zijn renners die gaan er heel hard op. Ja. Ja, die houden er wel van.
0: Die
2: leggen hem nog even goed omhoog. Ja, precies. Ja.
0: Okay, ja. We hebben beeld. Dankjewel, Stefan Bolt. Dit was het Oog op Morgen van vandaag. En morgen is er weer een oog en dan zit hier Wilfried.
3: NPO Radio 1.
4: 1 vandaag.
5: Aan namen heb ik niks. Rugnummers moet ik hebben.
3: Verdieping bij het nieuws.
6: We hebben veel ratten. Sommige ratten zijn groot en heel vies.
7: Je tuint nergens in. Die cybercriminelen, dat zijn de hufters.
6: Sommige zijn klein en ook heel vies.
8: Jullie hebben ons eigenlijk gewoon in de steek gelaten.
9: Kreeg ik een paar tikken in mijn gezicht. Daarna lag ik op de grond.
8: We hebben je 4 jaar gewaarschuwd. En nu komen we met een officiële VN-missie naar jullie toe. Want ja, jullie kunnen het niet alleen.
3: Elke dag een fact-check.
10: Neem de quote 500 er maar eens bij. Er staat eigenlijk niet 1 vrouw op. Die haar eigen geld verdiend heeft.
0: Het is fictie.
3: Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 12 tot half 2. Wie luistert, weet meer. Ster.
11: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar... zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
12: Hoe kijken we naar de natuur? Als iets om te ordenen of als een levend geheel waarvan we zelf deel uitmaken? In de tentoonstelling Living Mesh, A World Beyond Linnaeus nodigen 16 kunstenaars je uit om anders naar de natuur te kijken. Nu te zien in Verwij Museum Haarlem.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage... en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
15: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
14: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: NPO Radio.
2: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. De diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de huldiging van de Spaanse nationale voetbalploeg afgelopen. Op een groot podium werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen na een lange rit door de stad met een bus. De bondscoach bedankte iedereen voor de steun en hun aanwezigheid bij de huldiging. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog, met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: De Nacht van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op Zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.

0: Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft een drukke eerste dag achter de rug. Hij werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde een aantal ministers. Ook belde hij met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran zijn gisteravond urenlang vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Hij noemt het een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog, met in de ochtend veel zon. In de middag wat meer bewolking. De temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman. Aan je toe!